0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week hun bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak Leeft.
3: Godverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer.
4: Ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig.
5: Nou, ik vind dat geen goede zaak.
6: Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden.
3: Yes, Toebak Leeft. Good morning.
7: Yes, zeker.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen allemaal.
3: Goedemorgen. Ja, nou. Ja. Heb je koptelefoon nog niet opgezet?
9: Jawel, ik heb hem wel bij me, maar dat...
3: Doe die maar even op je hoofd, ook goed.
9: De
3: vrouwelijke koptelefoon van dit
9: ja, radioprogramma. Ja, gelukkig is de bazin er nog niet. Dus
3: nee.
9: Dan kan ik haar telefoon.
3: Dus, het is echt altijd een probleem dit. Als je denkt van, oh mijn god, als het te laat is, dan denk je bij jezelf, is er iets gebeurd? Moeten we echt moeten we politie inschakelen? Waar is ze? Je denkt, is ze ergens van de fiets afgevallen?
9: Nou, misschien is het wel aangehouden.
3: Ja.
9: Dan is het in ieder geval veilig.
3: Zo moet je het ook zien, ja. En misschien zijn wij ook met z'n allen onveilig. Want je weet niet wat ze allemaal uitspookt.
9: Nee, dat geeft
3: even normaal, niet zo vrouwenvriendelijk op deze vroege morgen.
9: Oh, nou, goed. Even.
3: Het is weer een nieuwe zaterdag. En we hebben natuurlijk allemaal weer even naar het nieuws gekeken. Gisteren, ja daar schrik je toch van als boomer bijna. Want wat hoor ik nou op de radio? Herbert televisie.
10: Goedenavond. Het is met het huidige woningtekort lastig voor te stellen. Maar de nu nog gewilde eensgezinswoningen dreigen over tientallen jaren veel minder waard te worden. Dat heeft alles te maken met de mensen die er nu wonen. 65-plussers.
11: Ik heb genoeg hobby's waarmee ik alle ruimtes kan vullen.
10: Want wat doet u voor dingen?
11: Ik verzamel boeken vooral. En ik heb heel veel platen.
3: Zeker. Dit is zo herkenbaar dit. Hè? Boeken en platen.
9: En platen ja.
3: Van die boeken, dan sta je bij de kringloop en denk je van, het ziet er toch mooi uit.
9: Ja.
3: En dan probeer ik altijd te denken bij mezelf van, hoe vaak ga ik in dat boekje zitten kijken? Oh, waarschijnlijk, nu ik hier dit boekje heb zitten bekijken, is het eigenlijk al goed genoeg.
9: Oh,
3: kan ik het eigenlijk gewoon terugleggen en denken, ik heb het gezien.
9: Ik denk, jij gaat denken van, moet ik mijn huis gaan, moet ik een aanbouw gaan doen?
3: Nee, dat heb ik al gedaan natuurlijk. Die staat ook al vol met platen en zo. Dus ik bedoel, uiteindelijk koop ik zo'n boek en denk, ach, het is ook goed voor die kringloopwinkel, laat ik hem gewoon kopen. En nou ligt hij op een standaard, nu heb ik er al een paar keer in geplaatst.
9: Ja.
3: Is het goed, platen precies hetzelfde. Ja. Maar goed, die huizen worden minder waard, omdat we krijgen minder gezien of zo? Hoe is het?
8: Een huis met verdiepingen, een dak en een tuin. Dat is het beeld wat je misschien hebt van een huis. De komende decennia worden er ook zo'n 270.000 van die eengezinswoningen bijgebouwd. Terwijl er nu eigenlijk al te veel van zijn. Er zijn ruim 5 miljoen eengezinswoningen in Nederland. Terwijl er maar zo'n 2,5 miljoen gezinnen zijn. Er wonen nu veel ouderen in eengezinswoningen. Bijna 1 miljoen. En de grote vraag is wat er met de waarde van die woningen gaat gebeuren als die ouderen de komende decennia komen te overlijden.
3: Ik dacht dat ik goed geïnvesteerd had, maar dat kan wel eens tegenvallen straks.
9: Nou ja,
3: dan.
9: Dat denk ik dus ook. Want er is natuurlijk ook het gebleken dat het is te veel of niet te veel. Maar het zijn meer vrijgezellen dan gezinnen.
3: Nou, ik ben met mijn dochter op zoek naar een appartementje natuurlijk. In die appartementjes, eerst was het nog redelijk, is het 80 vierkante meter. Nu zitten we op, geloof ik, 35 of zo, 40 vierkante meter. Dat je denkt van, oké, je komt net keren, niet te veel. Je hebt niet zoveel vrienden. Nee, nou, dan kan het wel hierin. Maar goed, en nog steeds de prijs is te hoog natuurlijk. Maar het blijkt dus dat onze eensgezinswoningen, waar we zo trots op zijn, dat die eigenlijk niet zoveel geld meer waard worden straks.
9: Nee.
3: Of je moet ze kunnen opdelen.
9: Ja.
3: Dus.
9: En dat gaat denk ik gebeuren.
3: Dat moet je gaan gebeuren.
9: Ja, dat
3: moet je wel kijken.
9: Ook.
3: Nou, daar komt de vrouw binnen. Zijn altijd nieuwsgierig. Is er een ongeluk gebeurd? Nee. Heb je... Nee? Ben je gewoon, ze heeft wel een Stevie Wonder zonnebril op vandaag.
9: En kocht niet ook om ze binnen.
12: Mij.
3: Oké, niet te veel pijn. Niet te veel pijn in één keer op de radio. Klein beetje. Wat was er dan?
12: Nee, ik ben niet gevallen, maar ik heb het niet goed gepland allemaal.
9: Heb je een halve dag erop zitten?
3: Wat?
12: Dat niet eens, maar toch?
3: Oké.
12: Goedemorgen.
9: Heb je opwarmers vast warm gehouden?
3: We zijn blij dat je er goed bent. We draaien eerst even een plaatje om te kijken. We straks even verder in de wereld wat we allemaal

0: Yes, de vaccines met het oud plaatje. Lonely Star en You Are Not Alone. Dat is goed omdat je gewoon niet alleen bent. Want dat is gewoon vervelend natuurlijk in deze tijd. Hoewel we het net over huis hadden natuurlijk. Weet je, eigenlijk heel veel mensen zeg maar, die in een groot huis wonen. Straks ja, niks van het huis hebben, want het huis wordt minder waard. We hebben allemaal appartementjes nodig. Dus als je een huis koopt, een eensgezinswoning, kijk even of je het huis kan opdelen in verschillende compartementen.
1: Ja, dan kan je ook onderhuren.
0: Ja, zeker. Ja. Onderhuur zou ik niet aan beginnen, denk ik. Dat is een beetje link. Vroeger ooit wel eens gedaan, maar dan kan je er wel ellende mee krijgen.
1: Ja.
0: Goed, het is een aantal morgen hier bij Toepak Leeft en de vrouw is des huizes. En wat heeft u al zo afgelopen week meegemaakt?
2: Nou, niet zo heel veel
0: niet
2: eigenlijk.
0: Niet zo heel veel. Zitten we al in die leeftijd al?
2: Ja.
0: Krijg ik dat straks ook? Dat ik gewoon kom naar een week en ik heb niks meegemaakt eigenlijk. Gewoon op de bank meteen, meer niet.
2: Nou,
0: ik ben 61 geworden namelijk.
2: Nee, maar gisteren ben ik gezellig uit eten geweest. En dan kom je thuis. En toen ben ik gelijk weer bezig geweest met het radioprogramma. Maar ik krijg hier de computer niet aan.
0: Goed.
2: Dat is geen wereldnieuws, nee.
0: Het is geen wereldnieuws, maar het was een week. We hebben een week tijd gehad, dames en heren.
1: Ja,
0: een week.
1: Nou, ik heb wel wat wereldnieuws eigenlijk. Want ik vond het toch wel heel erg weer grappig dat president Trump, die was vorig weekend dan klaar met alle ophef rondom de concertreeks, de ere van het 250-jarig bestaan van de VS.
0: Yeah.
1: En daarmee heeft hij dus gezegd dat artiesten hoeven niet meer te komen. En in plaats van allerlei grote artiesten is Trump daar zelf de grote headliner van de avond van. Oh. Dat is woensdag 24 juni. En hij heeft in ieder geval aangegeven dat zijn aantrekkingskracht grote impact heeft dan de overleden Elvis Presley in de top.
0: Oh, mijn god, dat hebben we toch grootheidswaanzin.
1: Ja.
0: Dit zijn allemaal eigen woorden. Dat je
1: ik zat te smullen bij de radio dat ik het hoorde.
0: Echt Trump. Wat gaat hij doen dan? Waarvoor komen mensen met los?
1: Ja, hij gaat
0: alle onzin heeft hij al uitgekraamd.
1: Ja, 250 jaar de VS gaat hij eventjes in een paar minuten doen.
0: Oké, gaat hij voorlezen.
1: Ja.
2: En dat gaat hij doen bij de opening of zo?
1: Ja.
2: Oh, wow.
1: Vroeger waren het artiesten, maar die hadden zelf afgezegd. Nou, kan misschien ook wel een beetje.
0: Hoe zou je het voorstellen?
2: Ik kan me voorstellen dat de Amerikaanse artiesten niet afzeggen.
0: Nee.
1: Ja, die juist wel. Zoals de Commodores, die zouden komen. Maar die hebben het optreden.
0: Oh, maar dat is natuurlijk ook zijn gay muziek. Ja, dat vind ik leuk. Ja, de Village People. Oh. Oh. Ja, met die arm, met die hand begint hij zo te bewegen, heen en weer. Dat je denkt: wat ben je aan het doen, joh?
2: Ja, dan danst hij, hè?
0: Dan danst hij wat hij doet, dat is oké.
2: Dus tegenwoordig ook zo'n
0: woord kan niet meer, weet ik. Maar goed,
1: tegenwoordig ook van die gifje, mensen die gifjes sturen met dansende Trump.
2: Ja, die heb ik laatst gezien.
1: Ja.
2: Ik denk, oh, dat doe je toch niet?
1: Nee, inderdaad, zou ik ook niet sturen.
0: Maar goed. Nee, goed.
2: Oh ja, het hoogtepunt van de week was natuurlijk dat jij was.
1: Ja, veel kan vertellen even.
2: Ja, ik heb daar helemaal naartoe geleefd.
1: Nou, dat je landen wat later is, want ze hebt de cadeau buiten.
0: Ja, oké. Het was echt zwaar op de fiets.
2: Ja, de brommer.
0: Nee, altijd leuk om jarig te worden en al aandacht te krijgen. Zeker als je met taarten gaat uitdelen, krijg je aandacht. En op mijn werk heb ik natuurlijk altijd genoeg aandacht van die cliënten.
2: En genoeg taart, hè?
0: En genoeg taart ook, denk ik.
2: Zeker. Jullie krijgen zo'n stukje taart. Moet alleen nog even in de oven.
0: Nee hoor, nee, dat zorg je nog van dag van tevoren.
2: Maar dan of je neemt andere taart. Omdat jullie altijd wel appeltaart eten.
0: Nee, we hebben tiramisu, kwarken, monsu, weet ik wel wat voor taart we allemaal hebben. Alle soorten hebben wij tot onze beschikking. Dus nee, goed, het was leuk. Ja, zeker. En met familie s'avonds nog even uit eten. Dus het was een heugelijke dag. Ik voelde hem echt jarig.
2: Oh, nou, dat is toch leuk. Ja. Ja.
0: Dus dat moet je hebben.
2: Ja.
0: Dus,
2: ik mag ook bijna nog een week of zes of zo.
1: Oh ja.
0: Oké.
1: Word je dan jonger of ouder dan Wilco?
2: Ouder, ja. Oh. Dat zie je, de wijsheid.
0: Oh, kijk, hij twijfelt al.
2: De wijsheid straalt vanaf.
0: Ja, dat is wel welkom om te horen. Hij twijfelt. Dat moet je toch horen. Dat mensen van, was jij nou ouder of jonger? Kan niet meer. Jonger? Oh, sorry. Oké, The Main begint langzaam door te breken. Dit is het laatste album. Half a Spark. Zeker. Nou, we hebben een hele spark hier.

0: sfeer van de muziek van Jet Rebel. En dan denk ik dat hij 2003 nog meedeed voor de voorronde van het Junior Songfestival. En goed, kijk hoe groot hij is geworden. Dit is een nieuwe plaat, die heet Coming Around the Bench. En daarvoor nog The Main, dat heet Harper's Park. Het is de zaterdagmorgen, je moet op ook even kijken. Nog even de krant wat allemaal speelt. Goed nieuws, want ja, jaars komen toch bijna nog 80 mensen om in een zwembad. Dus ze verdrinken daar. En er staan genoeg badmeesters en badjuffen langs de kant om dat te controleren. Maar ja, dat is zeer intensief werk. En zeker bij die warmte, ik heb er altijd heel veel respect voor. Ik kwam vroeger tot met mijn kinderen in het zwembad. Dan zat ik en ja, die gasten liepen nou rond. En met koffie, en ik dacht, oh, lekker baantje. Maar ik moet er toch niet aan denken dat je de hele dag of een halve dag rond moet lopen en de hele tijd scherp moet blijven. En nu hebben ze dus een nieuwe toepassing gedaan. Een AI-robot met camera's op het plafond. Kost me wel een paar cent. Dat is iets van 150.000. Kost dat, geloof ik. Oh nee, 45.000. En dan een jaarabonnement. En nou, dat loopt echt in de papieren. En zo'n robot die dus elke keer het bad scant, die geeft dus via een mobiel, nou via, noem je dat, je horloge, geeft hij een seintje. En met ook precies een foto waar het fout gaat. Dus de verslaggever zegt van, joh, dat geloof ik niet. Ik trek even mijn zwembroek aan. Ik ga even in het bad liggen. En ik ga even op één plek even een paar minuten liggen.
1: Even voor dood liggen.
0: Nou ja, dat hoeft niet zo lang. Na 10 seconden gaf hij al een beeldenis al op de horloge van de badmeester. Die wist van, hé, oh, daar moet ik zijn. Dus kon niet gered worden. Dus dit is echt heel goed. De badmeesters zijn niet echt bang voor dat ze hun baan kwijtraken. Maar het is een mooi middel om erbij te hebben.
2: Ja, zeker.
0: En wij zijn helemaal voor, zeker. Want ik kan me nog herinneren met kinderen dat je had altijd ogen tekort. Meneer, u heeft uw bandjes, die bandjes moeten er even op. Ja, sorry, ja. Ik ga die bandjes even omheen doen. Ja, zeker, dat is altijd zo.
2: Dat is wel een goed idee, ja.
0: Ja. Ja. Zeker, nou vertel.
1: Ja.
0: Nou?
1: Ja, er is in Zoeterwoude, daar is een flitspaal geplaatst op de N206. Na een actie van de bewoners. Want daar was op die plek was vorig jaar een 13-jarige jongen doodgereden. Maar inmiddels zijn dus 10.000 automobilisten die zijn er betrapt op te hard rijden. Huh? En degene die Miep uit het dorp is blijven te flitspaal.
0: Yeah.
1: Maar ja, vorig jaar stak dus de 13-jarige Rafael op die plek de weg open over. En hij werd toen geschept door een auto. En ze hebben toen echt meer dan 3.000 handtekeningen bij elkaar geschraapt. Voor een flitspaal op die provinciale weg. Nou, en je ziet dus gewoon wel dat iedereen veel te hard rijdt.
0: Ja. Miep, miep. Ja. Ja, zeker. Was een inkoppertje dit, natuurlijk. Ja, vertel.
3: Ja, nou, we hebben nog twee

0: overlijdens te melden uit het bekend.
1: Alleen maar leuke verhalen in dit radioprogramma.
0: De wereld. Zanger Peebo Bryson.
1: Peebo Bryson?
0: Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Jazeker.
0: Hij heeft dat mooie duetje gedaan met Roberta Flack. I Celebrate My Love. Misschien in Jolanda.
1: Nee, alsjeblieft zeg. Dat hoeft niet hoor.
0: En niet vergeten, de Belgische Margriet Hermans.
2: Oh ja.
0: En volgens mij kennen jullie allemaal dat nummer van alle mannen zijn zo lelijk. Als ik jou zie.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat klinkt wel een momentje.
1: Dat klinkt beter plaats. Peebo Bryson. Peebo Bryson heeft wel andere leuke muziek gemaakt trouwens.
0: Absoluut.
1: Ik heb een paar albums van hem gehad. Maar
0: absoluut.
1: Hoe oud was Peebo Bryson
0: eigenlijk? 75.
1: 75. Oh, dat vind ik echt heel erg. Oké. Dames en heren, de toepakleg op de radio. Ik zit even te kijken wat we hier hebben. Oké, ik moest even van een verkeerknopje gedrukt hier. De Doors van Noah Cohen. En als de ene deur open gaat, gaat de andere weer.
2: Sluit er een raam.

0: heeft alleen maar grote hits.
1: Nooit gehoord deze plaat.
0: Nee, dat kan nog wel.
1: Man is nog niet oud. 29 komt uit Amerika vandaan. Beetje country, pop, rock. Ik ben de laatste tijd wel een beetje fan geworden van dit soort muziek. En dat is wel leuk om te draaien. En mocht je ze ook leuk vinden, Amsterdam, 1 december, de Ziggo Dome. Daar speelt hij. En nou, goed, hij heeft dan een paar hitjes op zijn naam staan. Dit is zijn laatste. Het is de zaterdagmorgen hier bij Top Uplift. We kijken de wereld in. En wat kunnen ze al melden aan ons luisteraar?
2: Nou, dan blijft het stil. Ik ben toch... Nee. Ik was ondertussen aan het kijken, maar... Onze computer is een tikkie traag. Maar het Nederlands elftal begint dus morgen over een week. Speelt het Nederlands elftal tegen Japan. En dan had je toch over wat is jouw nieuws van de afgelopen week. Dat is me wel bijgebleven. Dat er een uitzwaaiwedstrijd was in Rotterdam. En dat die gewoon zo slecht was. Want dat hebben ze verloren. Dus ik heb toch meer nieuws tot bijgenomen dan jij dacht. Jij wist het niet dat ze verloren hadden.
1: Ik heb niks met voetbal, dus ik hou het niet in de gaten.
2: Nee.
1: Als ik berichten hoor van dat er minder naar mensen naar de voetbal gaan kijken... dan denk ik, oh, goed bericht, hou zo.
2: Maar het grappige is dus gewoon... van, ik heb dan ook een berichtje gedownload. En daar stond dus in dus dat 12 jaar geleden zo'n beetje... dat het, toen had je die hele grote actie met die jurkjes van Heineken.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Het grappige is gewoon dat het was zo'n actie... omdat het was gesponsord door een ander biermerk... En toen kwamen ineens en kwamen al die meisjes, die deden kleren uit, die stonden allemaal in de jurkjes. Dus dat was een gratis reclamestunt. Ze mochten ze niet meer aan en al die dingen meer. Maar ondertussen was het natuurlijk, je kreeg gratis bij een sixpack bier, kreeg je gewoon zo'n jurkje. En er staat ook ergens al zo'n jurkje in het museum. Het schijnt dus wel een enorme, hoe zeg je dat?
3: Collectors item?
2: Ja. Ja,
1: nou ja, het is gewoon een flashmob. Het is leuk als je dat kan creëren.
3: En als je het kan aantrekken, als je het kan hebben.
2: Als je het kan hebben, ja.
1: Ja, dat gebeurt niet meer. Nou, even normaal.
2: Het was in 2010, hè. Dus sorry. Ik
3: liep dus, alles nog gezegd.
2: Het is al 16 jaar geleden.
1: Ja, die maten zijn natuurlijk veranderd.
2: Ze passen hem niet meer allemaal. Maar het is een collectors item geworden. En het was een trap tegen het zere been van de voetbalbond. En van de je had toen een sponsor, Budweiser. En die heeft het dus dik moeten betalen om daar te kunnen reclame maken.
1: Ja, en
2: toen kwamen zij in een van tijdens de wedstrijd op een gegeven moment allemaal... wat je idee. Maar het heeft er niet veel opgeleverd, degene die het gemaakt hebben. Maar wel enorm veel marketing en andere opdrachten en al die dingen meer.
1: En dat is het punt dat je dan zegt bij rechtstaan, wat wil je drinken eigenlijk? Weet je, denk
3: jurkje uit.
1: Jurkje van je waar? Die dames met die jurken, weet jij nog wat voor merk dat was? Nee, weet ik niet. Nou, doe maar een...
2: Maar ze zeiden al, met zo'n relatief kleine en goedkope actie kun je consumenten in het hart raken. En Bavaria heeft de tickets geregeld. En via werden de dames in Nederland en Zuid-Afrika geregeld.
1: Oh, dat is echt wel serieus aangepakt toch? Ja, het is niet toevallig een paar dames die hebben afgesproken. Zullen we dat doen?
2: Nee, maar het kost maar een halve ton of zo. Dus om het allemaal te regelen.
1: Ja,
2: maar het heeft miljoenen aan marketingwaarde opgeleverd.
1: Nou ja, dat is wel goed om te weten. Goed, vandaag gaan ze het toch over voetbal hebben. Nu de wereld aftelt naar het WK voetbal. In 2026 zet Mexico opvallend nieuw wapen in tegen het geweld en organiseren misdaad robothonden. In Monterrey hebben ze dus vier van die metalen viervoeters hebben ze gecreëerd. Dat ziet er echt uit als echt zo'n hond.
2: Uit zo'n film?
1: Uit zo'n film, zeker. En zo'n hond kan je dus op afstand besturen. Hij verzamelt al veel informatie. Hij kan zelf ook inschatten. Of het een bijzonder...
2: En bijten?
1: Nee, niet bijten. Oh. Dat niet. Maar hij verzamelt informatie. Hij stuurt dat terug. Ze noemen ook wel de K9X-robots. Ze kunnen trappen oprennen. Doorzoeken donkere gebouwen. En sturen dus livebeelden door naar de controlekamers. En ze kunnen ook op afstand kunnen ze dingen tegen de demonstrant zeggen. Of roepen.
2: Maar het is dan eigenlijk misschien diegene die hem bestuurt die dat...
1: Ja.
2: Het is dus een roeptoeter geworden, die hond.
1: Die is een roeptoeter geworden. En uiteindelijk kan hij nog niet zeggen... maar er zit er geen wapen op zijn rug dat hij zegt... nou, dit los ik zelf gewoon
2: Niet dat hij een luikje opgaat en dan komt er zo'n mitrailleur uit. Zo.
1: Nee, dat nog niet. Maar dat is de volgende stap natuurlijk.
2: Een waterkanon.
1: Waterkanon?
2: Dan maken we hem ietsje groter en dan, dat het dan zo'n spuitpistool wordt... waar je mee schiet altijd.
1: Ja, jij denkt bij jezelf gewoon... dat je denkt, opgelost.
2: Nou ja, nee, met water kan je dat toch wel doen.
1: Ja, dat is waar.
2: Rubberkogels.
1: Maar goed, dit is schijnt echt een goed... en ook deze honden kunnen ook ingezet worden in bepaalde situaties. Ik denk, is het wel veilig voor onze mensen om naar binnen te gaan? Dus dit is echt een heel slim bedacht.
2: Ja, maar ze gebruiken toch ook honden of robots... om te checken of iets gevaarlijk is. Dat zo'n robot dat dan een tas kan openmaken of knippen. En
1: ja, dat is weer een ander ding. Ja, daar kunnen ze ook voor gebruiken. Ja. Maar dit gaat vooral voor in de WK om bepaalde situaties.
2: Veiligheid.
1: En, nou goed, je hebt er vier en die kosten welke 140.000 euro. Dus, nou ja,
2: dat bij elkaar? Oh, dat vind ik nog meevallen.
1: Dat vind ik ook wel meevallen eigenlijk. Dus dat is een goede investering, denk ik zelf. Oké, okay, dames en heren, even blues op de zaterdagmorgen. Straks de Zandvoortse bericht. We zijn wat later dan normaal, maar... Ja, dat gebeurt wel eens vaker, hè? Maakt ons allemaal niet uit. Dus wat hebben we hier? Ah, oh, dit is zo fijn. Labyrinth, the living.

0: barstte toe, draaide ik een paar weken geleden nog. En dit is voor mij de nieuwe single. Ja,
1: Het nieuws gaat erin.
0: Zeker tijd voor de Zandvoortse berichten, wat later dan je gewend bent. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Ja, thuis in Zandvoort schijnt een nieuwe kreet te zijn van de drie partijen die een hand in elkaar hebben geslagen. Ik heb het over de oudere partij, Jong Zandvoort en VVD. Die ontvouwen een kreet. Thuis. Je moet je thuis voelen in Zandvoort. En maandag is er een document tot stand gekomen. En Fred Teve heeft dat natuurlijk erbij geweest. En Patrick Berg. En Bram Berg. En Sven Drommel van VVD. En het opvallendste punt is dat de woningbouw van de Heijmanshof. En de manege Rukert. Daar gaan 50 woningen worden gerealiseerd. En er is uitgebreide participatie geweest onder de bewoners daar. Om te kijken wat is mogelijk. En verder komt op de Tolweg. Daar zijn we momenteel. Komt er een knarrenhof. Wordt daar gerealiseerd.
2: Nou, dus we staan er al, wij knarren.
0: Wij knarren staan er al. Dus ik weet niet of hier een klein appartementje gerealiseerd kan worden. Dat ik vrijdagavond hier al kan slapen. Dat zou leuk zijn.
2: En je rustig voor kan bereiden. Ja. Zo. Ja.
0: De Linnéestraat wordt ook nog laagbouw gemaakt. En goed, ze zijn heel fanatiek bezig. Deze dus thuis in Zandvoort. Het huis in Zandvoort, zo kan je het ook noemen, zeg maar. Dat is dus wat deze gemeenteraad heeft gerealiseerd. Ja.
2: Ja, nou weet je, ze mogen voor mij hier bouwen. Maar laten ze ons dan in het oude Zandvoort Museum zetten weer. En dan zitten we weer op het Gasthuisplein.
0: Oh, ja. Oh ja, dat is ook wel weer leuk.
2: We moeten wel ergens heen natuurlijk, ja, als we hier gaan bouwen voor knarren.
3: En een mooie locatie.
0: Ja, ja.
3: Ja, dat is prima.
0: Ja, zeker.
2: Gisteren heb ik daar geen parkeervergunning voor, jongens.
3: Dat geeft niet.
2: Dan gaan we je auto wij even hier neerzetten. En, of even...
3: Dan gaan wij de buurt even door. Dan bellen we aan. Ja, oké. Okay. Dan een euro.
0: Door.
3: Ja. Jongens, de Haltestraat in Zandvoort is komende zomer in de avonduren dicht voor het verkeer. Nou, gisteravond is er een bijeenkomst geweest in het gemeentehuis.
0: Ja.
3: Maar ik vraag me af, weet jij iets over de Haltestraat? Waarom 's avonds?
2: Waarom?
3: Ja.
2: Nou, vanwege het publiek. Want ze willen eigenlijk dat deze straat een mooie uitgaansgebied wordt een beetje. Dus vanaf 7 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends of zo. Ja. En ik vind het wel een goede zaak. Alleen de zaak is wel dat te veel zaken weg zijn, waardoor het minder gezellig is.
0: Ja, ik wou zeggen dat het bijna niet meer. Het is ontstaan in een coronaperiode dat ze eigenlijk meer van die horecagelegenheid mogelijkheid wilden bieden om eigenlijk toch een publiek te bedienen. Op afstand, op terrasjes kon je dan wel een biertje drinken. Daar is het ontstaan, dus toen beviel het wel. Dat dachten ze ook wel lekker voor mensen die er wonen. Dus bij elkaar was het een win-win situatie. Dus nu doen ze het elk jaar.
2: En het mooie is natuurlijk wel van. Er waren winkeliers die klaagden, want als het helemaal dicht is, dan kunnen de mensen niet even gauw een boodschap doen.
0: Nee, oké. Okay. Voor de horeca is het leuk, maar niet voor de mensen die een winkel hebben.
2: Nee, maar daarom is het tot 5 uur. Denk ik van ja, dat vind ik dan wel redelijk.
0: Just, ja. Unieke presentatie van Lady Mix. Ze bestaat 20 jaar. En Lady Mix geeft allerlei cursussen. En daar kan je als DJ helemaal opgeleid worden. En ze was dus bij zaterdag was dat. En begon om 7:00. En ze had alle DJ's die ze een beetje opgeleid had uitgenodigd. En die hadden heel veel aanhang. Dat betekent dus oma's en opa's. Want het waren best wel jonge mensen nog die daar. Dus het was echt een DJ-festival. Van aanstomend talent. Dus dat was leuk. Het was echt een geslaagde avond. Deze DJ-school van Lady Mix. En nog even extra bedanken haar man, Nick. Die heeft heel veel betekend. Laura Hart in Café 4, Wapen van Zandvoort. En er waren zelfs 2 foodtrucks erbij aangesloten. Dus hier in Zandvoort zijn ze erg trots op. De beste vrouwelijke DJ hier in Zandvoort.
3: Ja, dat is ook ter gelegenheid van haar jubileumjaar. Ja, 20 jaar.
0: 20 jaar, dat wordt je weet, is
2: jaar,
0: voorbij.
2: 10 jaar toch?
3: Nee, 20.
2: Wauw, dat was echt heel klein.
0: Ja.
2: Ze is toch helemaal niet zo oud?
0: Nee.
2: Oké. Okay. Hey, jong geleerd. Afgelopen dinsdagochtend is Albert Heijn aan de Grote Krocht in Zandvoort tijdelijk ontruimd geweest. Nadat rond 8:38 een brandmelding binnenkwam. Het brand die zou woeden in de parkeergarage, waarna het brandalarm in werking trad. Meerdere brandweerlieden kwamen met spoed aan. En ook de supermarkt werd uit voorzorg werd het vast ontruimd. Maar na onderzoek bleek dat er buiten was gerookt, waardoor het brandalarm afging. Dus er was helemaal geen sprake van brand.
0: Okay.
2: Het kostte natuurlijk wel enige tijd om het brandalarmsysteem uit te schakelen. En even na 9:00 mocht iedereen weer terug om te gaan shoppen.
0: Ja, belangrijk. Marco?
3: Ja, nou ja, toch nog even terugkomen vorige week over die noodverordening. Die is ingesteld voor
0: Precies.
3: Niet behalve Pinkster, maar dat gaat toch ingesteld worden ook voor de drukke dagen die er straks aan gaan komen. Nou, de drukte kan zijn natuurlijk, omdat het mooi weer is. Een vakantieperiode gaat beginnen. Dus ja, de handhaving zal wat scherper en harder en toch misschien ook wel wat meer toezicht.
0: Ja, precies. De politie is zichtbaar op verschillende plekken. En zeker drukke dagen is het wel belangrijk. Met je, je wil eens weten waar.
3: Orde
0: op zaak. Goed, tot zover de Zandvoortsbericht. Verder geld hebben we veel meer natuurlijk. Ja, de Wombat. Hoe is het met het nieuwe album? Want dit albumtje, Oh, The Ocean. Wat toe, ja, spreekt ons toe de verbeelding. Is ook hier bij de strand. Is nog een tijdje uit. Kent

0: Let's Dance with Joy Division was natuurlijk de bekendste plaat van deze Wombat. Van die leuke schattige beestjes die ik in Australië tegenkwam. En dan s'avonds laat of s'nachts, dan schrik je toch, wat is dat dan? Oh, net valt mee, het is een Wombat. Zeg. Die doet echt niks, niks kwaad. Goed, vandaag in de Telegraaf te lezen. Ja, leuk beestje. Vandaag in de krant te lezen dat Zelensky een brief heeft gestuurd naar Vladimir Poetin. Hey. En daar een open brief dat hij zegt, hij heeft uitgenodigd om... Joh, zullen we gewoon even tekenen dat we gewoon vrede gaan doen? Want ja, het gaat niet zo goed met jou, hè? Hij zomt dan echt een paar dingen op. Dat uiteindelijk 30.000 Russische militairen gedood of gewond zijn geraakt in de strijd per maand. En dat je eigenlijk de afgelopen tijd niks hebt bereikt. Dat je eigenlijk, het kost heel veel manschappen. En de draagkracht in de Russische maatschappij neemt af. Het kost heel veel geld. Er zijn nu al berichten over kinderarbeid. Om de maatschappij een beetje op gang te houden. Omdat de mannen tekort schieten. Nou, hij noemt echt van alle zaken die jij... ja, die niet oké zijn. En waarvoor voer je deze oorlog? Slaat eigenlijk nergens op. Nou, het gaat zomaar door. Iedereen is... alle leiders in de wereld zijn heel positief over de brief deze Zelensky heeft gestuurd. En Poetin heeft gereageerd. Prima, kom maar naar Moskou en dan gaan we hem tekenen. Nou, Zelensky zei, dat antwoord had ik al verwacht. Maar dat ga ik niet doen.
1: Ik ben bang dat als hij daarheen komt, dat er hem net zoiets raars gaat overkomen met die giftige dingen.
0: En, ja, ja, zeker.
1: Niet dus, doen hoor.
0: Poetin heeft uiteindelijk gezegd, er zijn genoeg andere landen waar we deze vredesbespreking kunnen gaan houden. Ja, dat moet echt een neutraal land zijn waar we gewoon met z'n tweeën om de tafel kunnen gaan zitten. Maar goed, Zelensky voelt echt de kracht dat via die drones die we hebben ontwikkeld. Joh, kom erop. Hoeveel in jouw land wil je een bommetje hebben? Dat is helemaal geen punt.
2: Nee.
0: Dus nou, deze brief is, die wint er geen doekjes om. Deze brief. Dus dat is mooi en goed om te lezen. Dat hij gewoon, hij vertelt het gewoon in elkaar zit. Ja, zeker.
2: Ja, ik heb een leuk bericht. De Britse politie heeft afgelopen week een bom tot ontploffing gebracht. Die een 70-jarige inwoner 66 jaar lang in haar tuintje had staan. Nou, het is toch bizar.
1: Staan of zag, lag je in de grond?
2: Nou, zoiets. Staan in de grond.
0: Ja?
2: Maar de bom deed altijd goed, want gasten speelden er altijd mee. En ja, dat deed het
1: gasten
2: dus goed.
1: Gasten speelden ermee?
2: Ja, ja. Die vonden
1: dat
2: leuk.
1: Dat was de buurtplaats natuurlijk.
2: Ik denk het.
0: Wat was er dan? Nou, het was echt een bom?
1: Ja, het was echt een bom.
0: En daar speelden ze mee?
2: Ja, daar speelden ze mee. Nou, dat deden ze altijd goed op feestjes. Dus ja, dan krijg je je kinderen, je kleinkinderen, die komen wel. Ook hebben ze geen zin, maar je mag met oma's bom spelen.
0: Ja.
1: Nou, lag hij los?
2: Hij lag los.
1: Oh, wat eng.
2: Ja. Nee. Maar ja, de student dacht er anders over toen hij de bom vorige week tegenkwam bij het onkruidwieden in de tuin.
1: Ja.
2: Dus ja, die belde meteen de politie naar de agenten oordelen dat het om een gevaarlijk voorwerp ging. Dat kan je nagaan.
0: Jazeker.
2: En de bom is op een andere plek gecontroleerd en tot ontploffing gebracht.
1: Jee.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel wat.
0: Ja, dat is zeker. Leuk hoor.
3: Er is niks aan de hand. Er is geen bom of
0: nee,
3: zo.
0: Nee, meneer. We nemen hem even goed mee. Dat is helemaal geen punt. Dat is geen bom. Hij doet me altijd denken, ik heb vroeger ooit eens een brandbom gevonden.
2: Ja.
0: En dat is eigenlijk, lijkt een soort metalen bierflesje.
2: Ja.
0: En er zitten drie gaten onderin. En nou ja, daar aan de bovenkant heb je dan een pin niet uit. En die heb ik ooit uit de sloot van ergens gehaald. Echt? En ja, daar
1: verder was je kreeg die pin er maar niet uit. Die zat een beetje vastgeroest.
0: Nee, die pin was er al uit.
1: Oh, die was er al uit.
0: Dus, ja. Wat de fout is gaan, weet ik niet. Maar goed, daar heb ik ook afgegeven. Was ook een bom blijkbaar. En, wat ook wel grappig, mijn zoon heeft natuurlijk heel vaak, magneetvissen gedaan.
2: Hmm.
0: En dan vis je ook van alles uit de grachten. Van fietsen tot portemonnee.
1: Tot bommen.
0: En uiteindelijk had hij een brugleuning uit de gracht vandaag geweest. En je brugleuning, als je een paal in die fotografeert, leek het net echt zo'n raket, zo'n staartbom. Dat je zag er heel stoer uit. Er waren allerlei foto's gemaakt. De politie kwam ook nog even kijken. Ze van, die heel even zeggen van, wat is dat nou? Oh, is een brugleuning.
1: Hadden ze die foto's verspreid of zo? Dat de politie kwam?
0: Nee, die had hij zelf verspreid. Dat is ook altijd leuk op Instagram. Die dingen altijd ook leuk verspreid. Ja, dat is alweer een tijdje.
2: Hey, Michael Jackson.

0: Kingsbury. Zo heet hij. Dat is echt de naam, maar hij noemt zichzelf een role model. Ik weet niet of hij een role model is, maar het is wel lekkere muziek. Zeker als je op Michael Jackson lijkt, dan ben je echt een role model, zou ik dan altijd zeggen.
1: It's a painful world.
0: Jazeker. Nou, even je pijn niet horen nu. Dank u wel. Goed, dit is een nieuwe plaat hier van deze man verschijnt. Role model, het heet High Hopes 3000. Nou, weet je wat het voor 3000 is? Wat hij uitspreekt voor het jaar 3000, wat er allemaal gaat gebeuren, dames en heren. Toebak leeft op de radio. Straks is er weer geschiedenis te vinden in het radioprogramma. Het tweede gedeelte in het radioprogramma hebben we het onder andere natuurlijk over... Ja, oh ja, het eerste Eurovisie Songfestival.
2: Oh.
0: Ja.
2: Nee, is toch niks voor jou? Ga, ga jij het daarover hebben?
0: Nee, toch vind ik het wel leuk. Nee, nou, ja. Ik vind de theorie erachter wel grappig. Want het komt heel ergens anders vandaan. En het was toen helemaal geen wedstrijd ook. Maar goed, daar straks veel meer over. Moet je alles al een beetje verraden.
2: Nee, niet alles weggeven.
0: Nee, zeker.
2: Dat is een beetje zonde.
0: Ja.
2: Hebben jullie het meegekregen dat er van de week een staking is geweest in Brussel Airport? Bij Brussel Airport?
0: Nee.
2: Nee, nou, dat is onverwachts. Nou, je zou wel denken van... Waarom in godsnaam een staking? Maar de staking heeft te maken gehad met de onrust. Dat de staat op komst een digitaal controlecentrum. Dus in plaats van wat je hier op Schiphol hebt, de toren, waar nog door mensen is bemand.
0: Ja.
2: Dan is dat in België, via AI, et cetera, doen. Dus dat kost honderden banen voor die mensen.
0: Echt? Dus, maar er zit er niemand meer in die toren.
2: Dus er
0: zit
2: er
0: gaan we zo ver kijken. Nou, dat gaat maar net goed.
2: Die zitten thuis. Ja, die zitten thuis te niks.
3: Maar er hangen wat droontjes.
2: Ik denk dat er één of twee man zit. Mocht er in case of emergency, mocht er een error zijn in het software.
0: Maar dan gaan ze het helemaal overgeven aan AI.
2: Ja, dat is dus wat ze dus eigenlijk willen.
0: Oké, nou, dat is vrij heftig. Ik bedoel.
2: Nou.
0: Oh ja, goed. Ja. Je hebt ook heel veel drones die heel goed rijden. Hoewel, ik hoorde natuurlijk gisteren wel weer nieuws over het feit van de drone verkeerd neer was gekomen. In Roemenië, geloof ik.
2: Hmm.
0: Maar goed, het is, je zou denken, dat verwacht je niet in België.
2: Nee, in het controlecentrum wordt straks allemaal met software AI wordt het bediend. Maar dat zeggen hebben ze toch al gezegd, van het gaat ten koste van banen.
0: Ja, maar het wordt de veiligheid misschien dan wel weer beter.
2: Ja.
3: En het vliegen wordt misschien weer goedkoper.
0: Nee, we moeten wel blijven vliegen. Dat is waar, zeker. Het moet allemaal goedkoop. Goed, terwijl de salarissen van de gewone omroeppersoneel vorig jaar slechts 3,2% omhoog ging. Ja, zijn de bazen erboven, die hebben wat meer geld gekregen. Onder andere 4,5%. En dat is bijna anderhalf keer zoveel. En uiteindelijk gaat dat niet de goede kant op. Er moet echt iets aan gedaan worden. En er zijn al reacties op. Het gaat allemaal te maken hoe groter de omroep is... hoe meer jij als baas krijgt van die omroep. En dat willen ze eigenlijk toch een beetje gaan veranderen. Dat geeft een scheef beeld. En sommigen zeggen dat verdienen het echt wel. Anderen zeggen van het mag wel een tandje minder. Zeker in deze periode.
3: Toen de tijd die balken in de norm. Maar die wordt toch ernstig overschreden volgens mij.
0: Nou nee, dat schijnt wel mee te vallen. Ze zitten er allemaal net onder.
3: Dus, okay.
0: Ja, ze horen wel zoveel geld te verdienen. Maar toch zou je daar nog naar kunnen kijken. Goed. Nou straks
3: ik verdien hem niet.
0: Nee, zeker niet. Maar ja, goed, wij hebben ook niet zoveel verantwoordelijkheid. Maar het is toch wel heel wat als je boer zo'n vrouw op de televisie brengt. Dat moet toch goed in beeld worden gebracht. Echt, dilemma's. Echt. Sorry, maak er nou een grapje van?

0: Yes, goed om in jezelf te kijken. Het zijn mensen uit Amerika, maar ook met Israëlische achtergrond. En nou, self-aware is natuurlijk wel goed om daar naar te kijken. Die relatie die daar ontstaan is natuurlijk. En op TikTok zijn ze groot geworden, deze gasten van Templar City. Hier moet toebekleed in de zaterdagmorgen. Goed, ja, we kijken nog even naar de wereld. En straks hebben we geschiedenis. Het tweede geeft het radioprogramma. Onder andere hebben we het over het Eurovisie Songfestival. Het eerste, maar dat was het Songfestival voor het Songfestival.
1: Dus, oh, oké. Okay.
0: Ja, en verder Henry Ellingham. Oh man, die is oud geworden. Oh, daar sprak ik veel meer over. Heel interessant. Goed, wat zit u nog?
1: Nou ja, we hadden het net ook over, dat we meer moeten bewegen en zo. Dat, ja. Tegen obese en dat soort dingen. Maar het schijnt dus, in Japan hebben ze dus een methode van... hoe moet je? Je hoeft helemaal niet te rennen. Je hoeft geen marathons te oefenen en zo. Maar het is de drie wandelmethode. Het is gewoon 3 minuten stevig doorlopen... gevolgd door 3 minuten langzaam wandelen. En het herhaal je in je lunchpauze... Dus dan, dan heb je 30 minuten te pakken.
0: Okay.
1: En dan heb je dus, als je dan gewoon langzaam gaat wandelen... dan kan je je broodje opeten en daarna ga je weer snel wandelen. Meer hoef je niet te doen.
0: Oh, wat
1: maar
0: heerlijk.
1: Het is het principe van intervaltraining zonder sportkleding.
0: Is dat
1: bij
0: trapondersteuning of niet? Of moet je dat echt...
1: Nee, gewoon lopen.
0: Okay.
1: En de deelnemers die hadden een flinke verbetering in hun conditie... in hun beenspier en hun bloeddruk. Dus je moet gewoon slim doseren. Dus ook als je in de supermarkt bent... denk je, nou, ik ga gewoon 3 minuten heel snel lopen in de supermarkt... En daarna ga je rustig kijken welke boodschap je neemt. Nou, als je dat dan gaat doen vandaag,
0: ja?
1: Kijk eens wat voor effect het is. En,
0: je hebt toch ook tegenwoordig, zie je overal op YouTube, die Tai Chi oefeningen die je moet doen?
1: Ja.
0: Een man van boven de 50.
1: 28 dagen heb je echt een
0: heb je een worstbord?
1: Ja.
0: Zeker. Nou goed, mijn vrouw is ook al naar aan het kijken. En die zegt, nou ja, oké, ik ben wel reuze nieuwsgierig naar het wasbord.
1: Maar
0: nou,
1: ben ik ook. Zij gaat het echt doen.
0: Dat weet ik niet, ze was gewoon een beetje aan het kijken. Allerlei oefeningen. Die komt daar heel nauw ook met je bek en kantel en weet ik veel allemaal. Komt heel veel concentratie bekijken. Had ik wel een beetje gezien. Dus
1: maar het schijnt dus wel, als je dit dan doet, hè, dus 3-3. Blijft, mentaal merk je het ook. Want door tempo vast te houden ben je alerter. Minder geneigd om af te dwalen. En meer in het nu, in het moment. En het voelt later de hand niet meer als een verplicht rondje, maar als een kleine reset.
0: Oké, ik krijg net even een berichtje tegen van mijn mobiel. Even kijken wat het is. Hè?
1: Oh.
0: Ja, nee, ik bedoel, dat heb je dan. Heel vaak, dat soort kleine ronddingetjes.
1: Ja, eigenlijk die mobiel, hè.
0: Ja, die moet je thuis laten in deze, deze oefening.
1: Op je bureau laten liggen. Ja, maar dan weet je niet of het 3 minuten is.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Dan moet je toch maar een stopwatch weer meenemen. Hè?
0: Ja, nou ja, goed. We willen zo min mogelijk doen om zoveel mogelijk te bereiken in het leven. Hè? Dat is altijd het punt. Goed, laatste plaatje voor de 9 uur. En dan 9 uur geschiedenis. Ik heb het al 10 keer gezegd, maar het is ook zo leuk om geschiedenis te doen. Zeker, wat hebben we hier? White light.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft.
3: Tweedig wil het radioprogramma.
4: Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFM.
3: Zeker. Straks hebben we het onder andere over dit. Ja, ik hoop dat je wel Frans kan. Dat kan er helemaal niks van. Er zijn een aantal mensen die jarig of ja, jarig geweest.
5: Trek er een knul gemeen aan je haren.
3: Ja, die leeft ook gewoon nog. En wat gebeurt er nog meer op 6 juni?
6: June the 6th, 1944.
3: Oh, spannende geschiedenis hier bij Toebak leeft. Eerst maar eens even een lekker plaatje uit de oude doos. Ik heb nog van you, man. Maar dit is het, Peter. Wreck and Bone Man. Ain't

0: Dit is een plaat die ik echt...
1: Kijk je in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Zoveel genoten van die plaat. Goed, tweede gedeelte van het radio. Maar geschiedenis, we terug naar 1954.
3: Schiphol.
0: Nee, 54.
4: L'avventura eurovisiva ebbe inizio a Montreux. Een kwart di secolo fa.
0: Goed, ik zal het vertalen, want ik spreek ook geen Frans. De eerste Eurovisie Songfestival wordt gehouden in 1954. Het is een uitzending met verslag van de Narcissefeest in Montreux. En dit is, het is een test om te kijken of het uiteindelijk zeg maar, kan gaan lukken, een songfestival. En even een uitleg.
5: 3 uur zendtijd per dag is voor de jonge televisie vaak nog te veel. Eurovisie helpt de gaten vullen.
6: Deze namiddag wil ik even het recept van een Eurovisie-uitzending meedelen. Het recept luidt als volgt. Neem een 10-tal steden en landschappen in West-Europa.
0: Nou goed, leg je uit wat er allemaal niet nodig is om zo'n Eurovisie Songfestival te regelen. Zeker in de jaren 50. Deze eerste Eurovisie Songfestival, dat werd gehouden in Montreux, was geen winnaar. Het was gewoon een festival waar allerlei bandjes uit allerlei landen optraden. Oh. Dit was goed bevallen. Uiteindelijk dachten we, nou, wat gaan we meer doen? En uiteindelijk kwam het dus in 56 officieel de eerste. En daar waren wel winnaars bij. Dus dit was echt helemaal de voorloop. En het is dan weer geschoeid op een andere Italiaanse festival. Wat ooit had, was in 51. Dus zo ontwikkel je elke keer weer iets anders. En het Eurovisie Songfestival wordt straks weer wat anders natuurlijk.
7: Nou, misschien even leuk om bij het Songfestival toch wel wat te blijven, Wilco. Is dat Sandra Rema, die heeft onder meer meegedaan aan het Songfestival met het nummer Colorado. En vandaag, op 6 juni 2017, is Sandra Rema te komen overlijden.
0: Oké.
7: Ze is uiteindelijk 66 jaar jong of oud.
0: Het is niet zo oud, nee.
7: En ze is Sandra Rema, is een Nederlandse zangeres en presentatrice. En haar echte naam is Barbara Alexandra.
8: Zij werd ook altijd Kroepoekje genoemd.
7: Klopt.
0: Ja, door Jos Brink.
8: Ja, dat kan tegenwoordig niet meer, hè?
0: Nee. Goed bedoeld, Jos, maar dat kan niet meer.
7: Nee.
0: Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen?
8: Ja, het is vandaag 5 jaar geleden dat onze misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten.
7: Oh, is dat vandaag?
8: Hij liep op 6 juli 2021, liep hij door de lange lijsten Dwarsstraat in Amsterdam.
0: Yeah.
8: Hij was net bij RTL Boulevard geweest en dan klonken er 5 schoten. En toen werd hij dus van dichtbij geraakt, onder meer in zijn hoofd.
0: Yeah.
8: Hij was zwaar gewond en hij is nog wel eventjes in leven gebleven. Maar hij is uiteindelijk op 15 juli is hij overleden.
0: Oké.
8: Oh, ik zie je nou.
0: Dat ik zie 6 juli staan. Maakt niet uit. Goed. Dus moet een bestil van deze man.
7: In ieder geval op de...
0: Dat deze man zoveel betekent heeft voor... En nog steeds een stichting die ze hebben. Die is geïnzet voor alle dingen die nog steeds spelen. Of mijn kinderen die vermist zijn. 1964. Ja, het gebeurde. De Beatles kwamen naar Nederland.
9: Ja. Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht. En op het dak. Om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest. Want de 3000 jongelui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden.
0: Zeker waar, ze waren op initiatief van lokale ondernemers Jan en Piet Buys. Waren ze naar Nederland gehaald en ze waren echt op zoek geweest van waar kunnen die gasten nou onderbrengen? Nou, al die grote zaal in Amsterdam en Rotterdam waren vol en ook een beetje duur. Nee, dat gaan we niet doen, jongens. Nee. Dus uiteindelijk hadden ze een veilinghal zo gek gevonden. Die wilden het wel onderbrengen. En de Op Hoop van Zege heette die veilinghal. En daar gingen ze optreden.
9: Toen de Beatles na deze opwindende boottocht weer vaste grond onder de voeten hadden, gingen ze naar Blokken, waar organisator Ben Essing 2 voorstellingen in de veilinghal had georganiseerd, die bijgewoond werden door een groot aantal dierenvrienden.
0: En Ringo Starr was daar natuurlijk niet bij, want die had toen al last van zijn keel. Die moest dat later ook geopereerd worden. Keel en mandelen moesten eruit. En uiteindelijk gaven ze 2 concerten in de middag en in de avond. 12.000 fans gingen daar naartoe.
7: Oh, was er maar bij.
0: De enige concerten. Mijn schoonmoeder was daarbij.
7: Ja?
0: Ja, die was niet onder indruk. Wat een gekte, zei ze. Wat een gekte.
7: Dat kan.
0: Maar waar ging je erheen dan? Oh, was toch wel nieuwsgierig. Een nuchtere Noord-Hollander. Anyways, ik heb nog niet in beelden zitten kijken. Ik denk, zou ik er nog ergens tussen vandaan kunnen pikken? Maar nee, dat had ik eigenlijk met haar moeten doen. Had ze misschien zichzelf kunnen herkennen. Maar goed, het was al apart. De Beatles. En, nou goed. En het was het verhaal altijd dat, hoe heet die nou? André van Duin in het voorprogramma stond. Maar dat was niet. Dat was namelijk in het voorprogramma van de Rolling Stones zat hij. Goed, wie nog meer en wat nog meer?
7: Ja, nou ja, vandaag in 1844 in Londen is de Young Men's Christian Association opgericht. Oftewel de YMCA. Nou, het doel van de organisatie is het ontwikkelen van lichaam, geest en ziel op christelijke inslag. Nou, de YMCA is een, wel een wereldwijde beweging. En het mooie ervan is, je kan er ook destijds kon je er ook overnachten.
0: Nou, daar gaan we op.
7: Gaan met de handjes.
0: Er gaat die truck weer met zijn handjes zo. Ja, mooi hoor, mooi dansen. Maar goed, die hebben er helemaal niets mee te maken.
7: Nee.
0: Deze Village People. Ze hebben gewoon een plaat gemaakt over iets. Het slaat helemaal nergens op. Maar goed, was George Williams die het heeft ontwikkeld. Ja. Ze hebben ook allerlei jeugdherbergen over de hele wereld.
7: Knap, aanhang
0: van hoeveel? 45 miljoen mensen zijn erbij aangesloten.
7: Ja. En dat was eigenlijk ook wel een beetje mijn startpunt tijdens met Interrail om te overnachten in een soort YMCA.
0: Oké, grappig. Wat nog meer?
8: Ik zie hier op 6 juni 68 is de dag dat de Amerikaanse presidentskandidaat Robert Kennedy in Los Angeles aan de verwondingen van een moordaanslag overlijdt.
0: Oké.
8: En op die dag nemen ook de Rolling Stones Sympathy for the Devil op. Dat is wel heel toevallig, hè?
0: Ja, ja, dus ik denk heeft hij... Ja, die, hoe heet die gast ook weer? Jan Yin Yin, die het heeft gedaan. Die heeft het toch steeds ontkend. Hij zit nog steeds in de gevaar. Sheeran. Dat was de moordenaar van Robert Kennedy.
8: Ed Sheeran.
0: Ja, zeker. Nou, die doet ook een aardigheid. Dat is zeker waar. Goed, 1944. Ja, dat is even een tijdje geleden.
3: June the 6th, 1944. A grey daybreak over the channel, revealing an awe-inspiring sight. Never had such an armada been seen in the history of mankind. On board 7,000 vessels, 130,000 men crossed the stretch of sea, with air cover from 20,000 planes.
0: Als je die oude beelden nog bekijkt, dat je denkt, bizar, zoveel schepen, zoveel vliegtuigen. En, nou, het was echt bizar. Zoveel amfibieën, landingsvoertuigen en vliegtuigen die uiteindelijk die kust van Normandië bestoken. En er zijn heel veel beelden, want ik vind echt niet live beelden, maar echt beelden die daar geschoten zijn. En uiteindelijk is dat het begin geweest van de bevrijding.
8: Ja, terecht, hè? Want je ziet bijvoorbeeld dan ook nog op deze datum. In 1943 was het eerste transport van kinderen vanuit kamp Vught naar Sobibor.
0: Oh ja.
8: En daar zijn ze toen echt een dag na aankomst vergast. En het waren kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 3 jaar. En een dag later gevolgd door de groep kinderen van 4 tot 16 jaar. En ik weet nog wel dat ze, niet uit eigen ervaring, maar dat ze dan daar bij die schouwburg, dat daar de kinderen aan de overkant zaten. En dat ze dan iedere keer als de tram kwam, dat er dan een paar kinderen werden weggevoerd. Die dus allemaal de oorlog hebben overleefd. Dat zijn toch heel wat, hè?
0: Die vrouw woont hier in Zandvoort, geloof ik. Die dat runde. Het kinderkrest. Ik heb er wel eens dingen over gelezen. Dat straks. Nou goed, tot zover even de geschiedenis. Straks de verjaardag, dames en heren. Die hebben ook nog voor de klaarstaan. Hebben we hier de nieuwe single van? Young the Giants, Evergreen.

0: populairder natuurlijk. Er werd steeds gevraagd aan hem van, hoe doe je dat nou? Hoe kan je zo oud worden? Nou, wat mijn geheim is, sigaretten, whisky en wilde vrouwen. Oké, okay, ook een goed gevoel voor humor. Dat is ook heel belangrijk. Dat moet je ook niet vergeten natuurlijk uiteindelijk. En hij is de oudste Britse man ooit. Dus hij staat nog steeds op zijn naam. En in de Eerste Wereldoorlog was hij een van de eerste die met een vliegtuig vloog en daar ook vanuit foto's maakte. Om okay. te kijken, dat was toen echt een beetje... Die beschoot je bijna ook niet, die vliegtuigen. Want het waren verkenningsvliegtuigen. Die mocht je gewoon laten gaan. Dat was een hele andere tijd. Goed. Wie is nog meer jarig op geweest?
1: Ja, in 1945 wordt Connie Vinken geboren.
0: Yep.
1: En ze is vandaag 81 jaar geworden. Nou ja, ze geniet over het algemeen van de bekendheid in de jaren 60 en 70 met hits. Maak je niet dik,
0: ja.
1: Dun is de mode.
0: Het is nu omgedraaid, hè? Tegenwoordig is dik is de mode, dus moet je dan zingen?
1: Ja, maak je dik, want dun
2: maak
1: is...
2: Maak je niet dun, dik is de mode.
0: Ja, ja. Maak je niet druk, dik ja. is de mode. Zo ja. moest het, maar goed. Ja. Je hebt meer leuke hits gehad, dit ook. Bossa Nova boy, Bossa Nova. Grappig, ga je Bossa Nova plaatje maken? En dan denk je, wat voor tekst moet ik nou zeggen? Gewoon Bossa Nova boy.
1: Ben je klaar?
0: Ja.
1: Ja, Connie Vink heeft ook in de jaren 70 is het te zien geweest met André van Duin en Frans van Duschoten.
0: Ja, het grappige is dat zij is toevallig in die wereld terechtgekomen. Want op 11-jarige leeftijd werd ze aangereden door een truck, door een legertruck. En uiteindelijk, door een legertruck in 1955. Wat deed hij daar dan nog? Nou goed, maakt niet uit. In ieder geval, toen was ze aan het revalideren in het ziekenhuis. En daar zong ze op de gitaar wat voor de medepatiënten. En die waren zo onder indruk dat ze eigenlijk werd gevraagd om meer optredens te doen. En uiteindelijk is het ook nog fotomodel geworden. Goed, dat ging over Connie Vink, 81.
2: Okay. Ja, vandaag wordt Björn Borg, die wordt 70. Ik vind het ook een hele leeftijd.
0: Yeah.
2: Hij won in zijn carrière 11 Grand Slam titels en 64 toernooien. Maar hij, ik heb de laatste wel een interview met hem gezien. Maar hij was heel jong toen hij begon. En dat was echt gewoon killing. Hij vond het verschrikkelijk eigenlijk. En er was toen ook nog dat verhaal ook dat er een vrouw stiekem sperma van hem afgenomen had. En daar zwanger van geraakt
0: was. Dat was niet bij Björn Borg.
2: Nee, was dat hem niet?
0: Boris was dat.
1: Boris Becker.
2: Oh, Boris Becker. Ook ja, nou helemaal Boris in de
0: Becker.
2: War, joh.
0: Kijk, Boris Becker. Deze man had
2: zijn rechter
0: arm was, geloof ik, twee keer zo dik als de linkerarm, geloof ik. Maar dat was ook degene die met twee handen de racket vasthield. Dat was een nieuwe techniek die hij had bedacht.
2: Oh, ja.
0: Goed, nou, hou maar even met het balletje slaan. Vandaag is Steven Stubbs. Oh, nee, zo jarig zijn geweest. Ik ook niet meer onder ons. Ik heb alleen maar dode mensen eigenlijk. Je kent ze natuurlijk. Je kent hem van dit. Hij was zanger en acteur, maar vooral bekend uit de groep de Four Tops bij Motown.
2: Ja.
0: En bij de middelbare school kwam hij dus een van de leden tegen. En daar heeft hij dus een Four Tops mee geformeerd. Uiteindelijk werden ze van RCA gingen ze naar Motown. Maar toen ging in 1967 Holland Dozier Holland verlieten dus Motown. Dat zijn de schrijvers van heel veel hits. En toen uiteindelijk, ja, toen kwamen niet echt hele mooie plaatjes meer tevoorschijn. Dus uiteindelijk gingen ze weer hoppen van een andere platenlabel. Ze werden destijds ook een beetje ingehaald door onder andere Marvin Gaye en Diana Ross en de Jacksons. Die waren toen populair. Mm. En uiteindelijk in de jaren 80 hadden ze nog een beetje een opleving. Yes! Dat waren de grote hits voor de Four Tops. En
2: was jij ook iets van de Go and Get Stuff, of niet?
1: Nee, dat is Billy Ocean.
2: Oh, Billy Ocean.
0: Billy Ocean. Oh, okay, okay. Maar goed, ze hebben ook zelfs met Rick James ook nog wel een leuke plaat gehad. Standing on the top. Goed, wie is nog meerjarig of geweest?
2: Ja, vandaag is ook Jürgen Markus is jarig. Hey. De Duitse slagerszanger. Hij is ook al overleden in 2018. Maar die had dat Ein Festival der Liebe. Ein Festival der Liebe. Ken je die?
0: Jazeker.
2: Een heleboel bekende nummers had hij. Dat is wel heel leuk.
1: Ja. Hmm. En vandaag de geboortedag van Ada Kok.
0: Ada Kok, zwemmen.
1: Onze Ada Kok, precies. Ja. Ze wordt 79 vandaag. Geboren in Amsterdam. En in de jaren 60 hebben ze meerdere wereldrecords op haar naam behaald. En hoe heet het? Onder meer op het onderdeel de vlinderslag. Je zou het maar kunnen. Olympische Spelen in Tokio. En Kok werd driemaal verkozen tot sportvrouw van het jaar. En
2: kijk eens.
1: Een onderscheiden met de Fanny Blankers Koen Carrièreprijs. Oh, in 2023. Dus nou, ze is nog wel vrij in het nieuws. Maar doet ze nog wat aan beweging?
0: Nou ja, zeg.
2: Ben jarig, Jim?
0: Als je die leeftijd hebt. Ja, misschien loopt ze even naar de shows. Maar dat is misschien netwerk op die leeftijd. Heel belangrijk.
2: Vandaag is ook jarige Caroline van der Plas.
0: Ja, bizar.
2: Nederlandse journaliste en politica.
0: Maar

0: oud wordt ze?
1: Zij wordt 60 vandaag.
2: Nee, het is van 1967. 59.
0: Ah, ik schrok helemaal.
1: Hè? Ik heb 60 staan.
0: Ik dacht,
1: ze is toch geboren in 1960?
0: Is ze jonger dan ik ben? Dacht ik even.
2: Ik heb hier staan 1967.
0: Ja, 1959. Of ze wordt 59, dus ze is echt nog helemaal niet zo oud. Maar als je haar zwart vest, dan krijg je dat.
2: Je had meteen samen met haar kunnen zijn. Je had wel je vrouw kunnen zijn.
0: Dat bedoel ik, ja. Maar uiteindelijk als je een jonge vrouw gehad. Maar goed, dan heb je een oudje. Goed, degene die ook vandaag jarig wordt is D.C. Lee. En D.C. Lee, dat moet je ook zo schrijven. Er wordt 65 seizoen bij Wham. Weet je wel, onder andere het Club Tropicana. Of was het zien in de videoclip. Uiteindelijk ging ze samen met de Style Council ging ze optreden. En daar hoor je hier. Hier hoor je haar zingen. Daar kwam ze in contact met Paul Weller. Die vond ze wel heel leuk. Echt een eigenzinnige man, ook als je hem in die tijd ziet. Met dat lokje haar zo van hem. Uiteindelijk hebben ze twee kinderen gekregen. Ze hebben 7 jaar een relatie gehad. Zijn ze getrouwd geweest. Uiteindelijk 94 uit elkaar vandaan. En toen is ze onder andere nog bij verschillende bandjes geweest. Ze heeft ook solo plaat uitgebracht. Een van de eerste platen die ze uitbracht was dit.
1: Mietje Remmenhaven.
0: Deed het heel goed op de radio, maar het is geen hit geworden. De grote hit voor haar kwam in 1988 met dit. When you look at me, dit is wel bekend. Tell me ja.
1: En hoe heet
0: ze? D.C. Lee. En D.C. Lee kwam uiteindelijk in 2018 in het nieuws. Op haar website zei ze van... Ik vind het heel erg dat George Michael is overleden. Ik heb met hem samengewerkt. Een zeer gewaardeerde collega. En toen kondigde ze ook aan dat ze eigenlijk weer zelf muziek ging maken. En toen kwam ze met een nieuwe plaat.

0: Maar goed, de vrouw is veelzijdig en maakt dus nog muziek. Goed.
1: Ik heb ja, Marcel Musters is vandaag ook jarig. Hij bereikt het pensioengerechtigde leeftijd.
0: Ja.
1: En hij heeft echt heel veel gespeeld, hoor. Echt ook, ook de Gooise Vrouwen, Keizer en de Boer, Advocaat, de Zwartbloed
0: van alles. Och, hij zit er weer in.
1: Jawel. Maar hij is dus op een gegeven moment is hij gestopt. Hij kreeg een burn-out. En daarna is hij gestopt met acteren. In 2019 al. Maar daarnaast doet hij nou wel podcast. En hij had besloten om alle dames die wat voor hem betekend hadden, of nou ja, alle mensen,
0: ja?
1: Om dan een podcast te doen. En die zijn heel leuk uitgevallen. En ja, ik vind het toch wel een sympathieke man.
0: Ja, oké. Okay. Nou, zo komt hij ook wel over. Ja. Je zit aan heel veel films en vaak op bij het bekende kop. Goed, dat is over de verjaardag straks. Misschien nog een Floor die ik heb al liggen ergens. Ik zie nou wat onder andere Steve Bivon nog. Oh, ik was echt helemaal gebiologeerd door dit gitaarspel wat hij deed. Echt, ik zag zo soepeltjes uit. Ik denk, ik wil weer op de gitaar spelen. Straks daar een fragment voor. Eerst even

0: maar goed.
1: Uitstervend gras, dat moet je een beetje zien. Videoclipjes ook niet echt. Je denkt wel, ach, ik heb zin in het leven.
2: Toen wat leeft. Nieuws uit Zandvoort.
1: Zeker, de drie partijen, ja, thuis in Zandvoort is natuurlijk de kreet die de drie partijen bij elkaar hebben gebracht. De VVD, Jong Zandvoort en daar ben ik altijd bij.
3: Ja, noem.
1: Ja, ik weet niet meer, schat. Maar goed, ze hebben natuurlijk even gekeken wat ze allemaal op het programma hebben staan. Geen asielzoekerscentrum in Zandvoort.
3: Ja, zo is dat.
1: Veiligheidsoverwegingen, er is ook gebrek aan locaties. Onvoldoende maatschappelijk draagvlak om dit te gaan doen. Wel invulling aan... statushouders. Dus daar willen ze wel, zeg maar, statushouders, mensen die hier wel mogen blijven, daar willen ze wel naar kijken om daar, zeg maar, huizen voor te creëren. Ze krijgen geen voorrang op de woningmarkt, dus ze moeten gewoon op de wachtlijst komen. Verder wel eventueel oorlogsvluchtelingen die komen hier wel, kunnen hier wel naartoe komen. Alleen, ik geloof dat Oekraïne nu, zeg maar, de agressor wordt. Dus zijn die mensen uit Oekraïne daar nog wel slachtoffer?
3: Dat weet ik niet.
1: Dat weet ik eigenlijk ook niet. Of nee. Palestijnen dan? Nee, die komen er zeker niet in. Het zijn terroristen.
3: Oh.
1: Nou, dus blijft het vrij rustig, denk ik. Ja. Verder, de doorgaande wegen willen ze ook gaan pakken. Die willen wel op 50 kilometer houden. Want er waren natuurlijk ook verhalen dat ze terug naar 30 wilden. Ja. En dan kom je het hele dorp bijna gewoon niet uit. Dat je denkt, ja, ik ga wel lopen.
3: Kan je erbij
1: het dorp uit. Nou goed, 4 vaste strandpaviljoens per zone. Nou ja, goed, 10 juni worden nog, komt er extra raadsvergadering. Er worden nog wat nieuwe wethouders ook weer geïnstalleerd. Dus nou goed, leuk om te horen. Eindelijk, het gaat beginnen, jongens. De gemeente is geformeerd.
3: Hey. Ja. Nou, heb je eens mee opgelet, gezien dat de blauwe vlag die wappert in, in Zandvoort?
1: Kan ik dan veilig het water in?
3: Nou, het lijkt dus, het is allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het dus niet. Om een blauwe vlag te mogen hijsen, moet de gemeente toch wel aan allerlei eisen van veiligheid en duurzaamheid voldoen.
1: Oké.
3: Nou ja, dat is het dus wel gebleken, want ze hebben een go gekregen.
1: Oké, okay, nou dat is
3: natuurlijk wel mooi. Nou, deze vlag is een erkenning voor de inspanningen die een strand levert. En op het vlak van onder andere veiligheid qua waterkwaliteit en afvalpreventie.
1: Okay,
3: nou. Dus nou, we doen het goed, toch?
1: Ja, zeker.
3: Hier aan de kust.
1: En dan valt de sigarettenpeuken, die vallen daar niet onder.
3: Volgens mij wel een beetje.
1: Dat haal je nooit.
4: Maar joh, er lopen hier zoveel groepen dit strand schoon te maken.
1: Echt waar?
4: Ja. Gisteren zag ik ze ook weer.
1: Het is echt gevecht om het
4: vuil. Er ligt bijna niks meer, ja.
1: Jezus, loop ik weer een rondje met niks. Niks in mijn handen gewoon. Irritant. Maar goed, wat heb jij uit het
4: strand? Het is nieuw in Parkstad, hè. Onze firma die regelt dus dat wij allemaal kunnen parkeren. Ik ga jullie zo aanmelden als mijn bezoekers.
1: Oeh.
4: Maar als je die Parkstad gebruikt voor de bezoekersregeling of een parkeervergunning... de app heeft nu een nieuwe functie. Want na het invoeren van een kenteken ziet u direct het merk, het type en de kleur van de auto. Oh. En zo kunt u eenvoudig controleren of u wel het juiste kenteken hebt ingevuld. En die gegevens komen uit de openbare... databank van de Rijksdienst Wegverkeer. Er worden alleen voertuiggegevens getoond, dus geen persoonsgegevens. Niet je geloof, niks.
1: Nee.
4: Heeft u vragen over wijziging, dan kun je terecht bij parkeerservice via vergunningen@parkeerservice.nl.
1: Maar,
4: dus ik vind het wel interessant. Ik ga jullie aanmelden. Ik ga kijken of ik gelijk zie
1: goed.
4: Wat voor kleur auto je hebt.
1: Buurtfeest Nieuw-Noord. Het was supergezellig. Afgelopen zaterdag was het voor de vierde keer georganiseerd. Ja. Dus natuurlijk Zandvoort Inside. Die heeft het ooit gestart in de tijd van de coronaperiode. Er was natuurlijk een kofferbak, maar je kon gratis even gebruik maken van ontbijt. Die was voor iedereen. In de Vlemingstraat was dat. Bij de FOMAR, ook de Oppenplein, was het echt heel gezellig. Onder leiding van Roy Buringen was het geregeld. Voor de jeugd was er een sportplein, basketballen, boogschieten. Een superlange springkussen was er geïnstalleerd. En verder, Corbani was het. Donna. Corbani was er. De dierenambulance kwam ook even laten zien wat ze eigenlijk allemaal doen voor de dieren. En verder, ja, er was gewoon heel veel verbinding voor de bewoners in de buurt. Levendige muziek. Groot compliment voor, jawel, deze Roy van Buringen. Nou, mooi om te horen.
4: Zeker.
3: Nou, we hebben het natuurlijk allemaal druk, maar als je toevallig nog een uurtje over hebt, misschien is vrijwilligerswerk iets voor jou. En op dit moment zijn ze op zoek naar verschillende activiteiten, functies voor, waarvoor onder andere chauffeurs, belbus en een energiecoach.
1: Oké. Okay.
3: Bij de tochtjutters.
4: Het is altijd wel leuk, hè, want je ziet mensen en het kan je behoeden voor dat je je eenzaam voelt.
1: Ja,
4: zo, hè?
1: Ja. Het, is ja, het zijn soort... meestal wat ouderen die uiteindelijk instappen.
4: Ja,
1: maar misschien gaat de jeugd uiteindelijk ook wel inzien van dat via het mobieltje heb je wel contact, maar het is toch even anders.
4: Zeker weten.
1: Ja, er moet soms ook een beetje ongemakkelijk contact ontstaan. En dan moet je meebewegen. En dat vind ik altijd leuk. Dat heb ik, met dansen heb ik dat ook wel. Dat je met mensen in contact. Ja, het is wel ongemakkelijk. Hoe gaan we dit dan doen?
3: Maar jij hebt gelijk boem-bam contact. Fysiek contact.
1: Ja, fysiek. Maar dat is nog wel anders dan praten. Mm. Want echte dansers zijn geen praters, zeg ik altijd. Dan moet je toch wel trekken nog.
3: En dan schrik je dan als iemand wat zegt.
1: Nee, dat niet. Maar ik bedoel, je zijn zo geconcentreerd op het dansen dat een normaal gesprekje zit er niet in, lijkt het wel. Vertel, wat heb je nou?
4: Ja, de Babbelwagen on Tour, die sluit feestelijk af met een bonte babbelmiddag in de krocht. Ik krijg het bijna niet meer mond uit. Maar vanaf maart tot begin juni trok de Babbelwagen langs verschillende locaties. En op donderdag 18 juni van 14:30 wordt deze bonte babbelmiddag gehouden in de krocht. En dan staan gezelligheid, muziek, ontmoeting en het samen terugblikken op de tour. Die staat centraal. Dus de organisatie kijkt echt met trots terug op de inspirerende periode. Vol mooie verhalen en waardevolle contacten.
1: Precies, fietsen op de boulevard blijft een hardnekkig probleem. De Zuidboulevard, het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Dat is het niet, het is verboden. Sinds de herinrichting van de openbare weg is daar allemaal veranderd. Je hebt een tweede richting geworden voor fietsers. Maar ja, op die boulevard, daar is de wandelporromenaar. En het wordt heel goed aangegeven met allerlei borden. Maar mensen lijken het uit de oude gewoontes gewoon nog te blijven doen. Dus kijk even goed waar je fietst. En dat is voor de wandelaars gewoon vervelend als je daar je fiets... Goed, laten we zien. Straks is de Jolandekeuze. Daar hebben we er nu over gehad. Dat moeten we nog even doen. Eerst even Wolfsburg.

0: Ja, sfeer van muziek van Wolfsburg is een Nederlands beetje uit Nijmegen vandaag. Sorry, dat wist ik niet eens. Maar goed, ik heb het al een paar keer gedraaid. Goed, dan maak ik het wel een beetje goed. Ik had toch een verjaardagje liggen. Ja, Steve Vaughan. Die is vandaag jarig. Hij wordt 66. Al 14 jaar geleden nam hij les bij Joe Satriano. En nou, dan leert hij redelijk gitaar spelen. Even een fragmentje. Zo soepeltjes uit als hij op die gitaarhals bezig is. Die, oh, dat kan ik ook, dat kan ik ook. Hij gaat over die hals heen en weer. Dat je denkt, oh, elk pakt hij gewoon. Spontaan pakt hij die snarenbeet. En uiteindelijk wordt het dan dit. Steeds friekeriger. En er zijn de filmpjes van deze man te vinden. Hij heeft die gitaar laten ontwikkelen met drie halsen. Daar zit onder zit een basgitaar. Dan heb je een leadgitaar. En nog een ander soort freaky gitaar erboven. En dan speelt hij op. En als je goed luistert, hoor je ook dat hij de bas speelt. Hoor je de bas? Die speelt hij. Dan tikt hij de bas ernaar even aan. Dan pakt hij de gitaar weer. Dan gaat hij al even. Over drie halsen is hij aan het spelen op deze manier. Dit is allemaal gitaar wat hij zelf speelt. Dat je hier hoort. Heel bijzondere gast. Ja. Echt freaky freaky. Echt leuk. Hij heeft ooit onder ook een rol gespeeld in de film The Crossroads. En daar speelde hij de duivel. En de hoofdrolspeler moest het dan opnemen tegen de duivel. En dan ging het over een gitaarsolo. Wie de beste gitaarsolo had. En uiteindelijk won natuurlijk de hoofdrolspeler. En hij verloor, want hij was de duivel. Hij heeft uiteindelijk een gitaar ontwikkeld met 7 snaren. Dat wilde hij heel graag. Een lage B wilde hij nog op hebben. Heel veel gedoe om dat voor elkaar te krijgen. Dat was op zijn album Passion of Warface te horen. Iedereen was het daarna weer vergeten. Tot uiteindelijk Limp Bizkit en The Korn ermee begonnen. En die hebben er nog steeds succes mee. En dan krijg je dus dat hele lage, ontrustende geluid. En dat hoor je natuurlijk heel erg bij Korn, hoor je dat terugkomen. Goed, dat ging over Stevie Wong. Wie is er nog? Nou, wat heb je te melden?
1: Ja, er is een busrit van 13 uur. Die wordt heropend. Dus door de, die wordt gedaan door de Flixbus. En die heet Highway to Hell. De 666. Dat, oh, is, ja. Dat is een busrit richting de Poolse kuststad Hel.
0: Oh.
1: Zo heet de plaats ook.
0: Ja.
1: Nou ja, door protest.
2: De Hellevoetsluis hebben we ook.
1: Door protest uit de religieuze hoeken werd de lijn 66 2023 aangepast naar 669. Want ja, 3×6 is natuurlijk het nummer van de duivel.
0: Nee, ja zeg.
1: En nou ja, binnenkort kan je dus weer op de bus stappen. Dan kan je 13 uur, 13 ook zo'n getal. Dan kan je dus van, kan je naar hel kan je,
2: vanaf?
1: Kan je reizen.
0: Vanaf de hemel?
1: Nou, nee, volgens mij hier vanaf de hoek op de straat. Ik weet het niet exact.
0: Nee, oké, maar het is wel leuk gegeven om dat te realiseren. Gewoon een beetje knipoogje. Gewoon een beetje spelen met de duivel. Kijk wat er gebeurt.
2: Nou, ja. Over creepy things gesproken. Ja. Er is een attractiepark Waarbeek in Hengelo. En daar hebben ze een bijzonder probleem. Want daar wordt voor een stroomstoring gestorven. Maar dat gebeurt door naaktslakken.
1: Ja.
2: Die beesten vonden hun weg richting de elektriciteitskast. En dat leidde tot kortsluiting. Door het voorval zijn al 5 attracties gesloten. En het park laat al weten dat de technische dienst hard aan het werk is om de slakken op hun falie te geven. Maar ja, die zijn natuurlijk nat en slijmerig. Ja, het aantal van hen heeft het niet overleefd. De overige slakken zijn in veiligheid gebracht. Ik denk, ja. Maar je moet dan inderdaad iets om die kasten heen strooien waar ze ze niet van houden. Hè? Want slakken hebben bepaalde dingen waar ze niet tegen kunnen.
0: Wat trekt hun aan dan? Stroom? Is dat toch iets?
2: Misschien de warmte of zo. Of dat ze de energie voelen of zo. Ik weet het ook niet.
0: Ja, op die manier. Of dat ze een bepaalde frequentie horen. Dat het trekt,
2: maar
0: het kan ook.
2: Het is zo goor. Want we hadden vroeger dan een kelder. En daar en dan, dat was altijd een beetje vochtig. Maar daar was de douche in gemaakt. En als je niet oplette, dan ging je douchen. En dan stond je met je ogen dicht. En dan stond je op zo'n slak.
1: Echt?
0: Gadverdurrie.
2: Ja.
0: Goed, de Jolande keuze hebben we nog niet.

0: Enlightened Me Baby. Dat is het laatste album van Pomp. Lekker dwarsig muziek. We hadden het ook eerder over dat Oekraïne lekker bezig is met die drones en zo. En, nou ja, ja.
1: In de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Zo gaat om een Oekraïense drone die uit koers is geraakt. Een televisiejournalist was in de haven juist toen de drone ontplofte. Er raakte niemand gewond. Oekraïne heeft gewaarschuwd dat er nog meer onontplofte drones zijn in het gebied. Een week geleden trof een Russische drone een flatgebouw in het oosten van Roemenië.
0: Jazeker, allemaal van die losgeslagen drones.
2: Van Roemenië?
0: Ja, Roemenië.
2: Jemig.
0: Ja, precies. Je zou denken, wat gaan ze daar dan weer doen? Misschien moeten ze wat informatie inwinnen bij Israël. Die is altijd heel goed om allerlei landen om zich heen gewoon een beetje om zich heen te slaan.
2: Ja.
0: Er moeten veilige zonen moeten komen.
2: Ja, weet je, zag ook bij vandaag de dag zag ik ook dat ze ergens in 83 of zo met Libanon bezig waren en zo. En denk ik van ja, wat zijn ze toch allemaal aan het doen? Die,
0: ja.
2: Die rotzakken.
0: Die, nou,
2: mag ik niet zeggen, hè?
0: Nee, die rotzakken zeggen. Nee, goed, het was
2: die naarlingen.
0: Nou goed, we stappen zo in één keer van Roemenië. Stappen we over natuurlijk naar de Gazastrook. Dat zou voor 70% in handen komen van Israël. Dus we moeten toch even doorpakken voor die 30%. En nou, goed, ja, die Palestijnen moeten gewoon maar een beetje rondgestrooid worden over de wereld.
2: Ja, ik denk het, ja.
0: Misschien moeten ze iemand even opzetten die gaat zoeken waar de Palestijnen ondergebracht kunnen worden. En dan kunnen ze met treinen uitgereden worden.
2: Met treinen?
0: Gaan we nou naartoe?
2: Ja,
0: normaal.
3: Ja. Oh, over treinen gesproken. Ja? Misschien leuk naar de bussen, van de treinen naar de bussen te gaan. In België heeft een 16-jarige jongen meerdere keren een bus van een opstelterrein, dat is een soort remise, in België dan, gestolen om er 's nachts mee rond te rijden.
0: Oh, wat leuk.
2: Joyriden.
0: Ja,
3: nou ja, de busmaatschappij bevestigde dat het de 16-jarige jongen al vaker 's nachts
2: weer
3: een bus
2: die gast
3: meegenomen.
0: Huh?
3: Hij heeft de hele nacht mee rondgereden en laat dan de bus tegen de ochtend ergens gewoon in het land staan.
0: Okay.
3: Die jongen thuis komt.
0: Denkt hij wel even af, want dit is een raak.
2: Blauw idee.
0: Maar
2: ze hebben dus gewoon sleutels en alles, die zitten blijkbaar in de bus. Ja. Nou, lekker slim.
3: Ja, nou, en daarnaast ook toch gebleken dat de jongen geen rijbewijs heeft. En nou ja, dat is dus een hele vreemd of een bijzonder geval dat hij nog geen ongeluk heeft.
2: Maar wel veel ervaring.
3: Hoe
2: dus,
3: bizar
2: blijkbaar
3: is dat? Hij zal snel zijn rijbewijs halen.
0: Dat denk ik wel. Als je, gewoon, dat heeft hij meer een keer gedaan, want is het bekend? Ja, goed, ja, dit is goed. Hij is bekend bij die man, dus hij weet wat hij moet krijgen voor de kerst. Dat is wel duidelijk. Goed, nog steeds geen landenkeuze. Ja, het blijft toch spannend.
2: Nee, ik heb wel een leuk bericht nog, dat de politie in New York die onderzoekt. Het schijnt dus op camera's en op social media te zien te zijn dat groepen mannen op verschillende plekken in de stad het riool betreden of juist verlaten. Onduidelijk is het nog met welk doel ze dat doen, maar volgens de politie is er geen gevaar voor de bevolking.
0: Gelukkig.
2: Maar overal dus zie je dus ook drukke plekken. Dat er plotseling gewoon het riool open gaat en dan komt er een mannetje uit.
0: Huh?
2: En dan net tussen auto's door. Dus ik denk toch wel dat ze contact hebben met diegene die het filmt. Van je kan nu. Je hebt nu 10 seconden om eruit te komen.
0: Ja, nee,
2: anders word je plat gereden, weet je wel.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, je moet toch. Ja, waarom doe je dat? Nou, goed. Als meerdere mannen uit zo'n riool komen, dan denk ik van nou, ik heb er zelf wel een fantasie over wat ze daar aan het doen zijn.
2: Ja, de getuige die zegt zelf ook wel van je ziet ze dan. Ergens dan weer gauw de beschermde kleding uitdoen en gewone kleding aandoen.
0: Oh, ze hebben echt beschermde kleding aan?
2: Ja.
0: Oh, het is niet dat ze daar gewoon naar binnen gaan?
2: Nee, maar er zijn geen arrestaties verricht. En de getuige zegt ook, van ze hadden geen goede bedoelingen. Want ze stapte het riool in en trok het putdeksel achter zich dicht. Alsof ze er nooit waren.
0: Ja,
2: ik vind het wel heel fascinerend.
0: Ja, natuurlijk doe je het putdeksel dicht. Als valt er iemand in. Je bent nog wel een beetje sociaal.
2: Deksels nog aan toe.
3: Ja, maar waarom doe je dat? Hè?
0: Nou ja, goed. Misschien om uit te zoeken dat je ergens toch bij een bank te binnen kan komen.
2: Ja, of misschien dat ze met een metaaldetector kijken of er nog ringen in en zo doorgespoeld zijn. En dat soort dingen. Ja, dat kan.
0: Oké, fascinerend. Wij zitten te wachten op een uitbraak van een of andere grote drugscrimineel. Die dan weer, was Chappie Chobo? Wie was het ook toen? Die was er via zo'n tunnel uit de gevangenis vandaan gehaald was.
3: Chapeau
0: was het volgens mij. Het was 3 miljoen had die tunnel gekost. Zoveel mensen hadden er gewerkt. Ja. Heel land wist
3: meters,
0: dat die tunnel gemaakt werd.
3: Meters, hè? Die tunnel, hè? Was laatst op het nieuws. Meters ondergrond.
0: Ja, en dan zie je geen die beeld dat je van achter bij de wc gaat. En ploep, weg is iets.
3: Licht, elektra, alles was aanwezig in de gang.
0: Om één man weg te halen.
3: Ja.
0: Daar moet je wel wat geld voor krijgen, anders doe je dat natuurlijk niet. Nou goed, dan geen Jolande keuze. Dan verzin ik zelf gewoon een plaatje, want ik heb heel veel plaatjes bij me. En een van die plaatjes, ik vond hem wel leuk. Ja, sowieso de naam.
2: Sta ik hierachter?
0: Viagra Boys. Vond het wel weer tijd voor de Viagra Boys. Ain't nice!

0: bijzondere muziek, dat is het. Misschien niet helemaal geschikt voor de zaterdagmorgen, maar ik vind hem lekker opstandig. Altijd de Viagra Boys en Ain't Nice. Het is gewoon niet lekker. Niet lekker, niet lekker. Ja, dat zijn mijn kinderen altijd als de sokken omgedraaid zitten. Niet lekker, niet lekker. Ja. Goed, ze hebben nog een andere plaat, die heet Sports. En dan staat hij op een tennisbaan en dan loopt hij daar met die microfoon met een half afgezakte sportbroek. En aan de overkant krijgt hij alle tennisballen naar zich toe. En die krijgen dan ook wel redelijk op zijn hoofd en zo. En het ziet er heel knullig uit, maar wel grappig. Lekker dwarsig, dat is het zeker.
1: Okay.
0: Goed, hij heeft zijn leven lang... niet zijn leven lang. Hij heeft echt een grote periode in zijn leven heeft hij plofkraken gedaan. In de Telegraaf vandaag te lezen. Hij heeft namelijk een boek geschreven. Hij heeft 8 jaar in de gevangenis gezeten.
1: Oh, dan heb je de tijd een boek geschreven.
0: Plofkraak Bende uit Utrecht. Daar was hij onderdeel van deze Steven Kilian, ja. En hij heeft dat echt een aantal jaar gedaan. En uiteindelijk in 2018 liep hij tegen de lamp. En het was echt een grote kick. Hij zegt, in het begin hadden we hele grote bedragen. Echt die cassettes met geld bedroegen soms 150.000, 250.000. In Duitsland konden we nog weer grotere plofkraken maken. En het was gewoon een kick om zeg maar die explosie te doen. En we hadden zelf het idee van, niemand raakt hierbij gewond. Dus we kunnen dat gewoon doen. Jammer, de pet heeft er geen last van. Dus we pakken gewoon alleen de banken. Oh. Dus dat hebben ze lang gedaan. Uiteindelijk is die opgepakt. Hij is zelfs in de politiek actief geweest in de politiek. Hij is sporter geweest. Hij heeft echt voor Nederland. Hij is drievoudig Nederlands kampioenschap boksen geweest. En uiteindelijk is hij afgezakt naar zoiets spannends. Hij zegt, het was echt pure kick. En hij wil nu met dit boek wil hij de jeugd waarschuwen van doe het niet. Ook al is dat wel een adrenaline kick waar je in zit.
1: Ja.
0: Met een wagen naar Duitsland rijden en op hoge snelheid terug. 300 kilometer per uur.
1: Oh.
0: Maar hij zegt, het is het gewoon niet waard. Als ik binnen een seconde weer zou terug zou kunnen gaan naar een normaal leven, zou ik dat zeker doen.
1: Wow.
0: Dus nou, wel een interessant boek, dat is zeker. Dat pakt hij slim aan. Dat pakt hij slim aan. Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar het is ook een man, hè. En het schijnt dus zo dat mannen leven korter dan vrouwen.
0: Ja.
2: En, mannen moeten meer doen.
1: Ja, maar het schijnt dus ook wel dat de belangrijke doodsoorzaken bij mannen zijn ook vooral veel. Zij lopen achter bij hart- en vaatziekten, ongelukken, geweld en zelfdoding.
0: Hmm.
1: En het zijn ook misdadig geweld dingen en zo.
0: Hmm.
1: En ze zijn het aan het onderzoeken hoe dat dan komt. Dat scheelt gewoon 3 jaar, hè? De levensverwachting bij mannen rond de geboorte heb je een levensverwachting van 80,5. En van vrouwen 83,3 gewoon, hè?
2: Oh.
0: Dus, nou, ik heb Henry in mijn hoofd, dus Henry Altonham. Weet je, het had die 113. Die heb ik in mijn hoofd.
1: Oh ja, maar mannen roken en drinken gemiddeld meer. Hebben vaker overgewicht. Vertonen eerder risicogedrag in verkeer en sport. Ja, volgens mij is het ook wel zo. Ze gaan later naar de dokter. Zijn minder geneigd om behandelingen nauwgezet te volgen. Dus ja, het is hun eigen schuld gewoon, hè?
2: Oh.
1: Dus we gaan wat in het lichaam ligt besloten. Ja, vrouwen hebben ook 2 X-chromosomen. En jullie hebben er maar 1. Een X en een Y'tje.
0: Ja?
1: En het schijnt dus dat evolutie er allemaal bij meespeelt. En dat het Y-chromosoom, dat ze dat verliezen. Of de grip op dat... hierdoor krijg je meer hart- en vaatziekte en een hogere sterfte.
0: Oh, okay.
1: Ik heb met jullie te doen, jongens.
2: Oh. Ja. Oh, nou, ik heb het ook een beetje te doen met die jongeren, eerlijk gezegd. Want er is een online is er een trend onder jongeren. En dat staat voornamelijk op TikTok en Instagram. Daar zijn veel filmpjes... over huidverzorgingsproducten.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Nou, alles wordt over elkaar heen gesmeerd. Maar dermatologen maken zich grote zorgen. Want ze zien vooral patiënten met clownseczeem, zoals ze dat noemen.
0: Clownseczeem?
1: Omdat ze zoveel troep op hun huid
2: zien. Ja, dan hebben ze van hier hebben ze een heel rood gezicht. Gewoon dat... ontstoken en geïrriteerd.
0: Maar dat had Andrew ook.
1: Andrew Tate?
0: Nee, Andrew, weet je, die prins die natuurlijk gevallen is.
1: Prins Andrew, ja.
0: Prins Andrew, die had ook een rode wang, had hij.
2: Oh, heeft hij dan ook alles
0: met kleine kinderen bezig geweest. Nee, ik weet niet
2: wat het is toch wat?
0: Ja.
2: Maar dermatologen zien ook wel een positieve trend. Dat mensen zijn zich meer bewust van huidverzorging en zonbescherming.
1: Oh,
2: maar je moet
1: eerst
2: een kloonseczeem hebben... Wil je daarvan kunnen leren?
0: Ja, zonnebrand is ook niet alles wat geweest is, hè? Zonnebrand. Nee. Ik had 2 collega's aan tafel in de ochtend.
2: Ja.
0: Nou, zonnebrand, nee, dat doe ik niet.
2: Waarom niet?
0: Je bent wel verbrand. Ja, maar dat
1: zonnebrand is
0: beter dan zonnebrand.
2: Oh, serieus?
0: Ik zeg, oh mijn god, waar zit ik nou weer in? Ik zeg, ja, wat ik gehoord heb, dat er in die sigaretten dat er ook wat in zit dat je daardoor verslaafd raakt. Al 2 rookten ze namelijk. En toen keek ze me wel aan en ik zeg, nee, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is helemaal niet waar.
1: Ook niet waar.
0: Dat is helemaal niet waar. Nee. Goed, even de laatste plaatjes voor... Nee, die hadden we gehad. Ik luister.
1: Ik vind het wel erg druk hoor, die muziek.
0: Zeker, doe maar even een hit dan. Tussendoor Cinema Club. Undercover Martijn.

0: Two Doors Cinema Club was net een groot hit. Undercover Martijn, daar begon het een beetje mee. Daar hebben ze nog veel meer al hits gehad. En dit was er natuurlijk maar eentje uit de collectie. Het is de zaterdagmorgen in Toepak Leeft op 10 uur. En ja, dit was natuurlijk wel weer groot nieuws. Ja, gisteravond.
1: En verder in het nieuws vandaag. Moeten ze nou weg of niet? In Moerdijk hebben ze nog steeds geen antwoord.
2: Ik heb heel veel mensen al die zeggen van ik loop bij de dokter of dat ja, met de stress zo ja, heftig is, dat ze het gewoon niet aankennen.
0: Nee, dat is Marvin Moerdijk. Ja, één ding was wel duidelijk, geloof ik.
3: Die duidelijkheid is er in ieder geval wel, dat er geen duidelijkheid is op 29 juni. En nu staat alles weer op losse schroeven, weer een nieuw scenario. Ja. Mensen die hoop krijgen en daar zijn we blij mee. Hè?
0: Als ja, daar zijn we wel blij mee, maar wat gaat er nou precies gebeuren? Gaat de helft van het dorp, gaat het uiteindelijk worden ontruimd om toch al die kerncentrales, wat moest er gedaan worden? Moest in ieder geval van energie, moest iets geregeld worden. Dus nou, het lijkt me heftig ja, om daar zeg maar te wonen. En wat is je huis nog waard? Word je goed gecompenseerd? Dat is ook nog wel zoiets natuurlijk. Nou ja, sterkte daar in Moerdijk. Dat zitten jullie nog steeds aan het einde?
4: Ja. Ja, de rouwkaarten die worden duurder als je die verstuurt.
0: Wat nou weer? Wat een leuke berichten, maar even stoppen dan.
4: Opwekkend nieuws. Want ja? Nummer liter kost het 1,40 euro, maar dat gaat naar 3,25 euro.
0: Hè?
4: Dus ja, misschien is het beter digitaal straks.
0: Ja, ik zou zeggen, gooi er iets meer geld en doe je een pakketje. De pakketjes zijn sneller en dat is
4: gewoon wel... Kun je track and trace doen?
0: 4,75 een pakketje. Ik weet niet meer wat het is eigenlijk.
5: Nou, goed. Voor mij mogen ze mij digitaal aanmelden dat ik de pijp uit ben. Oh. Ja, maakt mij niet uit.
0: Oké, dood en verderf in dit rijdenprogramma.
5: Als het maar een feestje wordt.
0: Precies. Nou, mooi plaatje om te afsluiten hier. The Vices Before Your Birth.
5: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
5: Dag allemaal.
0: Hoi, hoi.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaarlingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit Goedemorgen is ZFM. Met voort. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: dat waren de Rolling Stones.
1: Ja, dat is het.
0: Iedereen
1: is
0: hartelijk welkom bij Goedemorgen Zandvoort.
1: Ja, het is...
0: Ja, 7 minuten over 10.
1: 7 minuten over 10.
0: Het is 26. Ja. Mooie datum, hè? Mooie datum.
1: Ja, er zijn ook mensen gaan trouwen, hè?
0: Deze datum. Ja, oh, je moet ook eerder weg.
1: Nee, vandaag niet.
0: Oké. Okay. Ja, wat gaan we doen allemaal, Ger? Vertel
1: nou,
0: ons
1: dat zal
0: eerste
1: je
0: uur.
1: Vertellen. We gaan praten over jongeren die hun... nog een keer. Otmane Vertoet van Talent House gaat... vertellen over het helpen van jongeren, over hun ambities.
0: Ja, klopt. Ja. En, ja. Maar ook over een korte jeugdkamp bij SV Zandvoort. Maar daar komen we wel op.
1: Daar komen we op. En daarna hebben we Marijntje en Penny. En die hebben een optreden in het museum over de kogel in de kont.
0: Ja,
1: en dat
0: klopt.
1: Is een stuk van Thijs Okkersen. Daarna hebben we Tijmen Johannes Besseling over Samen Toegankelijk. Dat is een middag die wordt georganiseerd.
0: Eén keer in 3 maanden.
1: Precies,
0: inderdaad, ja.
1: Om Zandvoort toegankelijker te krijgen.
0: Ja, zal ik een beetje zeggen wat we in de 2e uur doen?
1: Ach, doe eens.
0: Nou, we hebben de blauwe vlag weer gekregen.
1: Ja, dat is een heel...
0: Van en leuk. Daar heb jij een item over gemaakt, dat vorige week. Dat
1: was wel een verrassing, hè?
0: Dus jij hebt dat was een ontzettende verrassing. jij hebt de vlag omhoog zien gaan.
1: Ik heb hem helemaal omhoog zien gaan.
0: Nou, daar krijgen we een live verslag van.
1: Ja.
0: Sabrina Vermeulen komt langs, een fotograaf en schrijfster over levenskunst, de kunst van het alledaagse. En dan eindigen we met barbecuen.
1: We gaan barbecuen.
0: We gaan barbecuen, maar ja. Dan het hele jaar door. Er is een nieuwe winkel
1: in de Kerkstraat.
0: Een takeaway in de Kerkstraat geopend. Ja. En die gaat ook 's winters barbecue dingen doen.
1: Hele... En daarnaast hebben we...
0: Ja, maar even een verrassing. Hè. Even
1: oh,
0: een teaser. We hebben een hele speciale gast die alles weet over het winterbarbecue.
1: Ja,
0: leuk hè?
1: Ja, en het kerstbarbecue.
0: En het kerstbarbecue. Nou ja, blijf luisteren zou ik zeggen. Rond 11:45 gaat het gebeuren.
1: Zeker de moeite waard.
0: Maar we gaan eerst praten met Otmane Vertoet. Goedemorgen Otmane.
2: Goedemorgen.
0: Otmane, jij bent bekend van, of bekend, maar je doet Talent House. Maar ik wilde eerst even vragen over een jeugdkamp wat jij gaat organiseren bij SV Zandvoort. Volgende week is dat, hè?
2: Het voetbalkamp.
0: Klopt. Het voetbalkamp, inderdaad, ja. Voor wie is dat? Is dat voor iedereen of alleen de leden van SV Zandvoort?
2: Ik zal wel even een beetje bij het begin beginnen.
0: Ja, is goed, prima.
2: Het voetbalkamp is het idee van Sieben van der Meijen. Zijn vader organiseerde vroeger al de voetbalkampen.
0: Ja.
2: En Sieben voetbalt bij de selectie van SV Zandvoort.
0: Uh-huh.
2: En die kende mij al dat ik... ik voetbal zelf ook.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Jij zit ook bij de selectie, toch?
2: Ja, ik zit ook in het eerste. Ja. En hij speelde er een beetje tussen het eerste en onder 23.
0: Ja.
2: En Sieben wist wat ik deed eigenlijk. Dat ik jongeren begeleidde en hielp bij het organiseren van hun ideeën.
0: Mm-hmm.
2: Dus die kwam met het idee om een voetbalkamp bij SV Zandvoort op te gaan richten voor de kids, voor de nieuwe generatie.
0: Ja.
2: Omdat wij dat vroeger eigenlijk als kinderen altijd hebben ervaren en super vet vonden om op zo'n kamp te staan.
0: Ja.
2: 2 dagen soms wel, weet je wel.
0: Nou, dus soms ging ze een hele week weg, hè? Ik heb het vroeger ook gedaan bij TZB.
2: Wij zijn ooit wel eens in Valencia geweest ervoor.
0: Ja, dat is allemaal mooi natuurlijk. Ja, ik naar Greensveen en allerlei rare plaatsen. Maar gewoon een week, de hele week sporten. Dat is hartstikke leuk natuurlijk.
2: Ja, waanzinnig. En ook hoe je het aankleedt is dan belangrijk. Dus we hebben best wel tijd genomen. Ik denk dat we er nu al bijna 3 maanden mee bezig zijn.
0: Uh-huh.
2: Dat we echt het zo tof mogelijk voor kinderen konden maken. Ja. En voor ons was het ook belangrijk... het was ook belangrijk dat er ook spelers mee konden doen of naar kinderen mee konden doen die geen lid waren van de voetbalclub.
0: Ja,
2: om juist weer nieuwe verbindingen te creëren.
0: Ja.
2: Voor kinderen die misschien dan voetbal ineens wel leuk gaan vinden of dan ineens wel bij SV Zandvoort komen voetballen.
0: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Welke leeftijd hebben we dan over, Otmane?
2: We hebben het over... we begonnen eerst... Dus het idee was voor echt hele jonge kinderen, maar uiteindelijk met een beetje wat gesprekken met experts... We kwamen erachter dat het vanaf 7 jaar een goede leeftijd was om echt een beetje competitieve, leuke, spannende voetbalonderdelen te spelen voor de kinderen.
0: Ja, ja.
2: En tot en met 14 jaar was
0: maar dat was wel echt hartstikke leuk. En dat is niet alleen voetbal, maar allerlei sporten begrijp ik, of niet?
2: Nee, het draait vooral om voetbal, het voetbalkamp.
0: Ja.
2: Want als het goed is zal er in juli het echte sportkamp door Timo georganiseerd worden. Ja. Dus daar probeerden wij een beetje van uit te wijken, dat we niet hetzelfde 2 maanden achter elkaar organiseerden. Dus wij hebben echt een volledig voetbalkamp opgericht.
0: Okay.
2: Je moet je voorstellen dat op de zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends komen er 60 kinderen.
0: Zo.
2: En we hebben over het hele hoofdveld hebben we verschillende zones gemaakt met bijvoorbeeld een plek om te dribbelen langs van die opblaasdoolhof. Een soort opblaasdoolhof. Ja. We hebben een sprintmeter dat ze kunnen meten hoe snel ze zijn in hoeveel seconden. We hebben een doelgatenwand met allemaal mooie netten en scores erop dat ze kunnen zien hoe gericht ze kunnen schieten. Enzovoort. We hebben een voetgolfbaan. We hebben heel veel leuke spellen. We hebben zelfs een voetbalkanon met een opblaasgoal waarin ze kunnen keepen.
0: Leuk.
2: Dus we hebben het heel leuk
0: aangekleed. Ja, zeker. Hey, en ze blijven slapen ook dan, begrijp ik?
2: Nee, voor deze editie hebben we dat even...
0: Je hoeft geen tent op te zetten allemaal.
2: Nee, voor dit jaar hebben we dat nog even geparkeerd. Omdat we dachten van, we kijken eerst even de eerste editie aan.
0: Uh-huh.
2: En als dat goed gaat, als het volgend jaar dan zou lukken... met genoeg vrijwilligers en begeleiding zou dat waanzinnig zijn natuurlijk.
0: Eventueel mogelijk zijn. Ja, maar ze slapen wel lekker na zo'n dag natuurlijk, hè? De hele dag sporten.
2: Ja, lekker de hele dag sporten. Om 4 uur ongeveer zijn ze klaar. Dan kunnen ze nog een beetje afkoelen op de club. En dan echt om 5 uur of zo is de dag wel afgelopen.
0: Hey, kunnen kinderen zich nog aanmelden, zeg maar? Of is dat al gesloten?
2: Vanwege het... Het idee dat we het echt gratis wouden houden, zodat ieder kind mee kan doen. Uh-huh. En we hebben ook echt t-shirts voor ze, zodat iedereen eigenlijk in hetzelfde t-shirt loopt.
0: Oh, leuk. Ja.
2: We hebben gratis eten en drinken voor ze voor 2 dagen. Dus ze krijgen 's ochtends krijgen ze een hapje en 's middags krijgen ze een hapje.
0: Heb je dat allemaal kunnen sponsoren?
2: Ja, dankzij onze sponsoren.
0: Okay.
2: De lokale Zandvoortse sponsoren hebben ons ondersteund.
0: Wat top, wat goed.
2: Ja, en ook vanuit mijn werk natuurlijk is het altijd, niet altijd. Voor sommige ideeën is het mogelijk om een fonds aan te vragen, wat in onze regio zit. Dus daar heb ik Siebe mee geholpen om wat extra, bijvoorbeeld het huren van de spellen. Dat is nou zo'n mooie combinatie met zo'n fonds.
0: Ja.
2: Dat je zegt van, we willen voor zoveel kinderen een leuke dag organiseren waarbij ze elkaar ontmoeten en gaan bewegen eigenlijk.
0: Ja.
2: En heel veel ontmoeting creëren tussen verschillende achtergronden.
0: Goed,
2: dat maakt voor de fonds maakt dat het natuurlijk aantrekkelijk.
0: Ja, het is nu dus 2 dagen, maar je sluit niet uit dat het misschien volgend jaar of het jaar erop wat meer dagen zijn. En dan blijven slapen bijvoorbeeld. Hè?
2: Ik laat de creativiteit volledig altijd bij Siebe.
0: Okay,
2: omdat ik wil echt wel dat hij de eigenaarschap heeft. Ik ben voor hem ondersteunend en begeleidend. Mm-hmm. Dat is wat Talent House doet eigenlijk.
0: Ja, daar gaan we zo nog even over praten, over Talent House.
2: Ja. Dus alles laat ik bij Siebe. Ik hoop gewoon dat we kunnen laten zien van kijk wat een succes het is geworden. En dat hij nog meer hulp kan krijgen. Volgend jaar nog waanzinniger kan worden.
0: Ja, begrijp ik. Hey, jij begon in 2021 inderdaad, denk ik, met dat Talent House, hè?
2: Correct.
0: Dat klopt. Kun je even uitleggen wat dat nou inhoudt, dat Talent House?
2: Ja, ik heb eigenlijk een beetje in de corona heb ik het idee gekregen. Wat ik merkte is dat er gewoon een community was in Zandvoort, maar dat we niet echt een plek hadden waar we samen konden komen en dingen ook echt konden, actie konden nemen eigenlijk. Ja. Dus ik heb dat eigenlijk in 2 jaar met behulp van een andere stichting in Haarlem, Stichting Stad, heb ik dat een beetje... De touwen geleerd en hoe ik het zou willen neerzetten en wat heb ik ervoor nodig om dat soort van in Zandvoort voor elkaar te laten krijgen. En dat is me na 2 jaar hard werken en bedenken en schrijven en leren, is dat nog gelukt. Ben ik mijn stichting gestart in Zandvoort, een plek eigenlijk waar jongeren met hun idee kunnen komen of gewoon een positieve plek willen waar ze bij willen horen of een talent hebben. En daarmee verder werken eigenlijk, het stukje ontwikkeling.
0: Ja, want jullie zitten nu, eigenlijk bij Pluspunt, toch, of niet?
2: Nee, Pluspunt doet echt het jongerenwerk.
0: Oké. Okay.
2: En
0: jij bent iets voor iets oudere kinderen, klopt dat? Jongvolwassenen, zeg maar, tot 27 of zo?
2: Ja, wij zien onze doelgroepen, hoe je het ook wil noemen, jongeren, jongvolwassenen... Kinderen, ik zeg gewoon van 12 tot 27 jaar.
0: Ja, ja.
2: vind ik gewoon dat je nog een beetje... je kan hulp nodig hebben met je ideeën, je talent.
0: Tuurlijk.
2: Hetgene waarmee je bezig bent, je onderneming. En daarvoor wil ik eigenlijk zijn, om die mensen...
0: meer zelfvertrouwen te geven waarschijnlijk.
2: Meer zelfvertrouwen, de tools, de vaardigheden, ja. Extra begeleiding, de ondersteuning. Alleen een steuntje in de rug bieden. Gewoon een creatieve broedplaats ja. Eigenlijk voor jongeren en voor inwoners van Zandvoort binnen die doelgroep.
0: Ja, en krijg je er iets voor terug? Tenminste, het enthousiasme en...
2: Ik ben blij dat ik hier gewoon mijn werk van maak. Ik stop al mijn energie erin namelijk, dus het is ook fijn.

0: Ik wil ook iets bedenken en doen. Ik wil ondernemen of ik wil ook iets terug doen voor Zandvoort of iets doen voor anderen. Zeg maar, op al die verschillende manieren ben ik nog steeds. Ik ben nog steeds bezig met het bouwen van een community eigenlijk wat, ja, wat voor Zandvoort is en van Zandvoort. En waar dit soort events eigenlijk organisch en natuurlijk uitgroeien.
1: Ja, dat is mooi. Ja, want er stond vorig jaar een stukje in de Zandvoortse krant, hè, dat je met projecten bezig bent, zeg maar. Je wilde eigenlijk minimaal 6 projecten per jaar doen. Maar dat was het jaar ervoor al bijna het dubbele.
0: En ja, hoeveel, dat
1: is
0: klopt.
1: Het, hoeveel is het nu?
0: Ja, nog steeds. Het is nog steeds het dubbele. Okay. Zeg maar vanuit de basis die ik dus heb gelegd met ja, de jongeren die me al leren kennen of bij projecten zijn geweest en daardoor nieuwe ideeën hebben gekregen, ontstaan een soort van organisch nu al minimaal het dubbele aantal projecten als wat mijn opdracht eigenlijk is of wat ik dacht aan het begin aan te kunnen. Gaat het nu eigenlijk ja, 2 keer zo goed en dat is mooi om te zien. Ja, we dachten dat we er maar 6 per jaar konden doen, maar we doen er minimaal 10, soms wel dubbel.
1: Nou, een paar voorbeelden. Basketbal, tafelbaltoernooi doe je, buurtbarbecue, filmavond, dat soort dingen allemaal. Hè? En jullie hadden iftar diner in Pluspunt. Georganiseerd door een 16-jarig meisje. En dat is dit jaar eigenlijk nog uitgebreider geweest, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dat was een groot succes.
0: Ja, 120 bezoekers, 120. Jong en oud.
1: Zo.
0: Dus dat was inderdaad echt een goed succes. En ook dit jaar was het ook gelukt om samen met politie in Zandvoort Noord de Hunt te spelen. Okay.
1: Ja, die heb ik mij in de buurt gezien. Dat vond ik wel grappig, ja.
0: Ja, dat was ook...
1: De kinderen aan renden en zo. Ja, die vonden het geweldig, volgens mij.
0: Ja, daarom. Zo leert de jeugdagenten natuurlijk ook de jongeren weer een beetje kennen. Dan worden het toch bekendere gezichten. Dan is het contact toch wat laagdrempeliger.
1: Ja.
0: En het werd al in Haarlem gedaan. En onze Zandvoortse jongeren trokken al naar Haarlem om daar aan mee te doen. Dus het heeft een jaar geduurd dat we dat idee uiteindelijk hier in Zandvoort konden gaan laten plaatsvinden.
1: Ik vind het heel grappig om te zien. Ja. Volgens mij iedereen had er enorm schrik in.
0: En, het is schrik als je het ziet, maar er was er ook nog begeleiding. Maar er is een witte overal gegeven dat het opvallend werd.
1: Ja, het was helemaal top. Wat zijn nog jouw ideeën voor de komende jaren? Maar wat zou je nog graag willen wat nu nog op dit moment niet is?
0: Ja, nee, ik denk toch dat wat ik net al een beetje heb opgenoemd van mijn doel is echt dat het een community wordt uiteindelijk. Kijk, ik heb nu een grote rol binnen Talent House, omdat ik de ervaring van het organiseren heb, waardoor ik die begeleiding kan bieden.
1: Ja.
0: Maar mijn ambitie, mijn doel is echt dat, dat er eigenlijk gemotiveerde jongeren zijn die toch verder willen ontwikkelen, die goed zijn met... weet je wel, computers en het bedenken van ideeën en dat ik die kan laten doorgroeien. Dat ik ze kan laten zien wat ik allemaal heb geleerd. Dat ik ze al mijn vaardigheden bijleer. En dat zij uiteindelijk ook een organiserende rol pakken in Zandvoort. Ja. Of een ondernemende rol, wat dan ook. Het gaat er gewoon om dat we van elkaar kunnen leren. Dat we een gunfactor hebben, weet je wel. Dat iedereen er voor elkaar staat.
1: Ja.
0: Want ik denk als je iemand gunt, dan durft iemand. En als iemand durft, dan zal hij uiteindelijk meer zelfvertrouwen hebben. En zo groeien, zo zouden we allemaal kunnen groeien eigenlijk.
1: Uiteraard. Ja, want de jongeren in Zandvoort Noord, om eerlijk te zijn, die hebben niet zo'n goede naam natuurlijk. Sommigen tenminste. Maar, dat soort dingen doe je ook wel wat aan waarschijnlijk. Om te proberen.
0: Dat, zeg maar je focust natuurlijk op alle jongeren, maar er zal altijd een doelgroep zijn waarin jij zal merken dat die moeilijker aansluiten bij sociale activiteiten.
1: Ja.
0: Om verschillende redenen. En ook die jongeren, ook daarvoor wil je dan eigenlijk iets hebben van wat willen zij dan gaan doen, waardoor ze het wel naar hun zin hebben. Zodat ze wel iets hebben voor wat ze van zichzelf kunnen noemen. Van hier mogen wij zijn, hier mogen we onszelf zijn, weet je wel.
1: Ja, want vaak is het ook verveling, hè?
0: Exact. Als we alleen maar het probleem benoemen altijd en niemand echt met de oplossing aan de slag. En ik ben daar gewoon wel van ik ga graag het gesprek aan van, wat wil je doen? Oké, let's go, laten we dat doen, want... Voor mij, ik droom en ik denk dat mijn dromen altijd haalbaar zijn. Ja. En dat probeer ik te delen met jongeren.
1: Dat klinkt heel mooi, Otmane. Ben jij opgeleid tot jongerenwerker of niet?
0: Nee, ik ben niet opgeleid tot jongerenwerker. Ik ben altijd heel ondernemend, ondernemend geweest. Ik heb een ondernemende opleiding gedaan. Detailhandel, manager, retail. Ik dacht altijd dat ik gewoon

0: in de inkoop en verkoop zou gaan werken. En uiteindelijk ben ik in het organiseren ja. binnengerold eigenlijk.
1: Ja, helemaal top. Nou, we wensen jou enorm veel succes mee. En heel veel succes ook volgende week met dat sportkamp. En,
0: ja, heel erg bedankt.
1: Misschien komen we wel even langs om te kijken hoe het allemaal gaat.
0: Zeker. Ouders, bezoekers, iedereen is welkom. Bewoners uit Zandvoort. De kantine is open.
1: Oh, kijk,
0: de club is open. Het is denk ik alleen maar leuk als er ook publiek aanwezig is.
1: Helemaal top. Hey, Otmane, mag ik je hartelijk bedanken voor je tijd. En heel veel succes met de verdere voorbereidingen.
0: Yes, ik wens jullie ook heel veel succes. Okay, en heel erg bedankt voor je belletje.
1: Ja, en een goed weekend, hè? Oké.
0: Yes,
1: hetzelfde.
0: Tot ziens.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Dat is duidelijk.
2: Dat is duidelijk. We horen de Bos. Hé, hey, de Bos.
1: De Bos?
2: De Bos horen we.
1: Ja, de Bos. Ja, ja, dat is jouw...
2: geweldige
1: jouw muziek.
2: Hè? Jij vindt het niks, hè, eigenlijk.
1: Nou, dit vind ik, dit vond ik wel een aardig nummer.
2: Oh, dat is wel.
1: Maar aardig, hè?
2: Aardig nummer, ja, op, ja.
1: Ja, aardig liedje.
2: aardig liedje. Leuk dingetje, zeker.
1: Precies, precies.
2: We gaan een beetje improviseren, want naast ons zit al Sabrina Vermeulen. Welkom, Sabrina.
3: Dankjewel.
2: We gaan praten over levenskunst, de kunst van het alledaagse. Het zou eigenlijk in de tweede uur komen. Is verplaatst nu naar...
1: het eerste uur.
2: Het eerste uur. En ik hoop dat iedereen het daarmee eens is. En zo niet, dan toch. Sabrina, jij bent ik zal je zo even een beetje introduceren. Jij bent fotograaf.
3: Ja, fotograaf en schrijver.
2: En schrijver, inderdaad. Ja, ik was nog niet uitgepraat.
3: Oh, sorry.
2: En, en jij hebt al heel veel geëxposeerd, ook in de oude raadhuizen.
3: Klopt, onder andere.
2: Een keer of 3, 4 al, hè, denk ik. Ja, want ook met Zandvoort Art en zo heb je daar gestaan.
3: Ja, klopt.
2: Ja. Ja. En nu heb je een klein beetje meer op het schrijven gericht, zeg maar.
3: Korte introductie. Ik heb een boek geschreven. Daar ben ik niet een jaar geleden mee begonnen. Maar daar heb ik 15 jaar over gedaan.
2: 15 jaar, zo.
1: Ja, morgen.
3: Nooit met het idee, ik ga een boek schrijven.
2: Okay.
3: Maar eigenlijk gewoon een verzameling van notities van alle dag. Een soort korte columns.
2: Ja.
3: Over dagelijks leven.
2: Uh-huh.
3: En daar is een boek uit ontstaan.
2: Okay. Dus, en wat staat er in dat boek? Het heet De Levenskunstenaar, hè?
3: Ja, opmerkelijke gebeurtenissen van alle dag.
2: Oké.
1: Okay. Je hebt een bij, zie ik.
3: Ja. Ja.
2: Je maakt gewoon veel mee en dan schrijf je het gewoon op, of niet?
3: Ik denk dat iedereen veel mee.
2: Ja, nee, dat ben ik met je eens.
3: Als je je ogen daarvoor opent.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Maar je moet het dan wel op kunnen schrijven.
3: Dat dat klopt. Ja, ja.
2: Toch? En dat kun jij goed? Nou ja.
3: Ja.
2: Het duurt even, maar 15 jaar.
3: Ja,
2: maar.
3: Precies, ja.
2: En wat zijn de leuke dingen in dat boek? Wat kunnen mensen daarvan van opsteken? Wat kunnen ze ervan leren?
3: Ik denk dat de rode draad van het boek eigenlijk is... anders kijken naar het dagelijks leven.
2: Ja,
1: oké.
3: Dus als ik in de supermarkt bijvoorbeeld loop en ik zie daar een grappig voorval... dan zet dat mij aan het denken.
2: Ja.
3: En daar schrijf ik een verhaal over.
2: Oké. Okay.
3: En
1: wat voor een voorval?
3: Nou, dan heb ik het over de dansende vakkenvuller.
2: Oké. Okay.
3: Zo heet dat verhaal ook. En dat was een jongen die toch heel sierlijk, zeg maar, door de gangen van een supermarkt bewoog. En dat viel me dan op. Dus die kleine details.
2: Ja. Of de spinazie die uitverkocht is, er ook een heel verhaal over kunnen maken.
3: Nou ja, dat komt er niet in voor. Maar,
2: nee, maar dat zou kunnen. Een beetje,
3: voorbeeld.
2: Daar kun je natuurlijk wel een heel verhaal over schrijven.
3: Ja, zeker.
2: Waarom dat zou zijn.
1: En waarom begin jij dan niet zo?
2: Nou ja,
1: spinazie.
2: Ik lust geen spinazie. Nee hoor, maar, ik geef me een voorbeeld. Dat er gebeurt altijd wel wat.
3: Klopt,
2: en waar je over zou kunnen schrijven, inderdaad.
3: Ja, precies. Ja. Ja.
2: En als mensen jouw boek gaan lezen, dan wat denken ze dan als ze het uit hebben?
3: Wat ik ervan terugkrijg is dat mensen het heel grappig vinden en ook heel herkenbaar.
2: Ja.
1: Verkoopt het goed?
3: Het is aardig verkocht al.
2: Het is nog steeds bij te kopen hier in Zandvoort ook? Bij,
3: Je kan het bestellen via mijn website.
2: Ook via je website, maar het ligt niet bij... op de krocht, hoe heet dat nou?
1: Bruna,
2: inderdaad. Nee. Daar ligt het niet, oké.
3: Okay.
2: Nou, op 10 juni is er een voorstelling van jou ook, begrijp je?
3: Of niet een voorstelling? Fout? Het is een schrijfworkshop.
2: Creatieve ontdekkingsreis.
3: Okay. Ja, klopt.
2: Wat zei je nou?
3: Een schrijfworkshop.
2: Oh, schrijfworkshop. Ja, dat was het, inderdaad. Dat was het, ja. En dus dat kunnen mensen leren schrijven, zeg maar.
3: Ja, klopt. En dat initiatief is eigenlijk ontstaan samen met de programmamaakster Lotte uit Biep.
2: Ja.
1: Oké.
3: En het idee is dat het een reeks wordt. Dus nu ben ik degene die de eerste editie aftrapt. Met een schrijfworkshop, geïnspireerd door mijn boek... Maar met als idee van, nou, we gaan zelf echt aan de slag. Dus het is niet zo dat ik een lezing geef over mijn boek. Maar we gaan echt praktisch schrijven. Eigenlijk een beetje een inkijkje over hoe ik deze verhalen heb geschreven. Dan komen er, als het goed loopt en als mensen het leuk vinden... dan gaan we dat voortzetten.
2: Dus okay. Als je die workshop hebt gedaan, dan kun je gewoon even een boek schrijven.
3: Nou, dat zou kunnen.
2: Nou, je kan er 15 jaar over doen, dus dat maakt niet zo uit.
3: Ja, maar dat mag ook, toch?
2: Ja, natuurlijk wel.
1: wat kan je leren in die workshop?
3: Ik ga praktische schrijfoefeningen doen.
1: Mm-hmm. Doe eens een voorbeeld.
2: Het opbouwen van een verhaal waarschijnlijk?
3: Nee, het is, want ik heb zelf nooit cursussen gedaan, hè, over het schrijven. Mm-hmm. Dus dit is echt iets wat ik mezelf zeg, mm-hmm. geleerd heb. Maar het gaat wel over wat ik probeer naartoe te sturen. Is als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een lepel hebt. Mm-hmm. En dan kan je daar eigenlijk een verhaal omheen bouwen. Ik bedoel, wat denkt die lepel als die lepel in jouw mond komt? En dan vervolgens in jouw mond, zeg maar. Snap je? Dus ik probeer aan te geven door middel van voorwerpen of andere dagelijkse dingen. Mm-hmm. Dat eigenlijk als je één ding pakt en je gaat dat uitvergroten, dan kan je daar al een verhaal omheen
1: schrijven. De spannende verhalen van een lepel.
3: Bijvoorbeeld,
2: Dan moet je wel een soort hoop fantasie hebben ook, of niet?
3: Ja, dat klopt. Daar gaan we ook mee aan de slag.
2: Okay.
3: Ja. En dat is, vind ik zelf het leuke. Want op een moment, vaak denken we van, nou, als ik maar genoeg meemaak en als ik maar ver reis of dat soort dingen, dan komt de inspiratie wel. Maar eigenlijk is het, als jij je ogen opent voor wat er hier om je heen gebeurt,
1: ja, dan kom je al heel
3: dan hoef je eigenlijk je deur niet eens uit. Dan heb je eigenlijk al inspiratie. Ja.
1: En dan ben je met de lepel ben je al heel end.
3: Precies.
1: Want die gaat ook de wasmachine in.
3: Precies, ja. Ja, misschien denk je wel watervrees.
1: Misschien is dat helemaal niet leuk voor die lepel.
3: Nee, precies.
2: ik denk, je kunt hem gaan volgen, Ger. Kun je ook een mooi boek schrijven, toch?
1: Over de lepel.
2: kunnen mensen zich er nog voor opgeven?
3: Ja, zeker. Ja? Dat gaat via de website van de Biep.
2: Oké, okay, dus www.bibliotheekzuidkennemerland.nl uit mijn hoofd.
3: Dat denk ik,
2: ja. Dat denk ik ook.
3: En dan in de agenda, als ze naar 10 juni gaan, dan vinden ze het denk ik vanzelf wel.
2: En moeten ze er mensen voor betalen?
3: Ja, intree is €2,50.
2: Nou, dat valt mee.
3: Ja, en met een Zandvoortpas is het gratis.
2: Nou, dat is helemaal mooi. Dan krijg je nog koffie over, toevallig of niet?
3: Ja, koffie, thee, hoor.
2: Kun je nagaan, hè? Je bent voor een kopje koffie tegenwoordig al €3-4 kwijt. Dus, je bent ook kunstfotograaf, hè? Dat doe je al heel lang. Mm-hmm. Is dat nog steeds het belangrijkste voor je? Of dat schrijven, dat trekt steeds meer?
3: Nou, ik denk eigenlijk dat ik kies geen vaste vorm, zeg maar. Dus die verhalen die zijn ontstaan over een lange periode. Maar de ene keer is het verhalen, de andere keer is het een gedicht, de andere keer is het fantasie.
2: Ja.
3: Ik ben begonnen met beeldhouwen. Dus uiteindelijk denk ik altijd wat je wilt vertellen, is overstijgend aan wat je doet. Dus ik zie mezelf misschien ook bijna niet meer volledig als fotograaf, maar gewoon als beeldmaker.
1: Maar waar verdien je je geld mee?
3: Nou, ik werk ook in loondienst als kinderfysiotherapeut.
1: Oké.
3: Dat is wel iets anders.
2: Ja, dat was ook een opleiding. Ja. Van je. Ja,
3: dat is
1: en heb je nog wat tijd om dit allemaal erbij te doen?
3: Ja, ik werk part-time. Dus ik heb nog 4 dagen over.
2: En dit is niet je eerste boek, toch? Die levenskunstenaar. Want die had toch ook een poëziealbum met...
3: Nee, daar ben ik nog mee bezig.
2: Met analoge fotografie.
3: Ja, daar ben ik inderdaad.
2: Ja, dat weet ik dat je daarmee bent. Ja. Ik dacht al uit was, maar daar ben je nog steeds mee bezig.
1: Nee. Jij bent wel goed...
2: aardig op de hoogte, Hans. Ik heb je wel eens eerder verteld dat het redelijk voorbereid geeft.
1: Toppertje.
3: Ja, mooi.
2: Wat voor boek wordt dat?
3: Wat voor boek wordt dat? Ja, dat weet ik zelf ook nog niet exact.
2: Oh, dus daar ga je ook 15 jaar over doen?
3: Nou, nee, dat is niet de bedoeling. Ik hoop dat het eind van het jaar af is.
2: Oké.
3: En het thema daarin is dat ik ben gefascineerd over dat vorm nooit vast is, maar altijd in verandering. En dat wij als mensen daar ook onderdeel van zijn. Dus dat is een stuk wat ik daarin dus onderzoek, zeg maar. En dus door middel van fotografie, maar ook door middel van poëzie.
2: Ja.
3: Ik doe daar ook wat research in over onze oorsprong. En
2: want
3: ik heb er boeken over.
2: Ik heb die tentoonstellingen van jou gezien. De prachtige foto's allemaal.
3: Nou, dankjewel.
2: Maar dat gaat van paarden tot van alles en nog wat, hè?
3: Ja, klopt.
2: Echt heel apart. Maar je doet dat bijvoorbeeld op bruidsfotografie. Dat doe je ook nog steeds?
3: Ja, dat doe ik ook nog steeds. Maar dat is meer als extra inkomsten.
2: Ja, maar dan toch
3: zeg maar
2: op een aparte manier vaak. Tenminste, proberen natuurlijk.
3: Ik denk meer documentair.
2: Ja.
1: Dus dat is, en dat allemaal digitaal?
3: bedrijfsfotografie doe ik digitaal. Ja. Ja. Ja. De kunstfotografie is voornamelijk analoog.
1: Oh ja?
3: Ja.
2: Dan
3: ja.
2: moet je dan nog steeds een rolletje zeg maar, ontwikkelen en zo.
3: Ja.
1: Ja? Doe dat zelf?
3: Ja.
1: Een donkere kamer en het hele spel?
3: Donkere nee, kamer. Ik heb zo'n ontwikkelzak.
1: Oké. Okay.
2: Dus, ontwikkelzak?
3: Ontwikkelzak. Oh, is ja, dat is een soort portable donkere kamer.
1: Oké.
2: Okay.
3: Dus, we zijn in april zijn we 3 weken op een campertrip geweest. En toen zei mijn vriend, waarom neem je je spullen niet gewoon mee?
2: Ja.
3: En dat is makkelijk, want je kan die zak gewoon meenemen. Je
2: hebt dat is mooi zeg.
3: Dus ik heb op verschillende plekken de rolletjes ook ontwikkeld, zeg maar.
1: Dat is grappig.
3: Ja.
2: Dus je hoeft niet meer met bakjes en vieze water moeten erin liggen.
3: Dat is als je de foto echt
2: Ik heb het vroeger ook gedaan. Ik vond het toch wel spannend.
3: Ja.
2: En opeens had je een mooie foto.
3: Ja, het is een waanzinnig proces, vind ik.
2: Ja.
3: En veel mensen vragen ook aan mij van waarom kies je voor analoog? Want heel vaak lukt het ook niet. Ik had technische camera's, best een grote camera had ik mee op vakantie.
1: Zo'n Hasselblad?
3: Hasselblad hadden we ook mee, maar dit was dan een Linhof. Nou, groot formaat camera. Ja. En dan laat je cassettes in, 8 cassettes ingeladen. 3 foto's zijn gelukt. En dan kan je je afvragen waarom doe je dat analoog? Waarom doe je zo ingewikkeld? Ja. Maar het mooie van analoog vind ik dat er zit een component in die niet te voorspellen is.
2: Ja.
3: En dat maakt het juist heel bijzonder. Want als ik het digitaal doe, dan ga ik zeggen, deze foto is overbelicht.
2: Ja,
3: dit is niks. Terwijl nu komt er een beeld uit. Eigenlijk.
1: Dat is het.
3: Dat is het, inderdaad. Ja,
2: en dan kun je misschien nog wat veranderen hier en daar. Maar is dat ook lastig?
3: Doe ik eigenlijk meestal niet.
2: Nee? Okay.
3: En sommige zijn ook echt verpest, hoor. Ik bedoel, dan heb ik een dubbele belichting. Omdat ik, een chaotisch bezig
1: ben. Maar het is een beetje hetzelfde met film.
3: Ja.
1: Vroeger film je op film. En daar gaat er een rol film in. En als die op is, is die op.
3: Ja, precies. Ja.
1: En tegenwoordig is het nooit meer op. Als je wat gaat maken. Dus wat dat betreft, zelfs in je telefoon kan je...
3: Klopt. En wat doe je met al die beelden?
1: En wat doe je er allemaal mee?
3: Het is een hoop uitzoekwerk. Ik bedoel, het maakt het makkelijker.
1: Ja.
3: Als je 8 cassettes hebt en maar 3 zijn ervan gelukt. Nou, is best overzichtelijk.
2: Ja, natuurlijk. Nee, dat is waar. Ja, dat is heerlijk.
3: Ja.
2: Want als mensen jouw foto's willen zien, want volgens mij hangen ze ook nog in de grote zaal van de blauwe tram.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat wou ik er nog bij noemen inderdaad.
2: Ja, de
3: combinatie is eigenlijk... levenskunst. Elke 2 maanden komt er een nieuwe kunstenaar.
2: Uh-huh.
3: Die krijgt dan ook een expositie in de blauwe tram. Hebben we mooie museumrails opgehangen. Dat het werk makkelijk te wisselen is. En dan in combinatie met een activiteit in de BIEB.
2: Ja, dan zijn we nog tot 22 juli, als ik het goed gezien heb.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Dus dan hebben mensen nog even de tijd.
3: Ja, zeker.
2: Heel makkelijk binnenlopen. Aan de andere kant van de bibliotheek. En dan rechtsaf... De grote zaal in, zullen we maar zeggen.
3: Ja.
2: Ja, oké, Sabrina, zijn we nog iets vergeten?
3: Nee.
2: Hoeveel mensen doen er ongeveer aan mee, denk je? Aan,
3: Ik hoop op een opkomst van minimaal 10. Dat
2: zou 10, dat zou mooi zijn.
3: Ja.
1: Is het eerder gedaan?
3: Nee.
1: Het is de eerste keer?
3: Ja.
1: Zeer benieuwd of daar heel veel talent uitkomt.
3: Ja, dat vind ik ook leuk inderdaad. Ja, zeker. Ja.
2: We kunnen het een creatieve ontdekkingsreis noemen,
3: precies,
2: toch?
3: Precies, zeker. Ja.
2: Mooi, hè? Ja.
1: Dat zeg, helemaal top. Dat zeg je heel mooi, Hans.
2: Ja, mooi, hè? Ja, dat is een prachtige afsluiting.
1: Ben geroerd.
2: Ja, ben geroerd. Helemaal mooi. Sabrina, mogen we jou hartelijk danken.
3: Ja.
2: Heel veel succes.
3: Dank je wel.
2: Met alle voorbereidingen en geniet van het weekend.
3: Dank je, jullie ook.
1: Oké,
2: dank je wel.
1: Bye-bye.
2: We gaan weer muziek draaien.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou ja, Hans.
2: Ja, ZFM.
1: Het is allemaal wat.
2: Het is allemaal wat, ja. Ik had een beetje ruzie met mijn bril. Hè.
1: Ja,
2: het viel van me
1: ik
2: af.
1: Zie het, ja. Ik zie het.
2: Zag je het, ja?
1: Oké. Okay. Voor jou.
2: Nou, Sabrina die gaat het pand verlaten. Hartelijk bedankt, okay, Sabrina.
1: Bedankt.
2: En ja, we gaan door met de volgende orde. Dat is namelijk toegankelijk Zandvoort. Tijmen, Johannes Besseling zou hier zijn. Tijmen.
3: Tijmen, ja.
2: Maar die kon niet, hè, geloof ik.
3: Nee, ik zou samen met Tijmen komen.
2: Ja. Nou, je zou samen met Tijmen. Jij bent dan Imka Drommel.
3: Yes. Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, dat klopt toch, hè? Ja, ja. Je is niet meer aan te kijken.
3: Nee,
2: niet
3: klopt. Nee, maar goed.
2: Welkom, Imka. Jij zit ook al bij die groep, hè, van toegankelijk Zandvoort.
3: Ik ben de voorzitter.
2: Oh, je bent okay. Voorzitter inderdaad, ja. Ik dacht dat Henk Beuren dat was, maar...
3: Nee, dat is de penningmeester.
2: Oh, de penningmeester, oké. Okay. En Tijmen is dan...
3: secretaris.
2: Secretaris. Nou, ja. Dan hebben we het hele bestuur gehad, zullen we maar zeggen. wat doet toegankelijk Zandvoort? Om even in erin te komen, wat doen ze nou precies?
3: Wij proberen bewustzijn te creëren voor toegankelijkheid.
2: Ja.
3: Bij de bewoners, maar ook bij de ambtenaren.
2: Mm-hmm.
3: En bij raadslieden. En de burgemeester.
2: En toegankelijkheid voor iedereen dan, hè?
3: Vooral voor mensen met een fysieke beperking. Ja, die dus moeilijk ter been zijn in of een hulpmiddel nodig hebben.
2: Mm-hmm, ja.
3: Om zich voor te bewegen.
2: Nou, dat is al een tijdje bezig, hè? Volgens mij al een jaar of twee, drie,
3: Nee, we zijn nu ruim een jaar bezig. Ja. Bijna anderhalf jaar.
2: Ja, daarvoor was, bezig?
3: Amanda
2: Pellerin.
3: Ik heb zelf 8 jaar in de adviesraad Sociaal Domein gezeten.
2: Oh ja.
3: Dat was toegankelijkheid ook mijn... specialiteit, om te zeggen.
2: Ja.
3: En was het nog niet zo. Had Nederland nog geen opzodemieter gekregen van de VN dat ze dat verdrag voor gelijke rechten van gehandicapten, mm-hmm, wat pas in 2016 door Nederland is geratificeerd,
2: mm-hmm,
3: als een van de laatste landen, om dat gaan uitvoeren. Mensen zijn wel verplicht als ze nu een zaak, een bedrijf of een restaurant of wat dan ook openen, dat dat toegankelijk moet zijn. Voor de wet.
2: Ja.
3: Maar er zit geen dwang achter. Dus als ze dat niet doen, dan heb je helemaal niets om dat er nog af te dwingen.
2: Oké. Okay. Maar goed, jij bent er nu al jaar of acht mee bezig. Zie je wel verbeteringen?
3: Absoluut.
2: Is dat wel, hè? Ja.
3: Ja. Vooral sinds dan door Amanda Pellerin toegankelijk Zandvoort is opgericht.
2: Mm-hmm.
3: Hebben we iedere maand overleg met de verbindingsmanager van de gemeente.
2: Ja.
3: En daar krijgen we toch wel dingen gedaan. Ik denk dat je het op het Kerkplein wel heeft gezien dat die keitjes weg zijn. En dat er nu gewoon straatstenen, straatklinkers liggen. En dat is ook een van onze
2: speerpunten
3: geweest. Van, dat moet
2: en toegankelijk zijn op het strand, hè, is ook belangrijk.
3: Ja.
2: Het is ook belangrijk. Maar er wordt nu alweer bijna 2 jaar gesproken over een lift.
3: Ja, maar dat...
1: Gaat goed, Hans.
2: Nee, maar het duurt en het duurt maar. Dat
3: ja,
2: bedoel ik...
3: maar dat is ook niet... als je over het strand spreekt, over de zeerecht... daar gaat niet alleen de gemeente Zandvoort over.
2: Ja.
3: Daar gaat ook de provincie over. Rijkswaterstaat. En het Hoogheemraadschap.
2: Ja.
3: Dan heb je al een heleboel partijen... die daar allemaal over met elkaar eens moeten zijn. En zo is er wel... Er wordt onderzoek gedaan, maar het gaat ambtelijk niet zo snel... als dat wij zouden willen.
2: Sorry hoor, ik heb een beetje een hoest... Maar dat duurt altijd, hè, met ambtenaren en overheid en dat soort zaken. Daar lopen jullie ook tegenaan, neem ik aan.
3: Ja, maar we worden nu van tevoren al betrokken bij projecten zoals een straat herinrichten. Dan worden wij van tevoren al betrokken met, houden wij genoeg rekening met toegankelijkheid.
2: Sorry.
3: Dan krijgen wij inspraak.
2: Ja, dat wel.
3: Ja.
2: Want adviesraad Sociaal Domein, daar is het ook een onderwerp in waarschijnlijk nog steeds.
3: Ja.
1: Even een slokje water.
2: Ja. En dan hebben jullie je eigen toegankelijk Zandvoort.
3: Ja, een platform. Ja.
2: Jullie zijn ook gesprekspartner bij de gemeente.
3: Ja, 1 keer per maand.
2: Ja.
3: En we zijn 1 keer per 3 maanden zijn we met de wethouder, de verantwoordelijke wethouder. Dat mm-hmm. was Gert-Jan Bluis. Dus dat wordt nu die mevrouw. Ik heb haar naam nog niet.
2: Wiegmans, mevrouw Wiegmans.
3: Ja, mevrouw Wiegmans. En dan hebben we ook 1 keer per jaar zo'n beetje overleg met de burgemeester.
2: En dat gaat goed.
3: Ja.
2: Ik heb ze zelfs wel eens in een rolstoel gezien. Burgemeester en Bluis.
3: Dat is het begin geweest van toegankelijk Zandvoort.
1: Ja, precies.
3: Ja, ja. Dat was door een ambtenaar georganiseerd. En daar kwamen, er was dus ook bij. Tijmen was erbij. En Amanda.
2: Ja.
3: En zijn we meegegaan. Ze namen de verkeerde afslag. Ze stonden voor het Juttersmuseum in plaats van bij de haven. En dan moet je die laatste afgang... Want het is voor 7, 8 en 9 is die afgang aan de linkerkant van de rotonde.
4: Ja.
3: En dus, nou, moet je de afslag van de haven, dat laatste stukje naar beneden, is ontzettend steil. Daar zijn zelfs mensen uit hun rolstoel gekregen.
2: Ja, dat kan me voorstellen.
3: Zo erg is dat. Dus ze namen eerst de verkeerde afslag naar het Juttersmuseum. Nee, het valt allemaal mee. En toen stonden ze voor een deur die niet goed was. Dus toen zijn ze alsnog naar beneden gegaan. En toen zagen ze toch wel dat het heel erg steil was. Maar er is nog steeds niks aan veranderd.
4: En Maaike Koper heeft natuurlijk gelobbyd voor, voor een lift.
3: Ja, dit was ook al in 2011 was daar sprake van. Ja. Maar ja, zoals ik al zei, er zijn een heleboel partijen bij betrokken die dat allemaal goed moeten doen. Want we hebben in de Zeereep ook nog allemaal bunkers zitten, waar ook rekening gehouden moet. Ja. Je kan niet zomaar eventjes een paar schepjes weghalen voor een lift.
2: Nee. Als het 12 jaar moet duren, dan denk je ook van ja, lastig. Waarom moet het nog heel lang duren?
3: Het was toen afgeschoten in 2011, dus dat het niet meer doorging. En Mike heeft het opnieuw geopperd.
2: Ja,
3: dus,
2: klopt.
3: Het is sprake van misschien in gebouwde rotonde, maar dat moet dan wel geschikt zijn voor een zwaar apparaat.
2: Ja.
3: En er komt natuurlijk een hotel op het Badhuisplein, dat zijn de plannen.
2: Ja.
3: Heeft dat hotel, wil dat hotel wel uitkijken op een lift? Want ze hebben natuurlijk wel zeezicht vanaf hun, vanaf hun plein.
2: Ja. Maar uiteindelijk komt hij, tenminste.
3: Dat hopen we.
2: Dat is altijd het idee. Luister, jullie hebben als platform organiseren u één keer in de 3 maanden een bijeenkomst. Hè?
3: Ja.
2: Waarin zeg maar, mensen met een fysieke beperking vertellen over hun, ervaringen zeg maar, met de maatschappij. Ik ben toen zelf bij Luc Boon geweest.
3: Ja.
2: Blind, slechtziend. Nou, blind eigenlijk.
3: Blind, Luc, blind geworden.
2: Een paar maanden geleden was hoe heet je er? Van de fietsenwinkel. Ja, Martijn Wijsman.
3: Martijn Wijsman, ja.
2: En nu hebben jullie binnenkort weer een. En...
3: Ja, we hebben volgende week donderdag. Dus komende donderdag, de 9e, de 11e. Hebben wij het onderwerp, wat zeg je? En dan gaat het over slechthorendheid en doofheid.
2: Wat zeg je? Nee. Oké, maar daar is ook iemand...
3: Ja, dan komt een dove tolk. Dan komt een persoon die ook doof is. En ik ga voorlezen uit een boek. Van Manon. Ik kom even niet op de achternaam. Maar het boek heet Doof.
2: Ja.
3: En het is eigenlijk wel komisch. Die vrouw die had dus niet in de gaten dat ze steeds slechter ging horen.
2: Ja.
3: En die kreeg dus ruzies, misverstanden.
2: Ja.
3: En ze kreeg een kind. En de kind dat riep op een gegeven moment alleen nog maar om papa, want mama kwam toch nooit. De enige die het een beetje in de gaten was de hond, want die beschermde haar altijd.
2: Oh ja?
3: En haar man kwam er pas achter, echt een paar jaar, iets van 5 jaar of zo, dat als het donker werd, dat ze dan helemaal niemand meer begreep. Want dan kon ze niet meer naar de mond kijken.
2: Oh, ja,
3: want ze had toch wel een beetje geleerd om lip te lezen.
2: Dat kon niet als het schemerig werd.
3: Maar ze zegt, ja, ik ben met het boek bezig en ik moet af en toe wel heel hard lachen. Want het is wel heel leuk geschreven.
2: Ja, leuk, ja.
3: En dat soort dingen komen dus ook tijdens zo'n middag dan ter sprake. Ja.
2: En iedereen kon naar zo'n middag komen?
3: Jazeker, het is gratis.
2: Is in de bibliotheek?
3: In de bibliotheek, vanaf 1 uur tot 1 uur of 3. Dus kom gezellig langs.
2: En bij de vorige bijeenkomsten, hoeveel mensen zijn er ongeveer?
3: Meestal zijn we met een man of 20.
2: Ja.
3: En het is gewoon ook gezellig. Het is ook kennismaken met. Het zijn geen zware onderwerpen.
2: Nee,
3: het wordt altijd met een vleugje humor gebracht. Want het gaat ook over dagelijkse dingen die mensen meemaken. En het is ook kennismaken met. Misschien heb je een familielid die slechthorend is.
2: Ja.
3: En wat heb je daar zelf voor ervaring mee? Misschien wil je daar eens over praten.
2: Ja.
3: Dus dat kan ook wel heel komisch zijn, maar ook wel heel naar. Die mevrouw, die Manon die dan dat boek heeft, maar Manon Wiegman heet ze volgens mij. Die staat, die doet dan in de, of all places, de Bijenkorf, dus heel chic.
2: Ja.
3: Doet ze een handtekeningssessie voor de boek. En dan staat er een man voor haar, die heet Melle. En zij schrijft Jelle. Er komt dan een vrouw, die geeft de naam, maar schrijft ze ook. Ze schrijft dan ook in het boek. Ik weet niet hoeveel mensen ik de foute naam in het boek heb geschreven. Want er was natuurlijk ook geroezemoes. En als je slechthorend bent, dan nog erger. Want ze had natuurlijk ook geen gehoorapparaat. Want ze had niet in de gaten dat ze slechthorend was.
2: Wat zou er nou in Zandvoort als allereerste moeten gebeuren om het beter te maken? Die toegankelijkheid is dat zeg maar de straten die verbeterd moeten worden. Ongelijke tegels.
3: Ja, dat soort dingen. Borden. Gewoon voor het dagelijks leven. En ik vind heel belangrijk dat de bus 81 vanuit Noord terug naar het centrum gaat.
2: Ja, dat vind ik ook, ja.
3: En niet bij het Palace Hotel voor als het windkracht 7 is, waaien je hemd uit. Ja, dat je daar moet overstappen, want je hebt natuurlijk in Noord veel ouderen zitten. Klopt. In veel flatgebouwen. Dus, en die moeten dan overstappen daar. En als je al slechter bent, is het dan moeilijk om die bus uit te komen. Ja. En dan moet je weer een nieuwe bus instappen. In wind en regen. Dat is zo lastig.
2: Dat is ook lastig, omdat de connection, hè, die zou dat moeten doen.
3: Maar die regelt,
2: provincie
3: dat,
2: regelt dat. Die geeft de concessies af. Maar dat is één keer in de paar jaar, zeg maar.
3: Ja.
2: Beter nog zou misschien nog zijn een buurtbus, zeg maar. Die,
3: ja, je hebt natuurlijk de belbus.
2: Ja, je hebt de belbus. Maar
3: daar moet je
2: gewoon
3: wel voldoende vrijwilligers voor hebben om die bus de hele dag kan rijden.
2: Ja, maar dat zou je ook nog via connection kunnen doen natuurlijk. Dat connection zelf die buurtbus rijdt, zeg maar.
3: Ja, maar ik denk dat ze daar voor
2: Ik weet het niet. Ja. En dan rijdt hij meteen door naar Peesuit. En dan kunnen al die mensen op naar het dorp.
3: Ja, we hebben één ding hebben we wel alweer terug kunnen draaien bij de herindeling voor Noord, voor het groen maken van de wijk. Ja. Was het plan om de bus dus over de Kameling-Onderstraat helemaal te laten rijden naar de Keesomstraat.
2: Waar hij nu ook rijdt.
3: Ja, omdat het dus open ligt. Noord-Duinweg ligt open.
2: Ik vind het heel handig, want ik woon in de Keesomstraat.
3: Ja, maar de mensen die bij het Vlemingplein wonen, dat zijn allemaal Darwin Hoek is een senioren. Die moeten een heel eind lopen nu.
2: Ja.
3: En het is voor hun beter als de bushalte voor de deur is.
2: Dat is waar.
4: Ja. En hoe gaan jullie nu om met bijvoorbeeld in de Haltestraat? Zijn al die winkels met al die benden buiten?
3: Daar zijn we heel druk over in gesprek met handhaving.
4: Ja.
3: En het is moeilijk, want het ene bedrijf aan het begin van het eind van de Haltestraat bij de Zeestraat, die mag geen terras. En dan heb je in het midden, ik ga geen namen noemen, maar die heeft wel een terras en die belemmert de hele stoep. Daar kan niemand meer langs. Ja, moet je over de weg.
2: Dat Libanese restaurant. Ja, ik
3: nee.
2: Nou,
3: jij weet wat ik bedoel.
2: Die kunnen er ook wat van trouwens. Hoor.
3: Ja,
2: die
3: gaan gewoon. En dan moeten mensen over straat. De gemeente heeft net een campagne gehad.
4: Ja.
3: Over ik val niet over mijn beperking, maar wel over jouw auto. En dan zie je een foto van de bovenkant bij de kaashoek. Er staat een auto half op de stoep geparkeerd.
2: Ja.
3: Daar komt een blinde aan. Die kan dus niet zien of er een auto aankomt. Dus die voelt dan dat hij om die auto heen moet.
2: Ja.
3: En dan komt er een auto aan.
4: Ja.
3: Kijk, nou, een rolstoel is natuurlijk ook al lastig. Maar die kan zien dat die auto eraan komt.
4: Ja, ja, dat klopt.
2: Ja, dat is
3: maar het is dus bewustwording creëren. Mensen denken van, eventjes een paar minuten. Maar er zal maar net iemand langs moeten.
4: Ja.
3: Die een beperking heeft.
4: Ja, nou, dat is ook zo. En het gaat vandaag en morgen gewoon een keer mis.
3: Ja.
4: Ik ben al bezig geweest met die kickzaak. Nou, daar staat ook het hele bende staat op de stoep. Iedereen moet over de straat. En, maar er wordt gewoon niet gereageerd door die mensen.
3: Nee.
4: Ze zeggen wij mogen dat doen. En uiteindelijk, er is nu in de raad een nieuwe soort van wet aangenomen om dat soort dingen te beperken.
3: Ja.
4: Dat winkels 80 centimeter uit hun winkel dingen mogen zetten. Ja, maar daarna niet meer.
3: Nee, ja, maar het begin van de Haltestraat is gewoon echt een crime. En dan heb je natuurlijk ook dat de fietsers vanaf de Zeestraat. Wij moesten vroeger altijd omfietsen. Dat vonden we helemaal niet erg. Want dat maakt niks uit.
4: Nee.
3: Het is een halve minuut. Maar dat ze nu dus door de Haltestraat tegemoet komen.
4: Ja.
3: Dat is ook best wel heftig. Want dan moet je nog meer opletten. Je hebt al dat alles aan de stoepen al vol staat.
2: Uh-huh.
3: En als je alleen tegemoetkomend verkeer hebt. Als je dus vanaf de Zeestraat komt en je moet die stoep af.
2: Ja.
3: Dan valt dat nog mee. Maar als je dus ook nog achterop ineens een fiets achter je kan hebben. Dat vind ik nogal
4: Ja, dat is ook zo.
2: Zeker.
4: Ja.
2: Ja, dus er zijn nog verbeteringen mogelijk, zeg maar. Zullen we daarop houden?
3: Ja.
4: Ja, de Haltestraat is wel een
3: dat is een heikelpunt.
4: Ja. Een lastige.
2: Zeker bij jou voor de deur, hè?
4: Ja. Zeker bij mij voor de deur, ja. Ja.
2: Nou goed, wanneer is die bijeenkomst? Dat is op,
3: die is 10, donderdag.
2: 10 juni, hè?
3: 11 juni.
2: Oh, 11 juni, sorry, oké.
3: Okay. Donderdag is de 11e.
2: 11 juni en dan
3: Vanaf 1 uur.
2: Over doofheid van half 1 inloop. En slechthorendheid.
3: Ja.
2: Nou, interessant.
3: Ja, ook interessant, want er wordt ook uitgelegd wat voor als je dus bijvoorbeeld doof bent, wat voor oplossingen je bijvoorbeeld hebt. Tuurlijk. Heb jij een idee hoe iemand moet reageren als er aangebeld wordt? Je bent doof, je kan je bel dus niet horen. Hoe los je dat op?
2: Nou, dan gooi je een
4: lampen.
3: Ja, lampen. Mijn moeder, de beste vriendin, ik ben als klein kind al bij die vrouw. Dus het is een Zandvoortse, Hermine Paap. Die had dan lampen in het hele huis. Ja. Dus die gingen knipperen als dan de bel ging. Het was een hele mooie oplossing. En ze kon, zat ook bij haar in de auto. En dan had ze de autoradio knoerd hard aanstaan. Want ze kon de bas en de drum kon ze voelen.
4: Oké.
3: En dan had ze toch een idee dat ze naar muziek kon luisteren.
4: Ja.
3: Want ieder liedje heeft zijn eigen ritme. Dus dan kon ze het verschil ook horen. Apart, ja.
2: Ja, heel apart. Ja,
4: het lijkt me vreselijk om doof te zijn.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ik zou niet zonder mijn muziek kunnen. Nee.
2: Nee. Ja, blind zijn leeft me ook niet alles.
4: Blind zijn is ook niet een heel goed plan.
3: Nee. Alle twee niet, nee.
2: Imka, mag ik je hartelijk danken voor je komst?
3: Graag gedaan.
2: Geniet van het weekend.
3: Ja.
2: Het is 3:58. We gaan eruit, denk ik, met muziek. Hebben we een nummer tot het nieuws? Nou, dan zien we elkaar weer
4: heel kort,
2: in de tweede uur.
4: Kort.

0: FM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Goedemorgen Zandvoort. 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.

0: Ja, dat was Status Quo en Plastic...
1: Ono Band.
0: Mastic Man, dat zeg ik.
1: Oké.
0: Dat zeg ik. We gaan voort bij Goedemorgen Zandvoort met het volgende onderwerp. Zandvoort heeft ook dit jaar weer de blauwe vlag gekregen. Wat een feest, wat een feest. Wethouder Karin nam de vlag in ontvangst. En het is een internationaal keurmerk, Hans. Dat je het weet. En een onderdeel van Duurzaam Zandvoort. Vorige week was de uitreiking, zeg maar, de ophijsing. En, want de vlag werd gehesen natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik was erbij.
1: Ophijsing.
0: Ophijsing. Mooi woord.
1: Oké, okay, nou ja, prachtig woord. Prachtig woord.
0: Nou, laten we luisteren.
1: En jij was erbij?
0: Ik was erbij.
2: ZFM. Goedemorgen, Zandvoort.
3: Walter Sands, woordvoerder van de gemeente. We staan hier op het Badhuisplein. Er staat een meneer van Spaarnelanden bij ons met een blauwe vlag. Wat gaat er allemaal gebeuren?
4: Nou, het is niet alleen een blauwe vlag, het staat gewoon heel erg op. Kijk, we gaan hem even hier uithalen.
0: Ja.
4: Kijk, het staat gewoon zelfs heel belangrijk.
3: 2026
4: op.
3: Dus dat is dit jaar.
4: We hebben dus ook dit jaar weer de blauwe vlag gekregen.
3: Dus dat klopt.
4: Dat klopt. Dat klopt.
3: Maar waar staat de blauwe vlag voor? De
4: blauwe vlag staat voor veilig zwemwater, schoon zwemwater, afval op het strand. Het is een keurmerk wat je eigenlijk krijgt.
3: Oké.
4: Okay. Dat is gewoon heel mooi.
3: En wie reikt die uit?
4: Het is een organisatie, de Blauwe Vlag.
3: Okay. Jij gaat?
4: Ja, zo simpel is het. Ik kan het niet mooier maken.
3: Nou, de wethouder Lars Karees er ook bij. En ja. Die gaat hem waarschijnlijk straks even in top hijsen.
4: Ja, we gaan hem zo hijsen samen met Spaanderlanden. En dan wappert hij weer vol trots hier boven onze boulevard.
3: Heel goed. Ik ga meneer Karees even vragen wat het verhaal wordt. Lars Karees, zeg maar de nieuwe wethouder, hè? Kan ik dat zeggen?
5: Nou, nog steeds oude wethouder.
3: Nu nog oude.
5: Als je bedoelt de herbenoeming, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, die is aanstaande 10 juni.
3: Okay.
5: Maar dan moet de gemeenteraad in meerderheid wel akkoord zijn met het voorstel dat ik nog 4 jaar door mag.
3: Ja, het zal toch wel.
5: Ik ga er vanuit, natuurlijk.
3: Ja, ik ga er ook vanuit. Hé, maar daar zijn we hier niet voor. Want we zijn hier voor de blauwe vlag, hè?
5: Het keurmerk wat we al meerdere jaren ieder jaar binnenhalen als keurmerk voor waterveiligheid.
3: Ja, is dat belangrijk voor de gemeente?
5: Oh, zeker, want we zijn een toeristisch dorp. Dus we moeten ook laten zien hè, dat we aan bepaalde keurmerken voldoen. En voornamelijk de Duitse gast schijnt wel ontzettende waarde aan de blauwe vlag te hebben. Dus bij het boeken in Duitsland wordt echt actief gekeken of als ze naar Zandvoort willen, of er een blauwe vlag keurmerk is. Dus,
3: het is internationaal.
5: Ja, het is internationaal, ja. Zeker. Hè? Dus als jij naar Turkije gaat of waar dan ook, dan kan je ook kijken van waar ik naartoe ga. Heeft die een blauwe vlag keurmerk? Want het staat voor waterveiligheid, staat voor een aantal zaken waarin je dus kan aantonen dat je goed bezig bent en dat de kwaliteit op orde is. Ja, je kan je als plaats dus ervoor aanmelden. Okay. En dan krijg je het. Hè, dan word je getoetst. En uiteindelijk, als je positief bevonden wordt, krijg je het keurmerk. Dus veel badplaatsen of kustplaatsen in Nederland hebben dat. Ik weet niet of iedere kustplaats het heeft. Maar alle toeristische plaatsen in Nederland hebben zeker de blauwe vlag.
3: Hij gaat zo in top, neem ik aan.
5: Ja, de auto komt hier aan rijden. Het kraantje waarmee die omhoog moet. Ik kijk naar een vlaggenmast van enkele meters hoog.
3: Maar moet jij in het bakje?
5: Halverwege het kikkertje zit om hem vast te maken. Ik ga je vast vertellen, deze wethouder gaat niet het bakje in. Want deze wethouder heeft hoogtevrees.
3: Echt waar?
5: Ja. Er zijn veel dingen die ik doe.
3: Hij is er niet zo hoog.
5: Met stormen en hoge zeeën ga ik gewoon zwemmen. Maar een paar meter de lucht in, dat doet deze wethouder niet.
3: Nee. Roel Deeske, u bent Spaarnelanden. En in welke hoedanigheid bent u hier?
6: Namens Spaarnelanden zijn wij de uitvoerende partij voor de gemeente Zandvoort. Zowel op het strand als op de boulevard en in het dorp.
3: Dus het schoonhouden en het
6: inderdaad.
3: En aan alles wat daarbij hoort.
6: Alles wat erbij hoort.
3: Dat is best een hele truc, hè?
6: Het is een grote opgave, zeker met de zomerse weer.
3: Ja,
6: en met de grote drukte.
3: Nou, we hebben natuurlijk net Pinkster achter de rug. En we hebben gezien wat er allemaal achtergelaten is. Nou, het is weer brandschoon overal.
6: Uiteindelijk wel, ja, ja. Inderdaad. Het is natuurlijk een stortvloed wat in één keer Zandvoort overneemt. En uiteindelijk s'avonds in één keer weer weggaat. En alles achterlatend. En de een wat beter dan de ander.
3: Ja, nou, respect hoor. Kijk, de Zandvoortse krant is er ook bij. Het is natuurlijk wel nieuws, hè? Hè? Het is wel nieuws, hè, Gilles?
7: Het is baanbrekend nieuws. Het is toch weer dat geluk dit jaar.
3: Ja, gelukkig.
7: Ik zou niet zo goed weten hoeveel het jaar het al is. Maar Zandvoort heeft voor mij al tientallen jaren deze blauwe vlag.
3: Oké. Okay.
7: Maar ja, je moet toch elk jaar weer voldoen aan de haakjes om hem te krijgen. Dus ik ben blij dat het dorp dat keer op keer weer daaraan voldoet, zeg maar.
3: Ja, en het blijft een serieus verhaal.
7: Ja, eigenlijk wordt het een beetje gewoontjes. Ja, je gaat er aan wennen, het is logisch, denk je. Maar ik denk dat je als dorp toch wel veel inzet nodig hebt om dit te kunnen bereiken. Ja.
3: Kijk, Gilles Kok maakt hier de foto van Spaarlanden samen met wethouder Lars Carré.
7: Eén foto.
3: Een mooie foto. Goeiedag.
8: Goedemorgen.
3: Jij gaat zo naar boven?
8: Ja, zo ziet het er wel naar uit, ja.
3: Doe je het vaker?
8: Ja, ik doe het vaker, ja.
3: Maar niet voor de blauwe vlag natuurlijk.
8: Nee, niet voor blauwe vlaggen. Wel voor bomen, maar niet voor de vlaggen. Nee, klopt.
3: Dus het is een eretaak voor jou vandaag.
8: Heel veel eer, ja, zeker. Zeker
3: weten. Nou, we gaan het zien en beleven. Ik zou zeggen, zet hem op.
8: Ja, oké.
3: Wat is jouw naam?
8: Lonnie
3: gaat het bakje in. Kijk, hij gaat omhoog. En jullie zijn van Spaarlanden?
9: Wij zijn van Spaarlanden.
3: En dat doen jullie vaker, dit soort acrobatische trucs?
9: Vlaggen hijsen meestal niet. Maar acrobatische trucs meestal wel.
3: Ja? Katten uit de bomen halen en zo?
9: Nee, vooral bomen snoeien.
3: Bomen
9: weghalen.
3: Okay. Oh, je bent echt van het groen?
9: Echt van het groen.
3: Oh, mooi hoor. Ja, want het ziet er goed uit in Zandvoort, vind ik. En blijft hij het hele jaar hangen hier?
9: Gaat hij voor de show omhoog?
3: Weet je dat?
9: Volgens mij tot einde van het seizoen.
3: Oké.
9: Want volgens mij heb ik ze vorig jaar einde seizoen weggehaald ook.
3: Oké. Last van de hoogtevrees, Lars?
5: Als ik naar boven kijk, dan gaan mijn ogen een beetje trillen.
3: Ja, is dat zo, hè?
5: Ja, echt. Ja. Nou, we hebben hier meerdere vlaggenmasten. Dus hij komt op meerdere vlaggenmasten te hangen.
3: Okay.
5: Zodat het echt goed zichtbaar is op verschillende punten dat wij de blauwe vlag als Zandvoort hebben binnengehaald. En ja, wij als Zandvoort hebben hem al tientallen jaren. Maar er zijn ook gemeentes die hem wel eens verloren zijn. Of hem niet krijgen. Zandvoort heeft hem wederom dit jaar binnengehaald.
3: Ja, heel goed. Daar zijn we trots op. Ja, er ontstaat hier een hele discussie over hoe die vast moet.
5: Ja, de beste stuurlui staan aan wal. Zijn eigen collega's staan hem feedback te geven.
3: Ja, wij ook natuurlijk.
5: Wij staan te lachen, toch, hier, Ger?
3: Ja, wij wel. Dus als de Zandvoorters hier bij de rotonde naar beneden gaan, dan zien ze de blauwe vlag en dan kunnen ze ook lezen waarom die hier hangt en wat het doel is van de blauwe vlag. En je kan het ook op internet zien, hè, op Google. Er staat een hele uitgebreide, want daar heb ik even naar gekeken, wat je allemaal nodig hebt om die vlag te laten wapperen. Nou, daar gaat hij dan.
5: Kijk.
3: En daar is die enorm applaus van de medewerkers van de gemeente. Wat is jouw taak nou in het geheel?
10: Ik ben verbinder voor het strand in Zandvoort.
3: Verbinder
10: dus
3: van?
10: Op het strand. Dus ik onderhoud contact met alle ondernemers. Zorg onder andere dat de blauwe vlag wordt aangevraagd. Bemoei me eigenlijk met over alle verschillende domeinen heen. Met wat er gebeurt op het strand.
3: Dus je komt nog wel eens op het strand?
10: Regelmatig, ja.
3: Ja, nou, ja. Leuke baan hoor.
10: Hele leuke baan. Ja. De leukste.
3: Maar wat was jouw naam ook weer?
10: Elsbeth Otten.
3: Nou, Elsbeth, hij hangt.
10: Hij hangt. Hartstikke mooi.
3: Hij wappert. Vrolijk en fier. Nou, weer een jaar om trots op te zijn.
10: Precies. Zo is het.
3: Nou, als je hier naar beneden loopt bij de rotonde, er staat hier een bord, de blauwe vlag. Dat houdt dus in, het zwemwater is van uitstekende kwaliteit. Het strand wordt schoongehouden. Op het strand bevinden zich voldoende toiletten en afvalbakken. Reddingsmaterialen en EHBO-post zijn op het strand aanwezig. Ter bescherming van natuurlijk milieu van zee, strand en duinen worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. En dat is internationale onderscheiding toegekend aan stranden die deelnemen aan de Blauwe Vlagcampagne en aangetoond hebben de voldoen aan de volgende eisen. Nou, die heb ik net voorgelezen. Dus, nou, dat is het verhaal. De Blauwe Vlag hangt weer. We zijn tevreden en we zijn blij.
2: Goedemorgen Zandvoort. ZFM.

0: Ja. Ik denk, zing even gezellig mee.
1: Wie was het ook alweer, Geert?
0: Dit was Guus Meeuwis.
1: Ja, Guus Meeuwis natuurlijk, ja, die Brabander. Ja. Ja,
0: het is een nacht. En zijn eerste grote hit.
1: Ja.
0: En daarna is het begonnen met hem.
1: Daarna,
0: het is een bijzonder vriendelijke, aardige man.
1: Ging het helemaal missen. Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat is waar. Goed, we gaan door naar ons volgende onderwerp. Het is 10 van half 12.
0: En dat is,
1: dat gaat over...
0: De locatievoorstelling Kogel in de Kont.
1: Kogel in de Kont, dat is een mooie...
0: En die gaat om 26 titel, juni in het Zandvoort Museum in première.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, het is een indringend...
1: Ja,
0: ik
1: wil even de gasten introduceren.
0: Het is een indringend theaterstuk over herinneringen, schuld en de impact van oorlog op de gewone levens. Ga je gang.
1: Oké, nou ja, bij ons zitten in ieder geval Penny Vos en Marijtje Rutgers. Klopt, hè? Ja, welkom allebei.
2: Dank u wel.
1: Want zij zijn van Zandvoort Verteld en eigenlijk verhalenjagers. Nou, daar gaan we het zo wel even over hebben. Wat Ger net noemde, dat gaat op 26 juni dus plaatsvinden. Wat gaat er precies plaatsvinden? Een stuk wat gespeeld wordt in het museum, het nieuwe museum.
2: Klopt. Ja, ja, het is een theaterstuk van 20 minuten. Het is een hele korte theaterstuk, heel intiem. En het museum wilde graag meewerken. We wilden een soort van pop-up theatergevoel creëren. Ja. Dus in hun mooie auditorium. Gaan we daar zitten. Met
3: waar je overigens echt een keertje moet gaan kijken.
2: Ja.
3: Daar wordt namelijk de film van Zandvoort gedaan.
1: Ja, ik weet het. Ja, ja, ja,
2: echt zo mooi.
3: Fantastisch.
2: Is, maar niet op 26 juni, want dan
0: zitten wij. Jullie er?
2: Het is mijn, met 3 acteurs. Heel intiem. 30 mensen kunnen daarin. Dus ook niet heel veel stoelen beschikbaar.
1: Mm-hmm. En jij hebt een stuk geschreven, zeg maar? Niet,
2: ik heb, de stuk is gebaseerd op een verhaal van Thijs Ockersen.
1: Ja, Thijs Ockersen.
2: Een Zandvoorter.
1: En zo, ja. En cineast. En
2: inderdaad.
1: Helaas overleden. Maar,
2: helaas, vorig jaar overleden. Ja. 6 dagen nadat wij zijn verhaal hebben, of voordat wij zijn verhaal hebben gevonden. Dus we hebben hem helaas niet kunnen hierover spreken.
0: Nee. Oké. Okay.
2: Maar we hebben wel...
1: En dat boekje heet De Kogel in de Kont.
2: De boekje heet De Kogel in de Kont. Ja, en de eerste verhaal van het boek is Kogel in de Kont.
1: Okay.
2: En het gaat over Puk en Jan de Reus. Die op de Wilhelmineweg hebben gewoond. Mm-hmm. En over hoe Thijs hun door de ogen van een 7 jaar oud jongen eigenlijk heeft meegemaakt. Wat hij herinnert van hun. En door die proces, door zijn verhaal, leren we kennen hoe het was voor Puk en Jan als verzetsmensen om na de oorlog verder te gaan.
3: Mm-hmm. En om te wonen in Zandvoort.
2: En om te herstellen in Zandvoort, denk ik. En wat Zandvoort ook voor hun heeft kunnen betekenen. Ja. En ook niet.
0: Zandvoort was natuurlijk wel een moeilijk dorp voor...
3: Dat bleek ook wel in die straat.
0: Ja.
3: Want er woonden Puk en Jan, die zaten in het verzet.
1: Ja, jullie noemden de Wilhelminaweg, maar toen heette het niet de Wilhelminaweg. Die Duitsers hebben het onder de naam gegeven.
3: Oh, Ja.
1: Wilhelminaweg.
2: Koningin natuurlijk, dat was er niet.
1: Koningin de buurt, mag
0: allemaal
1: niet.
0: Koningin.
1: Nee, dat kon niet.
3: Maar in dat straat, Thijs die woonde daar natuurlijk een tijd. Thijs had, Joodse zijn familie. Ja. En naast Puk en Jan wonen een NSB-gezin.
1: Okay.
3: Dus, of gezin, mensen. Dus dat straatje, dat was wel
1: apart.
3: Bijzonder.
1: Ja, ik wil zeggen, ja.
2: En ook een symbool voor naoorlogs Nederland, denk ik. Zeker, hoe ga je verder?
0: Ja. Maar spelen jullie het zelf?
2: Marijtje speelt Puk.
0: Mm-hmm. Oh, jij speelt Puk.
2: Ja. En ik ga regisseren.
0: Ja.
3: En dat vind ik trouwens...

0: best spannend, hè? Want ik werk natuurlijk als actrice al jaren, maar dan speel je altijd personages vanuit een script. En nu ineens speel ik iemand die geleefd heeft. En dat is best wel... ik heb de kleinzoon van Puk ontmoet afgelopen week.
1: Okay,
0: leuk. En dan voel je ineens toch een verantwoordelijkheid van... jeetje, ik ga nu echt iemand spelen die daadwerkelijk bestaan heeft.
1: En zijn kleinzoon heeft, die kent het verhaal natuurlijk?
0: Kent het verhaal en woont dus nog in dat huis.
2: Oh ja?
0: Dat is ongelooflijk.
2: Ja, ja. Ja, ja. Jij hebt eerder geacteerd, zeg maar. Ja, hè, toch?
0: Nee, absoluut.
2: Oh, jij wel... Ja, wel hè? Ja, jij ook. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Nou, jij hebt onder andere gespeeld Sound of Music.
3: Dat heb ik.
2: Oh, dat was jij.
3: Ja, dat ben ik.
2: Ja, dat had ik opgezocht voor mijn grappen. De Murder Orient Express en Cats. En daar heb je allemaal in gespeeld.
3: Ik heb allemaal in gespeeld, ja.
1: Maar heb jij ook nog professioneel geacteerd?
0: Ja, en vooral in Duitsland.
1: Oké.
0: Okay. Op film en serie.
3: Mijn eitje komt meer uit televisie- en filmachtergrond. Ja. Hoewel we allebei eigenlijk musicals hebben gestudeerd.
0: Ja.
3: Maar Marijtje is meer naar film en televisie gegaan en ik meer naar toneel en muziek. Okay.
0: En omdat ik zat natuurlijk in Nederland, had ik musical gestudeerd. Dus hier zat ik in zo'n musical later, terwijl ik wilde spelen. En daarom ben ik eigenlijk naar Duitsland gegaan. Ik woonde aan de grens en dat was voor mij een makkelijke overstap.
1: Okay.
0: Maar het is wel heel grappig, want dit gaat natuurlijk over de oorlog, over Duitsland, Nederland.
1: Ja. En je woont nu in Zandvoort.
3: Ja.
0: En ik woon nu in Zandvoort.
1: Ja, precies.
2: Nou, dat doe je goed. En er zijn ook twee andere acteurs. Acteurs zijn het, hè?
1: Die, Jurko van Veenendaal en Martin Stritsko.
2: Hoe komen die? Die wonen in Zandvoort of niet?
3: Nee, dat zijn collega's, professionele acteurs, die ik in mijn pool van kennis heb. En toen ik voor het eerst de verhaal las van Thijs, had ik meteen een beeld in mijn hoofd van hoe ik dat na theater zou kunnen ombouwen. En ik had die twee mannen in mijn hoofd vanaf dag één. En ik weet dat ik op hun kunnen bouwen. Het zijn echt ervaren acteurs die, die ons echt naar een hoog niveau gaan tillen.
2: Leuk, hoor,
3: samen met Marijtje. Ja. Ja.
1: Goed hoor.
0: En Benny doet de regie.
3: Ja. En ik doe de regie.
2: Ja, inderdaad, de regie doe je ook. Jullie zijn eigenlijk verhalenjagers, zo wordt het genoemd.
3: Ja.
2: Want jullie gaan meer verhalen uit Zandvoort, zeg maar, proberen te...
3: Ja, dat is de bedoeling. Dankzij gemeente, shout-out de gemeente, hebben we voor deze pilot een subsidie gekregen. Mm-hmm. Maar in de toekomst willen we veel meer verhalen van Zandvoort verzamelen en omtoveren naar theater. Wij dromen groot, dus we hebben het over kindervoorstellingen en een theatercarousel waar je rond het dorp kan lopen en in pop-up locaties verschillende fragmenten van de collectieve geheugen van Zandvoort zien in een toneelvorm.
1: En jij zei net van dat je een aantal verhalen al gevonden had.
3: Ja.
1: Doe eens een voorbeeld.
3: In de achtergrond natuurlijk is de focus nu op Kogel in de Kont. Maar ik blijf gewoon de hele tijd zoeken en luisteren. Dus we hebben... Er was eentje... iemand ging verbouwen en ze hebben een dode lijk in de muur gevonden in een huis. En het is een mystery.
1: Hier in Zandvoort?
3: Hier in Zandvoort. Ja, ja, ik ga niet zeggen waar. Maar het is een mystery. Dus ik dacht, misschien kan dat een soort van murder mystery toneelstuk worden.
1: Agatha Christie.
3: Ja, precies. Ja, maar dan in Zandvoort. Hoe mooi is dat?
2: Maar er zijn zoveel boekjes over Zandvoort ook natuurlijk.
3: Zoveel.
2: Oud Zandvoort.
3: Ja, en de Klink is ook echt... Ik ben bijna elke vrijdag in de bibliotheek gewoon aan het lezen. Maar ik merk dat het mooiste is om gewoon aan tafel te gaan. En een koffie te drinken. Okay. Ja. Ik had een gesprek met iemand vorige week. En die zei tegen mij... misschien is het een idee dat je koffie gaat drinken met mijn moeder. Die was een wat oudere dame. En die zei, toen ik kind was, heeft zij nooit over gesproken. Over de oorlog en over haar ervaringen in Zandvoort. Maar naarmate dat zij ouder wordt, beginnen bepaalde verhalen omhoog te komen. Waar je denkt, wow, dit wist ik niet. Dit is echt indrukwekkende verhalen. Mm-hmm. En hoe mooi zou het zijn om juist die niet te laten wegvallen weggaan en juist omtoveren naar een soort van archief die we door kunnen geven.
0: Ja. Ik denk ook dat het mooi is dat je, zeg maar, je wil cultureel erfgoed ook behouden. En naarmate mensen ouder worden en ook komen te overlijden, dan gaan natuurlijk ook heel veel verhalen verloren.
1: Ja.
0: Dus het is ook absoluut een oproep aan de luisteraars. Heb je een verhaal,
2: ja.
0: Wat je zou willen delen, dan kan je dat sturen.
3: Naar... Via www.stichtingverhalenjagers.nl.
2: Stichtingverhalenjagers.nl, ja.
3: Ja, en daar heb je een verhalenbank. Ja. En daar kan je in je verhalen indroppen. Ja.
1: Oh, wat goed.
2: Ja. Nou, we bestaan in ieder geval al 200 jaar als badplaats. Dus in die 200 jaar is er wel een hoop gebeurd.
3: Nou, ja, zeker. En daarvoor natuurlijk.
2: Veel aanleidingen, neem ik aan.
3: Ja.
1: Even terug naar Kogel in de Kont. Waar komt de titel vandaan?
3: Van Thijs Okkersen.
1: Maar komt dat in het spel terug?
3: Ja,
1: dat er een kogel in een kont verdwijnt?
3: Het blijkt dat Jan de Reus, dat zijn bijnaam was. Vanwege iets die gebeurde in het verzet. Waarin hij probeerde om iemand eigenlijk, hoe kan ik dat net zeggen, op te ruimen.
0: Ja.
3: En het lukte niet.
1: Okay.
3: Dus hij,
0: een collaborerende agent?
3: Ja, een collaborerende agent. Okay. En die heeft meerdere malen... hem in de billen geschoten om te proberen om...
2: Met hagel waarschijnlijk, ja. Nou ja, goed, in ieder geval...
3: Ja, dus
0: wij kunnen het ons niet voorstellen, hè?
2: Nee.
3: Het is toch echt bizar.
0: Nee, maar dat gebeurde dus.
3: En in de oorspronkelijke verhaal van Thijs... heeft hij een herinnering als 20-jarige... dat die ging daarover praten alsof het een soort van Wilde Westen verhaal was.
1: Ja.
3: En ik denk... Naarmate ik meer in verdiep, dan denk ik dat dat een overlevingsmechanisme was.
2: Ja.
3: En dat proberen wij nu om mee te nemen in het theaterstuk. Ja. Van iedereen moet op een eigen manier overleven en met bepaalde trauma's doorgaan. Maar toch kan je niet helemaal vergeten of iets wegdoen.
1: Is 20 minuten dan niet te kort?
3: Het is een uitdaging, maar ik vind het een hele mooie format. Omdat het zorgt ervoor dat je keuzes gaat maken... Er staat niks in het theaterstuk die onnodig is.
1: Kill your darlings.
3: Ja.
0: Mensen hebben tegenwoordig ook een kort spanningsboog. Dus,
3: en dat klopt wel. Daar sluiten die ook bij aan. precies.
2: En ik las dat er ook echte, nou, niet echte kogels waarschijnlijk, maar geluiden van kogels
3: te
2: horen zijn. Waar mensen niet voor moeten schrikken, klopt
3: dat? Ja, dus het is niet dat iemand doodgeschoten op toneel wordt, dat niet. Maar er komt inderdaad een geluidseffect van geweer. En we vonden dat wel netjes, omdat je weet niet wat de verhalen zijn van mensen. Dus we vonden het wel netjes om te melden.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Hey, en die 26 juni om 6 uur, 7 uur, 8 uur en 9 uur... Worden ze achter elkaar, zeg maar, vertoond, de spelenjurie.
3: Klopt, ja.
2: Er zijn er al 2 uitverkocht, begreep ik. 7 uur en 9 uur zijn al uitverkocht.
3: Ja, en er zijn maar een paar kaarten over voor de andere 2. Volgens mij zitten we op 3 kaarten over.
2: Okay.
3: Dus als iemand wil komen kijken, wees snel.
0: Ja, dat is ook wel jammer ergens. Want je wil eigenlijk de mensen bedienen. En ik denk wat belangrijk is om nog te zeggen, is dat... dat wat we wilden was niet per se consumerend theater. Dus ik ga naar een voorstelling en ik krijg wat te zien en ik ga naar huis. Maar ik denk dat we met deze voorstelling ook wilden dat we mensen toch aan het denken zetten. En dat we een beweging creëren in Zandvoort.
3: Ja. En niet alleen maar een culturele beweging, maar een beweging waarin wij de geheugen van Zandvoort juist meeliften en meenemen en doorgeven.
1: Ja. Wordt het ook gefilmd?
3: Ja.
1: Dus het blijft
3: even touch and go met budget, maar we zijn er.
1: Ja, heel goed.
2: Is dat later terug te zien of niet?
3: Ja, de bedoeling is dat wij elke keer dat wij een toneelstuk gaan neerzetten, dat we hem professioneel laten filmen en dat wij een digitale archief gaan creëren. Ja. Op dit moment hebben we een website gebouwd. Ik denk dat uiteindelijk dat dit een losse website gaat krijgen en dat het zelf mag leven en dat mensen ook mogen comments achterlaten en hun verhalen daarin delen. Maar voor nu is het op de Stichting Verhalenjagers website. En alles wordt gefilmd en vastgelegd om door te geven.
2: Maar nu zijn het maar 30, ongeveer 30 mensen, misschien iets meer.
0: Per voorstelling.
2: Maar waarom gaan we niet naar de krocht bijvoorbeeld?
3: De krocht is prachtig. En dat, ik zie absoluut stukken van ons in de krocht. Maar de krocht...
2: is het misschien te groot? Wordt het niet zo intiem meer?
3: We waren op zoek naar iets echt intiems. En hun wilden echt heel, heel graag meewerken. En we hadden het over misschien in de foyer of in een andere ruimte daar... Maar de Krochts zijn bezig met andere dingen op dit moment. Dus ik denk dat volgend jaar misschien
2: zou kunnen,
3: kan.
2: Ja.
0: Het is misschien ook wel heel fijn dat uiteindelijk het museum het is geworden.
3: Ja, eigenlijk klopt het
0: zeker
3: wel.
0: Zeker met de dingen die aan de hand zijn met de Krocht.
3: Ja, ja. En we hebben met Fokkelien van de...
2: Ja, die gaan waarschijnlijk in september, oktober alweer door. Sorry.
0: Ja, ja.
2: Maar ja. Met Fokkelien...
3: Met Fokkelien hebben we een goede gesprek gehad. Die snapte meteen waar we naartoe wilden. En dat soort van multidisciplinair idee van samenwerking... dat vond zij fantastisch.
2: Ja.
3: Dus, en dat vind ik ook leuk. Omdat het belangrijkste voor ons is dat onze theaterstukken geworteld in Zandvoort zijn.
1: Ja.
3: En dat het toegankelijk blijft. Mm-hmm. En ook als we het in een theater zouden spelen... zouden we het echt op een andere manier doen dan alleen op podium.
2: Ja.
3: Omdat... Het moet iets voor Zandvoort, in Zandvoort, door Zandvoorters.
1: Ja.
3: Dat moet het worden eigenlijk.
1: Leuk, leuk.
2: Ja. Als mensen nu dit horen en denken van... nou, ik wil een van die laatste kaarten hebben. Hoe komen ze aan zo'n kaart?
3: Bij de museum website.
2: Van
3: activiteiten klikken en dan zien we ons staan.
2: Dan kunnen ze dan...
3: Zien we mijn mooie poster. Die ontworpen is met mij.
0: En ook kwam er niet een wachtlijst?
3: Ja, uiteindelijk is er een wachtlijst. En,
0: want het leek ons inderdaad leuk als mensen zich daar dan voor aanmelden... dat die ook benaderd worden.
3: Ja, ja omdat wie weet, misschien kunnen we het. Het is een succes. Het voelt nu alsof het echt wel geslaagd is.
1: Jullie hebben een hele hoop pers gekregen. Haarlems Dagblad. En
3: ik denk dat we hebben wel iets in handen. Het zou wel mooi zijn als we het nog een keer zouden kunnen doen. Alleen natuurlijk is dat niet zo makkelijk in elkaar geflanst. Maar als we een wachtlijst kunnen verzamelen... dan kunnen we mensen meteen benaderen. Leuk, en op de hoogte houden van de toekomstige verhalen. Omdat daar zijn wij ook...
2: Nou, een kaartje kost 10 euro. Hè? Dat is,
3: 10 euro, ja.
2: Dan
3: ja.
2: krijg je geen entree naar in het museum. Nee. Las ik erbij, maar goed.
3: Maar dat, ik raad het aan, doe dat ook erbij. Omdat het is echt... maar dan op een andere dag. Omdat dan kan je die film van die 12 minuten zien.
2: Ja, dat is waar. Ik ken hem wel. Ja,
0: we hebben daar echt bijna allebei zitten huilen. Hè?
3: Ja.
2: Ja, echt waar?
3: Ja, inspirerend.
0: We waren echt onder, maar ook omdat het dus helemaal om je heen is.
2: Ja,
0: is
2: goed, ja.
0: Dat maakt zo'n indruk.
2: Ja, mooi.
0: Dat is echt bijna ons Zandvoort.
2: Bijna
3: ons Zandvoort. Ja, juist Zandvoort.
2: Zandvoort vertelt. He, want onder die paraplu is het eigenlijk nu gaande. Zandvoort verteld. Ik vind het een mooie naam.
3: Dankjewel.
2: Van de Verhalenjagers. Ja, dat klinkt wel goed natuurlijk. Hè?
3: De Verhalenjagers is een stichting die we opgericht hebben. Omdat dit is niet een winstmakend bedrijf. Dit doen we uit passie en liefde.
2: Uh-huh.
3: De stichting Verhalenjagers is de bodem. Waarmee wij in de toekomst misschien ook meer met theaterworkshops of iets kunnen doen... En misschien de jeugd meenemen. En Zandvoort vertelt is specifiek het idee dat Zandvoort heeft iets te zeggen. En dat wordt omgetoverd naar theater.
2: Ja. Okay. Ja, want ik las ook ergens dat verhalen die ergens gespeeld hebben in Zandvoort.
3: Ja.
2: Dat het daar eventueel ook gespeeld zou kunnen worden.
3: Ja. Dat zou heel mooi zijn.
2: Het zou ultieme zijn.
3: Ja. Bijvoorbeeld, er is een verhaal waar ik nu mee bezig ben. Er was een stoomtrein die blijkbaar door het perron is gereden. Die kon niet stoppen.
2: Ja.
3: En er is een man die dan heel veel mensen heeft kunnen redden door de stoom af te lopen.
2: Ja,
3: en die heeft een horloge gekregen. Als dank van de burgemeester. En die horloge is footsie gegaan voor 60 jaar. En na 60 jaar is hij teruggekomen. En het verhaal wat er gebeurde met die horloge... is gewoon een theaterstuk. Bijvoorbeeld dat soort dingen. En dan denk ik, hoe mooi zou het zijn... om dat in het voorgebouw van het treinstation te spelen.
0: Wat een fantastisch decor is.
3: Dan Zandvoort is het decor. Weet je? Meer hebben wij niet nodig hier. Omdat,
0: zet er een mooi lichtje op.
2: Ja, waarom.
1: Helemaal goed.
2: Nou, Marijtje en Penny, hartstikke bedankt voor jullie komst. Of zijn we nog iets vergeten?
3: Bedankt dat jullie mogen komen. Een shout-out naar onze...
2: Shout-out?
3: Ja, het pakhuis. Die helpen ons met kostuums en met sets.
2: Oh, oké. Okay. Oh, de kringloopwinkel.
3: Annette, dank je wel daarvoor. Ja. Brandbox, die doet ook alle graphics. Beach Barn. Er zijn zoveel mensen van Zandvoort die bijspringen, willen helpen. Nop van Nop Producties. Nopie. Echt een talent. En daar zijn we echt super dankbaar voor. Dus bij deze.
0: En de gemeente.
3: En de gemeente natuurlijk.
1: Nou, helemaal goed. Heel veel succes.
2: Nou, we zijn heel benieuwd.
3: Dank je wel. Kom jullie kijken. Er zijn maar 3 kaarten over.
2: Ja. Ik heb geen geld bij me. Maar
1: ik denk dat ik er niet ben.
3: Ja.
1: Dus dat is de beste...
2: Ben je er al lang weer terug?
1: Nee, maar ik ga ook nog ergens anders heen.
2: Oké.
3: Ook leuk.
1: Ja, Ibiza.
3: Oh ja, dat is ook leuk.
1: Ja, ja.
2: Hey, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst.
3: En, dank jullie. Bedankt voor het luisteren ook. Ja. Ja, okay. Jullie bedankt dat we mochten komen.
1: Ja. Daar maken we het moois van.
2: Klopt, maken we het moois van. We zijn heel benieuwd. Oké, bedankt.
3: Komt goed. Dankjewel. Dank je wel.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: En nou dat je dat maar weet.
2: Ja, Alice.
1: Hey jongens.
2: Ja, we zijn alweer als laatste onderwerp toe.
1: Het wordt de gewoon vliegt als je loopt.
2: Gezellig 12 uur, man.
1: Echt waar. Ja, je hoeft dat, daar hoef je niks aan te doen.
2: Onvoorstelbaar. Nou, we gaan praten met Koen Noordman. Welkom, Koen.
3: Dankjewel.
2: We gaan straks even de andere gast introduceren. Koen is van de Smokehouse. En dat is een nieuwe barbecuewinkel en takeaway in de Kerkstraat.
3: Dat klopt helemaal.
2: Ja.
1: En je kan je microfoon ietsje naar voren trekken.
3: Ja, ja, dat kan. Ja, wij zijn begin van het jaar met het idee binnengekomen om in Zandvoort een hele mooie winkel te beginnen. En gericht op barbecue vooral. En met een takeaway om mensen te kunnen laten genieten. Stel je hebt geen balkon of je denkt ik wil naar het strand toe, ik wil een heerlijke barbecue broodje meenemen. Ja, dan moet je gewoon even
2: stoppen. Je kan gewoon meenemen ook.
3: Je kan gewoon wel eens meenemen. Ja, ja, de takeaway is echt ingericht om dus ter plekke even te wachten. Merendeel wordt vers bereid. Dus de pulled brisket bijvoorbeeld, die kunnen wij niet natuurlijk vers bereiden.
2: Ja, ja, ja.
3: Want dan moet ik een klant 16 uur laten wachten. En dat, dat wordt een beetje erg gezellig. Dus die kunnen wij niet vers bereiden, maar die worden gewoon door onszelf bereid. En de rest allemaal ter plekke wordt
2: gewoon een klant wacht worden bereid. Nu associeer ik barbecue eigenlijk met mooi weer, hè? Dat is wel normaal. Hè?
3: Zeker, ja.
2: Maar het kan ook in de winter, heb ik begrepen.
3: Ja, het barbecue seizoen is eigenlijk van 1 januari tot 31 december.
2: Oké. Okay.
3: En dat is het barbecue seizoen voor ons. Dus nou, gewoon heel jaar rond.
1: in dat kader wil ik de andere gast even voorstellen, want die barbecuet ook in de winter en zelfs met kerst. Maar of niet? Frank Paardenkoper, welkom.
2: Frank, welkom.
1: Leuk dat je er bent.
4: Ja,
1: je ziet er goed uit trouwens.
4: Ja. Dank je, drink nog wat van me. Nee, maar ja, wat Koen zegt, barbecue is fantastisch. Ik doe het inderdaad het hele jaar door. Ik heb wel gehad dat mijn buren die op mijn tuin uitkijken 's winters, omdat dan al het groen weg is, met jaloerse blik naar mij keken, althans de gasten die ze op visite hadden. Terwijl ik in de tuin zat met enerzijds de dikke Weber, dekseltje erop en smokehoutjes erin en alles. Anderzijds het Weber open haartje. En dan meende ik wel eens uit die blikken te ontwaren van, goh, zat ik daar ook maar bij, weet je. Ja, die mensen hadden er helemaal opgeprikt. Pak één hoerenpropellers om een zwart pakken. En aan een dis met 100 gangen en netjes de tafel gedekt. En dan zagen ze mij in de tuin zitten met de barbecue en de geruit hemd aan en een potje bier erbij.
1: Ja.
4: Kijken of de speerrips al gereed waren. Want speerrips, nou, ik kan er ongetwijfeld iets over vertellen. Maar ik ben wel een eenvoudige barbecuer, moet ik zeggen. Het eten wat ik, of het vlees wat ik erop gooi, beperkt zich tot ossehaas, speerrips, rollade en kip.
2: Nou, dat klinkt goed.
4: En saté, dan heb je het eigenlijk wel gehad.
3: Ik hoor het volgende feestje aankomen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Nee, maar zoals Koen, ik ben niet van het trekvarken, pulled pork. Want dat is natuurlijk een heel veel langere bereidingstijd. Heb je daarvoor nodig, hè?
3: Ja, klopt. Ik wou zeggen, dat gaat echt het low en slow. Ik vind het Amerikaanse barbecue hartstikke mooi. Omdat het eigenlijk Nederland barbecue te snel.
4: Ja.
3: In de zin van om 5 uur ga je bedenken, ik ga barbecuen. En om 6 uur moet het eigenlijk alweer op zijn, want je moet op tijd voor studiosport.
4: Ja, dat klopt.
3: Dat is niet genieten. En het gaat ook niet om per se wat er vanaf komt. Maar het gaat erom dat je echt de volgende dag elkaar een berichtje stuurt van, het was gisteren echt gezellig. Ja. We hebben heerlijk gegeten. En dat gaat niet om de dure merken barbecue dat er vanaf moet komen. Maar het moet gewoon, barbecue is een stukje gezelligheid. Ons kent braai, is natuurlijk echt Afrikaans.
2: Sociaal gebeuren.
3: Ja, het moet sociaal zijn. Mensen moeten gewoon lekker met z'n allen buiten zitten. En dat mis je gewoon echt in het Nederlandse barbecuen.
1: Maar waar komt jouw liefde van de barbecue vandaan?
3: Aangestoken door een collega barbecuer eigenlijk. Die op een gegeven moment zei van, ja, ik ga catering doen. Wil je niet meehelpen? Een keer leuk. Een keertje. Ja. Nou, de eerste keer zijn we zeiknat geregend. Tot echt, de sokken waren dreven in de schoenen. Maar we hebben hartstikke mooie tijd gehad. En ik denk, ja, het maakt niet uit wat voor weer het is. Ja. Het is heerlijk om mensen te genieten, zien te genieten van je eten.
1: Ja. En wat is jouw achtergrond qua werk?
3: Ik ben eigenlijk normaal gesproken heel technisch opgeleid. Ik ben ooit als vliegtuigmonteur begonnen.
1: Dat
3: zou ik nou niet meer willen doen, want dan blijft er weinig boven hangen. Maar dat is de oude Fokkerschool is mijn opleiding geweest.
2: Okay. Jij bent echt een meester barbecuer eigenlijk.
3: Ja, ik ben echt dus geen kok. Dus ik ben echt een barbecuer. En dat is eigenlijk wel een verschil. Want een barbecue qua temperatuur, qua bereiding is toch anders dan je een rational oven in een keuken hebt bijvoorbeeld.
1: Ja. En hoe kwam het idee om die winkel te beginnen in de Kerkstraat?
3: ik ben er vorig jaar een keer mee bezig geweest. En dit jaar zijn de buren bij ons geopend, de Sweet Pearl. En dat is Theo's familie. En die grapte voor de gein van, ja, het wordt elke keer tijd dat jij een barbecue winkel gaat beginnen naast ons. Nou, toen keken we, mijn vriendin en ik, keken elkaar aan van, nou, waarom doen we het eigenlijk niet?
2: Ja,
3: Want ja, het is een gat in de markt in de zin van mensen uit Zandvoort in de omgeving is niks te vinden die echt specialist in barbecues.
4: We hebben niet eerder zo'n winkel gehad in Zandvoort.
3: Nee.
4: En, maar wat, om je even te interromperen, sorry daarvoor. Hou je dan ook rekening met de stille winters in ons dorp?
3: Ja. Ik wil echt helemaal niet specifiek op toeristen gericht zijn. Dus wij zijn echt ook gewoon alle dagen, ook in de winter, open. Terwijl natuurlijk de dinsdag en de woensdag zijn we dicht voor in de weekenden. Na de zomerperiode zou het wel open zijn.
4: Ja.
3: En de winterperiode, wij gaan ook naar bijvoorbeeld mensen die kerstpakketten willen.
4: Oh, kijk
3: dus aan. Ook om dat te stimuleren, in de winter kan je barbecuen. Wij zorgen, wij doen de boodschappen voor je, van A tot Z. Je haalt een Tempex-box gekoeld bij mij op, dagvers. En dat kan je dan lekker s'avonds bereiden. En dan kom je het volgende dag weer terugbrengen of een dag later.
4: Nou, dat klinkt goed, ja. Want ik wilde zeggen, 's winters wat Gerald opperde. Het merendeel van de Nederlanders heeft geen interesse of geen zin om buiten in de kou te gaan barbecuen in de winter.
3: Ja.
4: Dus, maar daar hebben jullie mooi in voorzien. Dat is wel weer gaaf.
3: Ja, misschien dat we ook wel een strandtent die permanent bijvoorbeeld staat, iets kunnen verzinnen om te zeggen, weet je wat, we gaan in het weekend voor de Zandvoortse gemeenschap lekker barbecuen en maken gewoon winterfestijn ervan. Want, persoonlijk hou ik meer van de winterbarbecue dan de zomerbarbecue.
2: Ja.
3: Met 40 graden zo'n ding staan is geen...
4: Nee, klopt. Het enige voordeel daarvan is, om het toch weer even op het klimaat hebben natuurlijk, heel belangrijk. Is dat zomers verstook ik maar één schoorsteentje. Want dan is de omgevingstemperatuur, denk ik, ben geen natuurkundige, dusdanig dat je met één schoorsteentje toe kan. Want 's winters verstoken er echt twee.
3: Ja.
4: Ja, een beetje verkwisting. Want ik
1: leg eens uit, wat is een schoorsteentje?
4: Dat is zo'n metalen can met een handvat eraan.
1: Ja?
4: Daar gooi je je houtskool of je briketjes in. En daaronder kun je dan een vuurtje steken. En dan warmt het in no time, warmt het op sneller dan wanneer je het op het rooster al direct gooit. Koen, is dat...
3: Ja, ik kan zeggen, dat is echt een barbecue techniek die je gebruikt bij emaille barbecues. Bij een Weber of een Napoleon of nou, wat voor merk dan ook. Ja. En echt die keramische barbecues, die steek je daar mee absoluut niet aan. Want dan is voor het keramiek echt
4: Je hebt het over Napoleon Bonaparte, hè?
3: Ja.
4: Ik zat de ene keer in Texas in een kroeg en er kwam daar over broodje aap verhaal. Aap is niet lekker om te eten, misschien ook wel, weet ik
2: Vind jij
4: niet. Er zat dan een Texaan naast me en die zei... Frank, did I ever tell you how Napoleon Bonaparte got his surname, Bonaparte? Ik zei, ik heb geen idee. Napoleon Bonaparte loved to barbecue. And he barbecued every day, every weekend, all year round. And he sucked so hard that the bones would come apart. That's how he got his name Bonaparte. Maar dit is
2: Hey, Koen, vind jij barbecue op een elektrisch plaatje? Vind je dat ook barbecue of niet?
3: Afhankelijk van wat een elektrisch plaatje. Kijk, als het echt een grillplaat is, is het echt grillen. Maar tegenwoordig met de innovaties met elektrisch barbecuen.
2: Ja.
3: Het is barbecue. En je kan er ook wel bepaalde merken kan je ook indirect barbecuen. Dus dat doe je normaal gesproken het grillen is rechtstreeks boven een vuurbron of een elektriciteitskabel of hoe je het wil noemen. En daarmee kan je ook zeggen, je kan één kant aandoen en de andere kant kan je uitlaten, waardoor je toch indirect iets kan garen.
2: Ja,
3: en dan kan je toch op het rustige manier kan je barbecuen.
4: Ja. Maar je hebt niet jullie de smaak van het houtskool.
2: Jullie verkopen ook gewoon barbecues.
3: Uiteindelijk gaat het bij ons wel inderdaad, ik werk heel veel voor Bas het Ovier. En nou, die zit natuurlijk in Haarlem. Nou, die jongens ken ik ook al sinds dat ik begon. En alle spullen daarvan staan bij de winkel om alles te bereiden. En uiteindelijk zal daar wel een showroom model staan. En dan kan de klant voor kiezen of naar Haarlem te rijden of dat ik hem thuis bezorg bij de mensen.
2: En het vlees, dat verkoop je ook of niet?
3: Ja, ik heb een koeling, vriezer, vol met vis, vlees. Huh. Want ja, vis, om heel eerlijk te zijn, voor een visdorp is er weinig vis te krijgen dan bij de viskraam. Of je moet naar de markt toe. Dus wij willen ook daarin, als je op zondagmorgen denkt, oh, het is vandaag tijd voor een zalmpje. Kom bij mij langs, of kom bij ons in ieder geval langs, bij Jeers en mij. En trek een zalmzijde uit de vriezer.
2: Ja. Ja, dat is top.
3: Ja.
4: Zo,
2: ik zie op jouw arm afbeelding van een koe staan. Dat is een enorme tatoeage.
3: Ja.
2: En daar kun jij zeggen van nou, dat is een goed deel van de koe. En,
3: dat ook, ja. Maar ik deed ook vooral veel workshops. Dat doe ik ook voor mezelf, voor mijn eigen bedrijf. En ook voor merken. Ik heb een voorliefde voor koeien. Dus toen ik in 2018 mijn eigen bedrijf begon, denk ik van ja, er moet gewoon een tattoo komen die allebei de liefdes combineert.
2: Ja, ja. Ja. Ja. Mooi, mooi, mooi.
3: Dus dat, en er is anders nog een aubergine en zo. Maar dat,
2: ja, ja, nou, dat moet
4: dus je kan op jouw rechterarm aanwijzen waar de ossehaas zit.
3: Ja, zeker. Ja, maar ik wou zeggen, dit is ook voor mensen soms heel onduidelijk waar iets zit. Ja. En ook zeker als jij bepaalde religies hebt. Dan mag je wat niet achter het voorpoot mag het eten.
4: Ja. Ja. Is dat waar de jodenhaas mag ook niet meer? De diamanthaas?
3: De diamanthaas, ja. Dat is dat een stukje vlees. En dat werd vroeger door het gehakt gedraaid. Maar tegenwoordig is het echt heel luxe. Diamanthaas, dat betaal je per kilo, betaal je een flink bedrag. Terwijl slagen slagen nooit ergens interesse in. Ja. Tot aan de barbecues.
4: Ik ga meteen maar even de diepte in, Koen. Want je hebt het over vlees, vergeten vlees, zeg maar. Ja. Dat bavet was vroeger ook armeluisvoer, toch?
3: Ja. Ja.
4: Tegenwoordig is het helemaal, ik vind het niet te vreten. Misschien heb ik het tot dusver gegeten bij mensen die het niet kunnen bereiden.
3: Nou, dan
4: dat
3: nodig
4: is zeer
3: je
4: wel
3: uit
4: mogelijk.
3: Om gewoon een keer langs te komen bij mij. Als je van tevoren aangeeft, dan ga ik voor jou een lekkere buffet grillen.
4: Ik heb het nog niet kunnen waarderen.
1: Wat is buffet?
3: Buffet is echt flankvlees. Het zit aan de flank van de rund. Het is werkvlees. Dus je moet hem ook op de goede manier snijden. Dus je hebt de draden erin zitten. Dus je moet altijd haaks op de draad snijden. En draad kun je echt zien als een soort elastieke, zeg ik altijd. Dus hoe, als je met de draad meesnijdt, dan eet je een hele lange elastiek op. Maar als je hem heel kort snijdt, eet je steeds een klein stukje elastiek. En dat kan je eigenlijk heel makkelijk eten.
2: Ja.
3: Maar hetzelfde met een goede ribeye, biefstuk, wil je gewoon altijd haaks op de draad snijden. En dan blijft hij het lekkerst.
2: Je kunt ook cursussen gaan geven. Cursussen,
3: ja, dat doe ik normaal gesproken ook. Dus
1: Ik denk dat er weinig vegetarisch bij jou komt, hè?
3: Ook die komen er. Ja, ook daarvoor hebben we
4: die stuur je meteen weg.
3: Nee, zeker niet. Ook daarvoor hebben we echt hele lekkere dingen op de kaart staan. Een vegan saté die
1: echt waar?
3: Die ik als vleesliefhebber zelf snoep als ik een catering heb. En hij ligt lekker op je oven je platen bakken. Die snoep ik net zo hard mee als een stukje buffet of een flanksteak. Of ja.
1: Je kan nog een hoop leren, Frank.
4: Ja, daarom ben ik ook gekomen natuurlijk.
3: Ja. Ik zie een weekend aankomen met smokehouse.
2: Jij bent niet zo voor het vegetarische, Frank?
4: Nee, helemaal niet.
2: Oh, helemaal niet.
4: Nee, want...
2: Hetzelfde als elektrische autorijden.
4: Ja, ik heb ook een hekel aan elektrische auto's. Daar heb ik helemaal niets mee. Daar ga ik ook niet aan meedoen. Want het is trouwens veel milieuvervuilender dan een brand. Maar goed, we hebben het niet over.
1: Maar Frank heeft drie hele grote Amerikanen.
3: Ja, dat dacht ik al. Ja.
1: Van uit de 70 jaren. En mooi.
2: Wat is nou het lekkerste stuk vlees, Koen, om te barbecuen?
3: Vind ik een hele moeilijke vraag, omdat het bij mij ook een beetje...
2: Of jouw favoriete stuk vlees?
3: Mijn favoriet, ik vind erg flat iron steak, vind ik eigenlijk heel lekker.
2: Omdat flat iron steak.
3: Ja, en dat is eigenlijk een gesplitste sucade.
2: Ja.
3: Maar ook daarin is ras weer heel belangrijk. Er moet echt goed... ik vind graangevoerd, vind ik persoonlijk echt het lekkerst.
2: Ja, ja, ja.
3: Ten opzichte van grasgevoerd. En dat proef je gewoon terug, de malsheid. Maar je kan er heel veel mee doen. Met een lekkere miso pasta, maar ook met een hele mooie rub. Even achteraf, even een heel verfijnd peperrubje eroverheen. Ja, dat is allemaal.
1: En waar haal je dat vlees vandaan?
3: Ik ben nu in gesprek met de Zilte. En dat is van oerkenner natuurlijk de Oesterman. Maar die heeft echt een hele mooie lijn met vlees er ook. Als totaalleverancier.
1: Die zit in Zandvoort ook?
3: Ja.
2: Oh ja? Oh.
3: Dus dat wordt echt lokaal. Het vlees zelf niet, want het komt uit Zuid-Amerika. Dus het is niet heel lokaal. En voor de rest heb ik echt een barbecue speciaal vleesverwerker. Die zit in Veenendaal.
2: Okay.
3: En die richt echt voor mij specifiek op de Amerikaanse delen ook. Maar ook op de grillworst. Ik heb gigantisch lekker jalapeno cheddar worsten. En die zijn echt specifiek. Een worsten maken, worden die gerookt.
2: Dat klinkt goed allemaal.
3: Ja, die
2: en je koopt ook alle dingen eromheen. Houtskool,
3: rookhout, tangen, kruiden, sausen, rookplankjes.
1: Je hebt een potje meegenomen?
3: Ja, als dankjewel. Ik vond de naam ook eigenlijk wel heel toepasselijk. Dat is Goosebump. Dus als een beetje kippenvel.
1: Ja.
3: Het is toch eigenlijk als je op de radio gaat als nieuweling, zeg maar. krijg je er altijd een beetje gezonde spanning. Maar ik vind hem persoonlijk ook heel lekker. Van een stukje vis tot aan een gebakken eitje 's morgens. Hij is heel toegankelijk, even eroverheen. Dus ik wou jullie graag leren kennis maken met de barbecue-kruiden.
2: Nou, dan gaan we hier een keer barbecue geven.
1: Lijkt me leuk.
2: Nou, we moeten toch ooit weg hier, dus dan kunnen we op de laatste
4: dag... Ja, dan meteen een dag eraf.
1: De fik erin.
4: Ik bedoel, het hout brandt ook best lang.
2: Ja, daarom. Dat is wel een goed idee eigenlijk. Ja.
3: Goeie smaak.
1: Ja.
2: Ja,
1: en, ik vind hem,
2: ja, Frank, jij winters dus met de kerst ook.
4: Met de kerst ook.
2: Tweede kerstdag.
4: Ja, en elke zondag ook year round doe ik twee ossenhaasjes erop.
2: Echt waar, ja?
4: Ja, want dat is toch wel mijn favoriet.
2: Maar dan ga je die hele barbecue aansteken met houtskool en alles?
4: Ja, houtskool, want dat is wel snel weg. Maar de calorische waarde is eventjes heel erg hoog. Hè? Koen, ja. Heb ik dat...
3: Ja, ik was afhankelijk van welke houtskool je gebruikt. Ook daar heb je weer, net zoals hout, zeg maar, voor je tuin... Je hebt vuren. Maar je hebt
4: ik haal het bij Joey de Slager. Die heeft goed spul. Ja. En er staat er ook, heeft dat zo is, restaurantkwaliteit. Dus nou, daar hou ik me dan maar een beetje vast.
2: Ja, lijkt me wel.
4: Maar in de beginjaren, als debutant kan ik me herinneren... wat heel veel mensen nu nog hebben... omdat ze simpelweg pro forma moeten barbecue... of vinden dat ze moeten barbecue, maar er geen verstand van hebben... gingen we dan kip bereiden... En dat is natuurlijk ook een art, hè? Want je weet zelf, je kan doodziek worden van kip... Ja. Die aan de buitenkant gewoon lekker mat zwart is... Maar binnen is dus nog helemaal rauw.
2: Daar
4: kan je goed ziek van worden. Dus eigenlijk door schade en schande heb ik dat een beetje...
3: Ja, en ook daarvoor hebben we mooie thermometers... die gewoon ook in dat soort gewoon voor mensen om veilig voedsel te bereiden. Want je wil je ossenhaas, je wil je biefstuk, maar ook je kip... weet je gewoon de perfecte temperatuur van de barbecue hebben.
4: Ja, ik doe het dan op gevoel. Ik heb van die verschillende van die dingen thuis. Ik moet bekennen dat ik ze nog nooit heb gebruikt. Maar ik mag ook wel zonder het begin te stinken, durf ik te zeggen dat wat ik maak altijd wel meteen goed is.
1: Dus kijk, dat is...
2: ik zie hier een mooie vriendschap ontstaan.
3: Ik zie een zondagmiddagje met al aankomen.
2: Ik zie een barbecue onderwezen bij Frank.
1: Het is bijna 12 uur.
2: Bijna 12 uur. We gaan er bijna uit.
1: We gaan er bijna uit. Vanmiddag luisteren we naar Zandvoort op zaterdag.
2: Zaterdag. Mensen kunnen ook nog naar de Eredivisie Tennis.
1: Eredivisie Tennis.
2: 2 minuten, 12
4: Gek op
2: uur.
4: Tennis.
1: Gek op tennis.
2: Zaterdag of zondag thuis. Nou, Eredivisie Tennis, de top van Nederland speelt daar.
1: Ja.
2: Dat is toch leuk of niet? In Zandvoort. Kun je nagaan, hè?
1: Top.
2: Hartstikke leuk, toch?
1: Ja, super.
2: En volgende week hebben we de nieuwe wethouders worden voorgesteld hier en...
1: Dan is Ben Zonneveld.
4: Ben Zonneveld, wie kent hem niet?
1: Wie kent hem niet?
2: mogen wij ook Pim Groof bedanken voor de goede muziek?
1: Ja, Pim. Muziek. Helemaal top.
2: Helemaal top, bedankt voor
1: en,
2: de.
1: En volgende maand spreken we hier weer.
2: Nou, helemaal top. En Ger, jij een goed weekend.
1: En jij ook. En
2: Koen, bedankt.
4: Ja, succes Koen met de opening van de
3: dat gaat nu goed komen. We hebben er zin in.
1: Ik denk dat je er een klant bij hebt.
4: Ja, ik moet weer ook houtjes hebben.
2: Gaan we nog muziek draaien? Of we moeten...
5: Je hebt nog
1: 20
5: seconden.
2: Oh,
1: 20 seconden. Nee,
2: dan moeten we gewoon afsluiten. En iedereen gaat barbecue deze
4: weekend.
2: Zomer nog.
4: Ja, ik denk het wel.
1: Maar ik zou dit weekend dan beginnen.
3: Ik zou er helemaal langskomen.
2: Ben je wel open trouwens?
3: Jazeker, ja.
2: Oh, okay, okay.
1: Ja, maar ik heb een balkon met een hoe heet het? Met een plafond.
3: Je hebt vrienden met een tuin, zeg ik altijd. Dus daar kan je altijd even langs.
1: Dat is ook weer waar. Frank, ik kom vanavond even langs.
2: Oké, tot volgende week.
0: Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen... zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon... volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren... maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet... om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's... die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden... In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud-Zandvoort.
8: Geachte luisteraars. Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
9: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
10: Je maakt wat mee.
11: In Zandvoort aan Zee.
10: In Zandvoort aan Zee.
12: In Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
13: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort.

0: Zandvoort. Let op en luister.
1: Dagelijks om 13:30 vertonen wij in ons circus de Walt Disney film De Reddertjes in Kangaroeland. Om 16:30 en 19:00 kunt u kijken naar de film Hot Shots. En 's avonds om 21:30 vertonen wij de opwindende, gevoelige en grappige film Thelma en Louise.
0: Dit was de Circus Zandvoort bioscoopagenda. Wilt u reserveren? Dan kunt u bellen. 025-07-186-86. Veel plezier in de enige bioscoop van Zandvoort.

jaren officiële dealer van alle topmerken. Nieuwe video, tv of cd-speler, nieuwe wasmachine, vaatwasser of strijkijzer. Als het goed moet zijn, gaat u naar Radio Stiphout in de Torp.

Jeetje, ik ging afrijden. Toen kreeg ik ineens last van faalangst. Ik heb dat nooit, maar ik ben daar blijkbaar supergoed in. Ik ken niemand die zo goed 5 keer kan zakken voor zijn rijbewijs als ik. Echt jongen, de eerste keer was ik zo zenuwachtig, ben ik gewoon weggereden met de handrem er nog op. Die keer daarna had ik van die zenuwachtige bibbenhandjes, vielen zo halakitats mijn autosleutels in een rioolput. Bij de derde keer had ik dezelfde examinator als de tweede keer, moest ik huilen. Die keer daarna was ik zo zenuwachtig, ben ik op de achterbank gaan zitten. Ben ik gewoon thuisgebracht door een soort uberende lesauto. En toen waren vrienden het ook zat, die zeiden, hey Meurs, kom op man, maak gewoon even een grapje bij die examinator om dat ijs een beetje te breken. Dus toen die man tegen mij zei van, nou René, voordat wij gaan rijden, kun jij nog heel even het kenteken voorlezen van die auto die daar staat? Toen zei ik, oh ja, tuurlijk, RVSH58. Maar dat is ook wel heel makkelijk, hè, dat is mijn eigen auto, daar ben ik hier zelf mee naartoe gereden. Gezakt! Oh man, ik heb uiteindelijk mijn rijbewijs gehaald met zo'n, staatsexamen. Of tenminste, ze zeggen dat dat de reden is. Ik weet vrij zeker dat ik het toen haalde, omdat bij dat examen was de examinator een vrouw. En die vroeg ze helemaal aan het eind, vroeg ze bij die bijzondere verrichtingen, vroeg ze, kun jij hier nog heel even achteruit inparkeren? Toen zei ik, kan jij daar achteruit inparkeren? Toen zei ze,

Ik moet wel zeggen, voor een aantal vrouwen zou het helemaal niet zo erg zijn wanneer de pleuris zou uitbreken. Gewoon even een paar dagen niet eten is voor sommige vrouwen helemaal niet zo gek. Want 2025, mensen, was ook het jaar waarin de body positive beweging instortte vanwege de opkomst van Ozempic. Want al die fatfluencers, zoals Lizzo, gingen opeens aan de Ozempic. En daarmee zeiden ze eigenlijk dat ze al die tijd tegen ons gelogen hadden. Ze wilden wel dun zijn, maar het lukte gewoon niet. Het was een leugen. Big was toch niet beautiful. Dikke wijven zijn toch lelijk. Ik weet het. Schokkend. En niet boos worden, want wij mannen weten dit al lang van onszelf. Dikke mannen zijn lelijk en wij accepteren dat. En maar dachten jullie nou echt dat er voor jullie een uitzondering gemaakt ging worden? Word wakker en naar de sportschool met die dikke reet. Ik heb dat ook gedaan. Ik was dik. En ik ben af gaan vallen omdat ik deze shows had. En ook omdat ik mijn eigen lul weer wilde zien. Mijn vriendin heeft mij altijd gesteund in mijn afvalrace. Maar ze begreep de reden niet. Ze zei, Rogier, ik weet dat jij af wil vallen omdat je je lul weer wil zien. Maar ik heb je lul gezien.

En het is het niet waard. Het is alsof je een pleister ergens af wilt trekken om te kijken hoe een infectie eruit ziet.

0: Ja, goeiedag, met Blom. Mevrouw Sjelkema?
1: Ja?
0: Ja, goeiedag. Zeg, even een vraagje nog hoor, want ik sta op Schiphol hier. Maar zou u ze nou komen ophalen of moet ik ze komen brengen?
1: Maar hebt u, ik begrijp u niet. U hebt vast het verkeerd nummer.
0: Nee, mevrouw Sjelkema, ben je naar het 57?
1: Ja.
0: Dat is dit toch? Ja. Nee, ik ben goed. Ik heb ze hier achter... Jongens, even rustig. Ik heb ze hier achter me staan. Even rustig. Ik heb ze hier achter me staan. En wat was nou de afspraak die u met mijn collega gemaakt had? Moet ik ze komen brengen of komt u ze halen?
1: Ik weet van heel geen Schiphol en ik weet niet van brengen of halen.
0: Ik sta hier op Schiphol.
1: En wie bent u dan?
0: Blom, van Vluchtelingenwerk Leeuwarden.
1: Nee, maar dat...
0: Ik heb drie asielzoekers bij
1: dat
0: me hier.
1: Is niet voor mij.
0: Ja.
1: Nee.
0: Staat het 57?
1: Nou, dat kan zijn, maar dat kan niet.
0: Ho.
1: Niks afgesproken.
0: Mevrouw Sjelkema, rustig.
2: We bellen.
1: Hallo.
0: Ja, mevrouw Sjelkema?
1: Ja.
0: Wat doet u nou? U gooit hem erop.
1: Ja, natuurlijk, want ik weet nergens van.
0: U staat op de lijst hier, Vluchtelingenwerk Leeuwarden. Opname voor drie mensen.
1: Nee, dat heb
0: twee
1: ik
0: uit
1: niet.
0: Somalië, één uit Eritrea. En die heb ik hier... Jongens, rustig, ik heb niet aan de lijn.
2: Hey, je bent kut,
0: rustig.
1: Dan moet u er een aan luisteren.
0: Ja.
1: Ik weet van niets.
0: Wat zegt u?
1: Ik weet van niets.
0: U weet van niets, u staat op de lijst hier.
1: Niet.
0: Van Vluchtelingenwerk Leeuwarden, drie asielzoekers. Halen, brengen, nee, staat hier een vraagteken achter. En ik heb ze nu achter me staan.
1: Het kan best zijn, maar ik weet helemaal van niets.
0: Maakt niet uit, als u er niet bent, dan kom ik nu in de auto die kant op gereden. En
1: nou,
0: dan,
1: dat doet u dan maar, dan bel ik de politie, want ik
0: wat
1: weet
0: zegt
1: van
0: u?
1: Niks.
0: Jawel, mevrouw Sjelkema.
1: Ja.
0: Ik ben over anderhalf, twee uur ben ik bij u.
1: Dan bel ik de politie, want ik weet van niks.
0: U staat op de lijst van gastgezinnen. Een vluchteling in elk gastgezin.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Daar is niks.
0: U staat het wel.
1: Dan bel ik de politie.
0: U bent medemenselijk zogenaamd. Wat moeten we daar nou mee? Ik dacht dat u iemand was met een goed hart.
1: Dan moet u eens even luisteren. Ik weet totaal van niets.
0: U hoeft niet...
1: Helemaal niets.
0: U hoeft niet zo'n toon tegen me aan te slaan.
1: Nou, u zou ook niet tegen mij. Ik weet
0: ik sta hier
1: niets
0: op Schiphol met drie van die mensen. Twee uit Eritrea.
1: Ja, daar kan ik niks aan doen.
0: Het enige wat ze willen is een paar maanden onderdak en een beetje rust aan hun hoofd. Die ene man die heeft geen been meer. Die is op een mijn gestapt. Een beetje medelijden graag.
1: Nou, daar staat u dan maar. Ik kan er niks aan doen. Ik weet het niet.
0: Ja, nou, daar wil ik met u uitpraten. Ik sta over twee uur voor de deur. Kunt u misschien in de tussentijd een paar uitsmijters bakken voor ze, of is dat te veel gevraagd?
1: Nee. Nou is het uit, hoor. Wat denkt u?
3: We hebben wel even gebeld dat het niet waar was.
4: Dat het niet echt was.

Heel lang getwijfeld. Ik heb een tijd vuilnisman willen worden, omdat ik dacht dat je dan alleen op dinsdag moest werken. Ondertussen ben ik verhuisd en weet ik ook dat die donderdag zoek moeten werken. Mijn grootvader heeft altijd gezegd, als je wilt rijk worden, dan moet je een stiel leren. En ik had hem wel gelijk, zie naar loodgieters. Loodgieter is toch de beste job ter wereld. En je kiest zelf hoe lang dat je niet bezig bent en je wordt per uur betold. Je verdient keiveel geld, evenveel als een dokter of een tandarts, maar je moet minder studeren en je mag wel vloeken op je werk. Een tandarts mag niet vloeken op zijn werk, hè. Dat is het enige dat je niet wil horen, hè, als die bezig is in uw mond. Godverdomme, niet. Een loodgieter eet veel gemakkelijker als het putteke stinkt. Die gooit er wat ontstopper in en dat is klaar. Een tandarts moet daar heel een tijd blijven boven hangen. Hè. Als loodgieter, je kunt de mensen wijsmaken wat je wilt. Je kunt woorden uitvinden, zo gelijk je spoelzeef. Oei, madame, dat is een serieus probleem. De spoelzeef van uw boiler is kapot. Dat is normaal 500 euro, maar ik heb er nog eentje in mijn camionet voor 300 euro. En de mensen denken ook dat je ze een plezier doet ook, hè. En het beste van al, hè, als loodgieter kun je blijven hopen op het porno-scenario. Je kunt blijven hopen dat er op een dag een vrouw belt, loodgieter, je moet dringend komen. Dat je er dan naartoe gaat, dat hij de deur open doet in een negligeetje. En dat hij zegt, loodgieter, je bent juist op tijd. Ik zit met een serieus vochtprobleem. Dat je dan zegt, een vochtprobleem. Daar heb ik een heel speciaal spoelzeefje voor. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Hè. Dat is niet realistisch, zo'n pornofilm. In het echt gaat dat toch nooit gebeuren. Een loodgieter dat direct komt dat je belt.

Nee, dat is het grapje met Erdogan altijd. Het grapje met Erdogan is dat hij geiten neukt. Ik vind het zelf een beetje flauw. Ik denk dat, ja, god jongens, geiten neuken. We weten het niet eens 100% zeker. Maar van al die andere dingen is bewijs. Ik heb nog geen geit me too zien twitteren. Ben ik heel eerlijk. Al zou Erdogan geiten neuken. Al zou Erdogan elke dag een geit neuken. Dan nog lijkt me dat het minst grote probleem dat we op dit moment met hem hebben. Top, het is vervelend voor de geit, absoluut. Ik wil niemand zijn leed ontzeggen. Maar over een dictator zeggen dat hij geiten neukt, dat is ook een beetje alsof hij zegt, nou, nah, die Willem Holleder, die zat dus laatst te bellen achter het stuur. En ik snap ook, het is om te pesten, dat begrijp ik ook. Al die cartoons op een gegeven moment, was er elke dag wel cartoons en grappen over Erdogan met geiten. Dat is ook prima, dat mag ook, dat moet ook gewoon kunnen. Hè. Dat is gewoon om te laten zien dat het hier wel mag, om hem een beetje te pesten. Dat we hier wel vrijheid van meningsuiting hebben. En dat is belangrijk, maar je kan je natuurlijk op een gegeven moment wel afvragen, is geitenneuker een mening? Ik kan mij geen enkele situatie bedenken waarin iemand aan mij vraagt, goh Pieter, wat vind jij hier en hiervan? En dat ik dan zeg, nou, ik vind geitenneuker. Nou, interessant, zo hadden wij er eigenlijk nog helemaal niet naar gekeken. Hè. Ja, nou ja, want het is geen hele interessante, mooie, goed onderbouwde, beargumenteerde mening. Sterker nog, het is een feit. Geitenneuker is een feit. Wil je neukt een geit of niet? Daar valt verder weinig. Toch, je kan niet zeggen, nou, ik vind dat je die geit nu staat en je ziet echt wel wanneer dat wel of niet aan de hand is. Een heel feitelijke constatering. Er is eigenlijk maar één situatie waarin geitenneuker een mening zou kunnen zijn. En dat is, er zit hier één geitenhouder vooraan, die heeft een hele leuke avond. Er is één situatie waarin geitenneuker een mening kan zijn. En dat is als Erdogan het met een gaap zou doen. Een gaap is een kruising, hè? Dat weet hij, maar dat weten jullie nog niet. Maar dat is... Nee, een gaap is een kruis tussen een geit en een schaap. Dat is echt waar. Kun je dadelijk thuis googlen. Sterker nog, er is zelfs discussie binnen de wetenschap of het een gaap of een scheid moet worden genoemd. Dat is waar het academische debat op dit moment over wordt gevoerd. Ik wou dat ik het verzon, maar sommige dingen krijg je niet verzonnen. Dus nou ja, als Erdogan met een gaap zou worden aangetroffen, dan heb je een interessante kwestie. Want dan is de vraag natuurlijk, wat ben je biologisch gezien nou eigenlijk aan het doen? Ben je nou een geitenneuker of ben je nou een schapenneuker? En dan kun je zeggen, nou, ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening, ik vind geitenneuker. Dan is de mening. Ja, ik heb hier best lang over nagedacht, maar gerust.

Die man van Nederland isoleert staat voor mijn deur. Dus ik zeg, wil je koffie? En hij zegt, ik begin meteen. Toen dacht ik nog, dat is een goed bedrijfje. En ik loop mijn keuken in en ik hoor, ik kon niet zien wat hij deed, want mijn deur die valt altijd zo bijna in het slot. Want mijn huis staat scheef, weet ik veel. En ik hoor hem, maar ik hoor een boormachine. Dus ik kijk en hij boort een gat zo in mijn voorgevel, in de buitengevel zo. En ik zie die boor de gang in komen. Zo'n stuk. Ik zie hem ook weer teruggaan. En ik kijk naar buiten door de gat. Flink gat. En hij duwt die deur zo open en hij zegt... dat gaat niet, je hebt geen spouwmuur. Houdoe! En hij loopt gewoon naar zijn bus. Dus de gast, ik ga je nog dichtmaken, vlieg. Er zit een gat in mijn muur. Maar ik ga niks betalen. En hij zegt, dat hoeft ook niet meneer, de inteken is altijd gratis. Maar oké! Dan ga ik even blij zijn met een gratis gat in mijn muur. Waarom maak ik het niet dicht? En hij zegt, ja, dat doen we normaal gesproken wel. Maar ik ben nu de spullen vergeten. En dat trek ik slecht, jongen. Dan denk ik, hoe dom kan iemand zijn? Hoe beperkt is iemand zijn brein dan? Nou, je mag niet boos worden op zo'n moment. Dat mag niet. Nee, want woede hebben wij uit onze beschaving beschaafd. Dat associëren wij met primitief zijn. Met onbeschaafd gedrag, met dom gedrag, met agressie, wat niet hetzelfde is. Nee, empathisch vermogen moet je gebruiken. Dat is ons geleerd. Dat is ons door de cultuur opgelegd en door de samenleving. Dat je je moet inleven in die ander, om die ander te kunnen begrijpen. Nou, we gaan die sukkel eens even proberen te begrijpen met z'n allen. Hoe is zijn dag begonnen? Nou, hij komt op zijn werk, moet zijn bestelbusje inpakken, krijgt een werkbon. Even kijken, hoor. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Gaten boren. En dichtmaken. Even kijken, wat hebben we allemaal nodig? Een boormachine. En muurvulsel. Nou, boormachine heb ik. Nou, dan had ik het volgens mij wel. Als je daarover nadenkt, dan... Stel je voor. Als je dochter 18 is en ze neemt zo'n gast mee naar huis. Hey, ik ben Kevin. Ik kom jouw dochter neuken. Even kijken, nou, wat heb ik allemaal nodig? Mijn lul en een condoom. Nou, mijn lul heb ik. Nou, dan had ik het volgens mij... Echt.

Nou, toen kwam het moment suprême. Het moment suprême. Toen moesten we met al het bezoek buiten de tuin, moesten we om een tafeltje gaan staan in een halve cirkel. En hier stond dan Sander met zijn vrouw. En Sander had thuis geen flikker meer te zeggen. Helemaal niks. Nee, nee. Maar ja, anders sta je ook geen gender reveal party toe. Laten we eerlijk zijn, toch? Ja, dit is uitgevonden door vrouwen. Verder, nee, maar een vent interesseert het ook niet. Toch? Mannen onderling? Een woord? Jongen, oké. Okay. Bier? Jo, lekker. Ja. Sander die stond daar dus. Die had zo'n leren schort aangekregen van zijn vrouw. En een lasbril voor. En een aanzeegelhond. En twee overwanten. Want die moest het rookbommetje aan gaan steken. En een rookbommetje stond op dat tafeltje. En dat rookbommetje dat zou dan wel blauwe, dan wel roze rook gaan spuiten. Op een gegeven moment zei hij, oké, leuk dat jullie er zijn. Sander had ook het lontje aan steken. Dus Sander die kreeg een zet. En wij staan daar te wachten. En Sander die steekt dat lontje aan. En denk, dat ding begint te roken. Witte rook. Witte rook. En ik sta hier met een vriend van. Toen zegt de vriend, oh, dan weten we nog niet of het een jongetje of een meisje wordt. Ja, maar we weten wel dat het een nieuwe paus wordt. Dat is ook fijn om te weten, toch? Hè? Kreeg Sander een heel van, los het op! Dus die wilde een rookbommetje vastpakken. En op dat moment ontploft dat ding in Sander. Pff, en hij laat het vallen. En het ding breekt. En toen sijpelde er van die roze smurrie langs de tafelpoot naar beneden. En Ingrid en ik staan te kijken met z'n tweetjes. En Ingrid zegt, betekent dit nou dat het een meisje wordt? Ik zeg, nou volgens mij willen ze ons gewoon op een hele omslachtige manier uitleggen dat het kind een ongelukje was. Ja.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En er komen natuurlijk weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u het programma gemist heeft of een stukje gemist heeft of u wil het nogmaals beluisteren, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En de volgende band die we gaan draaien voor u zijn de Ramblers, een jazzy dansorkest dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland in het midden van de 20e eeuw. Het orkest beschikt over het volledige instrumentarium van de big bands uit die tijd en bracht een gemengd repertoire van jazz en amusementsmuziek. In de jaren 30 hadden muziekensembles met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa en aan hun dominatie kwam binnen de jazz pas een eind door de komst van de bebop in de jaren 40 was dat. En de Ramblers werd opgericht op 1 september 1926. Het cabaretorkest voor het cabaret Le Go in Amsterdam onder leiding van Theo Udo Marsman groeide het orkest uit tot het bekendste dansorkest van Nederland.

0: Zeg je vrouw, zeg je vrouw. Zit je daar in de zon?
1: Ja, Gerrit.
0: Dat mag niet, dat mag niet.
1: Nee?
0: Ik slinger jou op de bon.
1: Agentje lief, agentje lief. Ik heb toch niets gedaan.
0: Het is verboden.

0: zij kwam er haast niet bovenuit.
1: En ze zag in de zaal ook de oude heer Pardoes.
2: Niet zo jichtig, niet zo jichtig, die oude heer.
3: Heel voorzichtig, zei hij.

0: was een Nederlandse zangeres. En ze trad op in de jaren 50 en 60. Trad ze veelvoudig op de radio. En in augustus 1956 had ze net met Ik Wil Kussen, Kussen, Kussen. Heeft u ook wel eens gehoord in dit programma. En dit keer hoort u haar samen met Dick Doorn. En ik denk een droom van heel veel mensen. De 100.000. U hoort Truus Koopmans en Dick Doorn met de 100.000.
1: Als

Ja, dat waren de Jonkers en de Joffertjes met de Trappelsap Boogie. En daarvoor hoorde u Jaap Morenaar met de Oude Wijvenmolen. CFM Zandvoort, reisje terug in de tijd. Iedere week hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En de volgende plaat is van Johannes Hendrikus van Musche. En u kent hem als Johnny Jordaan, geboren in Amsterdam op 7 februari 1924... En al daar overleden op 8 januari 1989... was een Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. Hij is bekend geworden door de liederen over Amsterdam... en in bijzonder natuurlijk over de Amsterdamse Jordaan. En hij zit in de hemel nu, als u natuurlijk gelovig bent, zoals ze dat zeggen. Als je overleden bent, ga je naar de hemel. Hier is Johnny Jordaan met een Jordaan in de hemel. Dat zou het zijn.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie.

Ja, welbekende plaat in de bus van Bussum naar Naarden. En daarvoor hoorde u vak 5 met Holland. En hoe toepasselijk natuurlijk, we mogen meedoen aan het WK. Alhoewel het begin een beetje slecht was. Oefenwedstrijd tegen, meen ik, Algerije. Dat ging niet zo goed. Maar wie weet, Nederland is redelijk oranje gekleurd. Op vele plaatsen niet overal. Maar als je er fan van bent, dan, dan doe je alles in het oranje. En dan koop je een hele grote tv. Groter als die van vorige keer. En dan kan je daar met de hele familie of de buurt en vrienden kan je daar naar het voetbal kijken, naar het WK. En dat vindt dit jaar plaats in, wat is het, Amerika, Canada en ja, nog een land. Ja, ik hou me er echt niet mee bezig, want ik geloof er niet in. Ik geloof dat Nederland niet zo ver komt. In ieder geval, de volgende artiest kon ik heel weinig over vinden. Hij is onder andere danser en hij is zanger. En hij is geboren in Amsterdam in 1929. Welke maand en welke dag weet ik niet, maar hij is overleden in 2016. Hij was ook actief onder de naam Art Brewer en Hans Roem. En u hoort hem nu, Aart Brouwer met Pasha Hassan.

Dan dacht toen weer met grote spijt aan goeie ouwe haremtijd, dat had hij toen maar geleefd. Pasha Hassan, ach hoe hij die tijd benijdt, van minden zonder narigheid, toch had hij dat maar beleefd.

dan ook nog inwoning. Dat maakt dan je leven zo vaak tot een hel. Daarom niet verzagen, gewoon maar verdragen. Eens zal het wel beter weer gaan. Ik blijf bij mijn

Bert van Dongen met Zet de bloemetjes maar eens buiten. En daarvoor Sylvijn Poons met Waar zijn de jaren gebleven. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En als u een stukje van het programma gemist heeft, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Voor u nog even muziek. Een paar plaatjes nog. We hebben nog een kleine 10 minuutjes te gaan. En dat doen we nu met Karel Verbrugge. Beter bekend als Willy Alberti. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En al daar overleden op 18 februari 1985. Was een Nederlandse zanger. Ook uit de Amsterdamse Jordaan. En daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. Ja, dat komt er beter uit. Alberti werd ver na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers van Nederland. Ooit voortgebracht die zowel het levenslied als opera kon zingen. En zijn dochter zingt ook, Willeke Alberti. En zo'n lief, hij volgens mij ook wel een plaatje gezongen. Maar DJ geweest en ja, hij is presentator in, op televisie. Doet hij het ook niet zo goed, maar ja, zit in de familie, hè. En dan wordt het gegund aan hem. En zijn vader kennen we allemaal natuurlijk, hè. De Maas van Talpa. U hoort hem nu, Willy Alberti, met Als van de Amsterdamse Grachten. Het Pierament. Nou, allemaal stukjes muziek. En ook nog zo met Johnny Meijer en Manke Nelis met O Amsterdam, wat ben je mooi. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. En anders tot ziens en nog een hele fijne zondag. En zo met heel veel plezier met ZFM Jazz. Ze zijn

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

dat krijgen voor ons. Casey en de Sunshine Band waren laatst met Come to My Island. Nou, het is even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. En we zijn er weer vanuit studio locatie Tolweg 10A. Een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Vandaag een lege plek tegenover mij, maar dat gaat helemaal goed komen. Want we hebben genoeg onderwerpen vanmiddag aan te snijden. Zo gaan we eventjes naar het Prinsdom van Monaco toe. Want daar wordt dit weekend de Formule 1 race verreden. Straks om 4 uur de kwalificatie. En we hebben net de derde vrije training gehad. Nou, meer race nieuws hoor je straks rond 4:15 in de Pit Report. Verder gaan we kijken hoe het weer gaat worden. En het weer is in Zandvoort. Momenteel 19 graden, maar ja, blijft dat zo? Wordt het beter? Wordt het slechter? Je hoort het zometeen van mij zo rond 2:30. We hebben ook nog de column van Hanny Kroesen. Gisteren was ze aanwezig bij Even Geen Rust aan de Kust. En ze had weer een hele mooie, die gaat over de zomergarderobe. En die kan je vandaag ook scoren trouwens, de zomergarderobe. In de Ibiza-markt hier in Zandvoort, Badhuisplein en de boulevard. Neem nog even een kijkje, tot aan 6 uur vanavond staat die markt daar. En voor alle feesters, vanavond is er ook weer een Dancing in the Streets. En die begint vanavond om 8 uur. 3 locaties in de Haltestraat en eentje op het Gasthuisplein. Nou, dat wat betreft even de eerste informatie die ik voor je heb. Heel veel lekkere muziek ook onderweg. Met name wat oudere platen vandaag, heb ik gewoon even zin in. En zo kwam ik deze single uit de jaren 70 tegen. Frankie Valli and the Four Seasons. Hier is Over the Nights.

En met de single Come to My Island en Oh What a Night hebben we een lekkere zomers begin. Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur vanmiddag bij je. En dan hebben we weer Fred Heij. Hij komt weer voor Entertainment for You. Eerst weer meer muziek. We blijven even in de jaren 70 met Tight Fit en The Lion Sleeps Tonight.

Die Victoria met The Lion Sleeps Tonight. We gaan eens even kijken naar het nieuws van de afgelopen week. Nou, gelukkig is het rustig gebleven op het strand en het boulevardgebied. Ja, helaas waren daar toch weer wat rellen die plaatsgevonden hadden. En wat jongelui die daar de boel verstierden. Nou, de burgemeester heeft die noodverordening toen uitgeroepen voor het hele gebied van strand en boulevard. En we kunnen zeggen, samen met de politie Kennemerkust, dat dat geholpen heeft. Want vorig weekend is gewoon rustig gebleven. En hebben we gewoon lekker kunnen genieten hier met z'n allen van het mooi weer in Zandvoort. Zonder dat het dus weer verstoord werd. Dus dat is goed nieuws. Verder dacht ik even aan de paus, want ik heb ook gehoord dat er witte rook is. Want er zijn drie nieuwe wethouders die aan de gang gaan hier in Zandvoort. Want afgelopen maandag 1 juni hebben de oudere partij Jong Zandvoort en de VVD het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Onder leiding van informateur Fred Teven zijn de partijen eruit gekomen. Nou, aankomende week op woensdag 10 juni worden de nieuwe wethouders officieel geïnstalleerd. En wel tijdens de extra raadsvergadering. En daarna begint direct het debat over de plannen. Nou, heb ik een cliffhanger. Wil jij weten wie de nieuwe wethouders worden? Kijk dan even op de app van ZFM. Daar staat een uitgebreid bericht over de drie nieuwe wethouders in Zandvoort. En wat nu allemaal de volgende stappen zijn. Dus daar lees je veel meer. Nou, we hebben van de week hebben we een voetbalwedstrijd gezien. Een oefenwedstrijd tegen Algerije. Nou, die liep niet helemaal zoals wij het eigenlijk zouden willen. Vlak voordat het Nederlands elftal ging afreizen naar de USA. Uiteindelijk verloren tegen Algerije. Maar we proberen toch wel een beetje het sfeertje vast te houden. Want het EK komt eraan en gaat volgende week toch echt van start. Een van de leukste WK-nummers die op dit moment uitgebracht is, vind ik wel deze van Samuel Welburn.

0: Dat is wel heel charmant.
1: Ja, we konden lekker meezingen met deze van Guus Meeuwers. De allergrootste hit van hem trouwens. Ook het begin, hè? Deed hij samen met de groep Van Gant. En Het is een nacht, levens echt. Daarvoor Samuel Welter met de nieuwe WK-hit van dit moment. De Leeuw komt eraan. En die is inmiddels in de USA. En we gaan ons daar klaarmaken voor de eerste wedstrijd. Maar eerst nog even één oefenwedstrijd. Trouwens, er wordt ook gesport in Zandvoort. Want het, de eredivisie van de tennis is weer aan de gang. En ook thuis wordt er vandaag getennis. We hebben het over het gemengde dubbel. Staat vandaag op de agenda op Tennispark Zandvoort.

0: Kijk, dit tempo ken je weer van mij. Je hoorde de Knacks en, of de Knacks en My Sharona. Lekkere gauw houden zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Zometeen het weerbericht. En daar heb ik iemand voor bereid gevonden dat in de studio voor te lezen. Dag Dolly.
1: Dag Robby. Hallo. Dag luisteraar.
0: Hallo. Ja. Zo dadelijk mag je het weer doen.
1: Ben ja, erg word ik gewoon mijn bed uitgebeld van wil jij het weer doen?
0: Ja,
1: ik
0: daarom.
1: Zeg, ja, ik wil het
0: wil
1: wel
0: je
1: weer
0: het
1: doen.
0: Weer doen? Ja. Ja. Wil oh, je het weer doen? Ja, het weer doen. Ja. Kan ook
1: ik
0: nog.
1: Ik had
0: ja.
1: het verkeerd begrepen.
0: I'm Alive trouwens. Die single van Celine Dion. Die hebben ze in een nieuw jasje gestoken. En dan klinkt die zo. En dat komt eigenlijk omdat ze weer terugkomt, hè, Celine Dion. Ze gaat weer live optreden.

0: Ze gaat weer lekker optreden en zo.
1: Ja, ja, want ze was toch zo ziek?
0: Ze was heel erg ziek. Dus nou ja, we gaan het in de gaten houden hoe het allemaal gaat komen met haar. Hè?
1: Ja, misschien is ze opgeknapt.
0: Ja, je weet het nooit.
2: Op geen nee.
0: De portemonnee was leeg.
2: Had je winter.
1: Even goed opletten bij shownieuws wat de reden was.
0: Ja, je weet het nooit. Nou, Dolly Tempierik die is aankomen racen richting de studio.
1: Zo.
0: Ja, je hebt het maar net gered, hè? 2:30. De weerbericht. ga je gang.
1: Jongens, toen we vanochtend opstonden, toen was het lekker droog met geregelde zonnetje. Maar ik heb slecht nieuws voor jullie, want vanmiddag, en dat zie je eigenlijk al ontwikkelen, gaat het steeds meer bewolken en vanuit het zuidwesten gaan er buien volgen.
0: Oh, dat helaas is een beetje bij ons.
1: Ja,
0: hè?
1: Daar dus, zitten we helemaal niet op te wachten, maar ze komen. En ook vanavond en vannacht komt het tot buien. Het wordt 19 graden, dat is dan wel weer een aangename temperatuur. En er waait een matige aan zee, later een vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen, ja, dan is het vaak droog en schijnt af en toe de zon. Er waait een matige aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 20 graden. Nou, dan gaan we eens even kijken na het weekend wat gaat gebeuren. Dan blijft het toch wisselvallig met dagelijks buien. En maandag is het nog warm met 21 graden. Maar de dagen daarna is het 18 tot 19 graden. Vanaf volgend weekend loopt de temperatuur langzaam wat op. Nou, kijk.
0: En maar wachten, en maar wachten. Maar het mooie weer gaat eraan komen. Ja. Lekker de zomer hier in Zandvoort. Heb je er zin in, Dolly?
1: Nou,
0: in de zomer?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik
0: ben niet zo zomer, vrouw.
1: Nee, ik vind... Nee.
0: Oh.
1: Het wordt me gauw te warm.
0: Oké. En als je dan een lekkere zomergarderobe aantrekt?
1: Nog?
0: Nog steeds?
1: Al heb ik niks aan, vind ik het nog steeds te warm zomers.
0: Ja, ja, je vindt er niks aan eigenlijk.
1: Nee, het lekkerste vind ik het om dan 's avonds met een stoeltje naar het strand te gaan en aan de vloedlijn te gaan zitten en naar de voetjes, ondergaande zon te kijken.
0: Je voetjes net in het water, zo dobberend.
1: Precies dat. En dan vind ik de temperatuur vaak wel aangenaam en dan vind ik het strand ook mooi en... ja, ik ben denk ik meer een lentemens, een voorjaarsmens. Die temperaturen bevallen mij het beste.
0: Ja, ik ben wel een zomer.
1: En er zijn er nog niet zoveel van die vieze beesten allemaal.
0: Ja, die komen weer los.
1: Wespen.
0: Nou ja, vind jij een libelle? Vind jij dat een vies beest of
1: nee,
0: niet?
1: Die vind ik juist weer net te leuk om vies te vinden.
0: Ja, want worden dit weekend geteld bij de libellentelling.
1: Oh.
0: Die is vanaf gisteren tot en met morgen.
1: Oh.
0: Op tuintelling.nl vind je alle informatie daarover. Dus mocht je een vijvertje bij je huis hebben of zo...
1: Ja, of
0: probeer even in de gaten te houden welke libel het meest voorkomt.
1: Ja, of bij Duinoord, hè, daar zitten ze veel. Bij de begraafplaats, bij die prachtige vijver die we daar hebben.
0: En waarschijnlijk
1: daar
0: ook
1: zitten heel veel libelles.
0: Ja, de vijverhuts.
1: Oh ja, natuurlijk. En, mogen we daar nog komen?
0: En,
1: ja,
0: en Zwanemeer hebben we ook nog.
1: Zwanemeer, ja, daar zullen ook best wel veel libelles zijn. Ja.
0: Dus doe mee aan de tuintelling.
1: En ik heb er een paar in de kast liggen.
0: Ja, maar dat is weer een
1: damesblad. Oh, die tellen niet mee?
0: Nee, die tellen
1: niet
0: mee.
1: Oké,
0: dankjewel Dolly.
1: Nou,
0: dat je helemaal speciaal
1: dank
0: voor het weer hier naartoe bent gekomen.
1: Ja, ik wens je nog een hele fijne uitzending verder.
0: Je bent een topper.
1: Ja.
0: En de zomergarderobe die wordt zometeen wel uit de kast gehaald door niemand anders dan Hanny Kroesen.
1: Oh, blijf luisteren.
0: Ja, blijf luisteren. Een mooie komst dadelijk zo rond 2:45. Eerst weer wat meer muziek. En ja, deze plaat, die hoorde ik van de week op een andere Zandvoorts radiostation. Ik denk wel leuk om ook een keer hier bij ZFM te gaan draaien. Dat is de single van The Four Tops en Indestructible.

En ook op de Zandvoortse tennisvereniging, de TC Zandvoort, kunnen we trots zijn. Want ja, die spelen maar liefst in de Eredivisie. En vandaag wordt er daar bij de tennisclub hier in Zandvoort wordt, de Eredivisie-wedstrijd gespeeld. Gemengd dubbel tegen Leimonias. En uiteraard houden we alles in de gaten. Mocht er nieuws vandaan komen vanaf de tennisbaan, dan hoor je dat als eerste hier bij je eigen radio ZFM. We gaan zo dadelijk luisteren naar die geweldige column die Hannie Kroes gisteren gedaan heeft bij de collega's van Even Geen Rust aan de Kust. En die heette De Zomergarderobe. Nou, de temperatuur loopt aardig op. Dus nou, het wordt er wel zo'n beetje tijd voor om die inderdaad uit de kast te gaan halen. Ik ben heel benieuwd hoe Hannie daarover denkt en dacht. Dat laten we haar zo dadelijk vertellen na deze van de Jarbro and People. En Don't Stop the Music.

Ja, dat kan je wel eens hebben. Dat je even de verkeerde uitvoering van de plaat gepakt hebt. We gaan eens even een goede voor je pakken. Want dit is inderdaad de juiste uitvoering van de Jarbro & People. En Don't Stop the Music.

0: lekker hoor. En dan in de goede uitvoering natuurlijk. Ja, Brown People hoor je. Don't Stop the Music. Bij CFM Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Nou, we hoorden juist dan Dolly de Pierik. Nou, we konden buien verwachten. Nou, die zijn inmiddels al een klein beetje begonnen hier. Dus blijf lekker binnen en luisteren naar de Zandvoortse radio. Want gisteren was er een column bij de collega's van Even Geen Rust aan de Kust. Even na 11 uur was Hanny Kroes bij ons hier in de studio. En zij heeft een mooie zomercolumn gemaakt. En ja, die heet Zomergarderobe. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Terugkerend ritueel, het lijnen. Tegenwoordig heet het trouwens geen lijnen meer, hè? Dat is zo niet 2026. Nee, joh, nee. Tegenwoordig lijnt de mens niet. Nee, die is bewust met voeding bezig. Kijk. Diëten bestaan al zolang de mens bestaat. Maar die hadden meestal niets met verantwoord en gezond eten te maken. Heel, heel lang geleden, toen ik jong was en het allemaal nog niet nodig had, had je het lindwormdieet. Pure horror. Je nam een pil waar de eitjes van een lindworm in zaten en die groeiden in je darmen en at intussen gezellig met je mee. En het was een hele goede eter. Er was niet tegenop te snaaien. Dus jij kon heerlijk nemen wat je wilde en je bleef lekker slank. Tot je bij de stoelgang jeuk kreeg bij je uitgangetje. En er opeens een kopje tussen je billen tevoorschijn kwam. En je even later in de toiletpot een volgevreten uit de krachtig gegroeide sinneraal van 3 meter zag kronkelen. Gauw doorspoelen, gauw doorspoelen. Worm weg. Dieet weg. En dus vlogen de kilootjes er weer net zo hard aan. Maar, niet getreurd, er zijn meer wegen om model Twiggy te bereiken. Wat kennen jullie dat toch, jongens? Het Dr. Atkins dieet? Ja. Ah, Dr. Atkins, ja, dat was verantwoord, want dat was van een dokter. Een mega hype was het. Koolhydraten zijn vergif, vet is je vriend, was de leus. En dat sprak iedereen aan. En dus aten we hele blokken kaas, rollen salami, spek met eieren, bergen roomboter. Zalig, zalig! Zolang er maar geen pasta, brood of aardappel op het menu stond. Je viel er enorm van af, maar je stonk een uur in de wind naar ranzig vet en maagzuur. Maar jongens, wat? Ja, nee, maar nee, echt. Het absolute afslankhoogtepunt was toch wel de sherrykuur uit de jaren 70. Oh, heerlijk. Elke dag straalbezopen van de droge sherry. Maar wel mooi broodmager de zomer in. Ja, dat is toch volkomen bizar, zeg, als je daar nu aan terugdenkt. Al deze lijnsessies belooft je, zij het op een extreem ongezonde manier, supersnel af te vallen. En ja, en daar ging het om. Schijt aan de schijf van 5. Fuck die schijf. Kijk, nu is afvallen, het in shape komen, een lifestyle. Eten is tegenwoordig geen gezellige bezigheid meer, maar een studie hogere scheikunde of biochemie. Want wat mag je nou tegenwoordig dan nog eten? Nou, kijk. Alles zonder smaak of kraak blijkt enorm gezond te zijn. Het ziet er niet uit, het is niet weg te krijgen. Maar ja, ik moet eerlijk zijn. Ik ben er dus noodgedwongen wel aan begonnen. Want ik heb geen zin om een hele nieuwe zomergarderobe aan te schaffen. Dus ik begin de dag met koffie met een klont grasboter erin. En een paar druppels laxeerolie. En heel soms start ik de dag met een café latte. Maar met havermelk. Nou ja, melk. Eigenlijk is het troebel water waar een paar havervlokken in hebben liggen weken. Het smaakt alsof iemand een natte kartonnen doos heeft uitgewrongen boven je koffie. En daarbij eet ik dan wat kwark of linksgedraaide reformyoghurt. En brood? Brood? Nee, nee, echt niet. Brood is een no-go area. Ook nu weer zijn de koolhydraten uit. Proteïne. Proteïne, dat is nu het toverwoord. Het nieuwe wondermiddel. We moeten meer eiwitten eten. En niet alleen de natuurlijke. Nee. Nee, aan alles wordt er toegevoegd. Je kunt bijna niets meer kopen in de supermarkt zonder proteïnes. Proteïne pannenkoeken, proteïne chips, proteïne ijs, proteïne chocola, proteïne shakes, kwark, yoghurt. Ja, ga zo maar door. Allemaal extra proteïnes. Hoe meer eiwit, hoe beter. High protein staat er op de producten, waarvan nature al meer dan genoeg eiwit in zit. Zelfs op een doos eieren staat. Nu, met extra eiwit. En dan, ik ontwikkel intussen wel enorme stalen spieren. En dat terwijl ik geniet van alles wat vroeger fout en ongezond was. En vezels, hè? Vezels. Dat is het tweede toverwoord. Dus ik probeer ook heel vezelrijk te eten. Hoe meer vezels, hoe beter. Ja, ik doe ook maar wat ze zeggen, hè? En gelukkig hoef ik het maar tot na de zomer vol te houden. Ik verrijk mijn diervriendelijke en verantwoordelijke... weidekoeienjoghurt. Zo heet dat, weidekoeienjoghurt. Met isolatiematriaal en een paar sisal-deurmatten van de bouwmarkt. Ja, dat moet dan wel even door de blender. En om het weg te krijgen, drink ik een glas lauw water met Keltisch zeezout, biologisch appelsazijn. Dat is goed voor de darmflora. Dat is natuurlijk wel extra noodzakelijk, anders spoelt het zaakje hier echt niet lekker door. Die bouwmarktvezels, die zijn echt super, super. Je bent na 2 happen vol en ook echt heel erg misselijk. En je taalt dus de eerste uren niet naar eten. En mijn stoelgang, loopt als een tierenlier. Mijn ontlasting ziet eruit als een haakwerkje van touw. Alsof mijn darmen pannenlappen hebben zitten macrameën. Dat is toch enig? Ja, ik vind het wel hoor. En wat de dieetgoeroes en voedingsinfluencers ook nog adviseren, is het eten van zaad. En dan bedoel ik niet dat zaad van na een seksuele escapade. Nee, nee, dan heb ik het over bijvoorbeeld slanke lijnzaad, dat 3 weken heeft geweekt. Of chia of quinoa-zaad. Ja, en dat, even opletten, dat quinoa-zaad, dat haal je dus gewoon bij de dierenwinkel, hè? En niet bij zo'n dure reformshop. Scheelt bakken met geld. Wat goed is voor de vogels, is vast en zeker ook goed voor de mens. Zeg het echt, het werkt, jongen, het werkt! Mijn haar glanst er mooi van. En ik loop soms de hele dag ongemerkt te fluiten. Ach, jongens, vroeger of nu, nepdoktoren of zelfbenoemde influencer wijsneuzen. Wel of geen eiwitten of vezels, het is en blijft toch gewoon een drama, dat diëten. Het is allemaal helemaal niet lekker en gezellig zo. Het ziet er niet aantrekkelijk uit, het smaakt niet, het is niet weg te slikken. Ik sla de maaltijd maar liever over, dan maar met honger naar mijn bed. En dus vallen kilo's af. Vol vertrouwen pak ik mijn favoriete zomerjurkje. Nieuwsgierig sta ik voor de spiegel. Huh? Ja, het jurkje lubbert aan alle kanten. Ik ben te mager voor mijn favoriete jurkje. Oh, ik ben slank! Ik ben slank! Oh, heerlijk! Heerlijk! Kan ik weer een poosje lekker ongezond gaan eten? En mijn favoriete zomerjurkje? Mwah, die hang ik netjes terug in de kast. Tot de volgende zomer.
0: Ja, mooi hè. Deze column van Hanny. Je hoorde hem hier ook op de zaterdagmiddag. En ja, die hoor je dus bij de collega's van Even Geen Rust aan de Kust. En als je denkt van, wat is dat dan? Ja, dat is een radioprogramma ook hier bij ZFM. Onderweek op de vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Lekker luisteren naar Even Geen Rust aan de Kust. Nou, we hebben wel even rust aan de kust, want we gaan gewoon lekkere muziek voor je draaien. Uit de jaren 70 van The Searchers en Needles & Pins.

Zo hoor je oud en nieuw hier op de zaterdag bij je eigen lokale radio. Al 35 jaar ruim zijn we hier in Zandvoort actief. Niet alleen op de radio, maar ook op tv. Onder meer kanaal 40 via Ziggo. En 1367, even uit mijn hoofd gezegd, via KPN. Ook daar hoor je trouwens het radiogeluid. Dan kijk je ondertussen ook naar onze tekst-tv. En daarmee blijven we weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Nou, zo zit u Rijn er alweer op. We zien dat in Monaco, in de smalle straten van het Prinsdom, momenteel de Formule 2 aan de gang is. En straks om 4 uur hebben we daar de kwali van de Formule 1. En dat is altijd spannend, want in Monaco, zoals je waarschijnlijk wel weet, is het moeilijk inhalen. Dus een hele goede plek op de starterij is eigenlijk al bijna een garantie dat je dan geramd zit en dat het een goede race voor je gaat worden. Of je moet natuurlijk de muur in knallen, dan is het meteen gebeurd. Nou, 4 uur, die belangrijke kwalificatie daar. En het gaat een beetje tussen, nou ja, volgens mij wel Ferrari en Max Verstappen. Dat is wel een beetje de top 3 die er toe doet. Hebben we het over Hamilton en Leclerc natuurlijk voor Ferrari. Ferrari en Max Verstappen voor Red Bull. Nou, dat gaan we zo meteen in het derde uur allemaal doen van ditzelfde radioprogramma. De Zandvoort op zaterdag. En hebben we ook de Pit Report trouwens met Randall Lawson. Even zo na 4:15 gaan we hem weer bellen. En hij weet heel veel van de autosport. Want er gebeurt buiten de Formule 1 nog veel meer uiteraard in de wereld van die sport. En daar wil je van op de hoogte blijven. En dat kan ook hier bij de Zandvoortse Radio.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Going down.

Vanavond even na 8 uur gaat er gebeuren hier in Zandvoort. Dan wordt het centrum van Zandvoort getransformeerd tot één grote danszaal. En kan je lekker losgaan op de muziek van 4 podia 3 in de Halterstraat. Begin Halterstraat en zo in de omgeving van de Chin Chin. En dan hebben we het podium bij Café 4 en het podium bij Laro en Hardy. Uiteraard doen de andere cafés daar in de regio ook mee aan Dancing in the Streets. Het festival is vanavond dus gratis toegankelijk voor iedereen die van een feestje houdt. En als je naar mij vraagt, is het altijd wel het leukste festival van het jaar. Dus ga lekker genieten vanavond van Dancing in the Streets. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag met uiteraard de voorbereidingen voor de kwalificatie. Dan heb ik het over de Formule 1 race in Monaco. Straks na 4 gaat er gekwalificeerd worden. Momenteel rijdt nog de Formule 2 rond en die zijn inmiddels net over de finish aan de gang. En mocht daar meer informatie over zijn, dan hoor je dat straks rond 4:15 van Randall Lawson. Verder gaan we nog naar wat andere evenementen kijken. En hebben we ook nog de berichten uit Zandvoort uiteraard voor je hier op de radio. Dus lekker blijven luisteren. 2 uur Zandvoort op zaterdag. Wij hebben er zin in hier bij CFM. Dus geniet lekker.

Ook wij hier bij de Zandvoorts Radio zijn gek van de muziek van de Beatles. Beatles, Rolling Stones, je hoort dat allemaal hier bij ZFM. Dit was wel een van mijn favoriete platen van de Beatles, hoor. Vaak gedraaid in dit radioprogramma. En terecht toch, want het is gewoon een lekkere plaats. Je hoorde de remastering van Hey Jude. Wordt ook geremasterd wordt vanwege een film. We hebben het over een biografische film over Michael Jackson. Ja, overleed in juni 2009. En er is nou een biografische muzikale film over The King of Pop gemaakt. En dat betekent ook meteen dat de oude muziek, de oude plaatjes, in één keer weer terug te vinden zijn in de top 40. Ja, echt waar. Ineens kwam ik de volgende single van Michael Jackson tegen in de Nederlandse top 40, Billie Jean.

Michael Jackson. Over de biografie van Michael Jackson, de King of Pop. En dat betekent ook meteen dat hits uit het verleden van Michael, waaronder deze Billie Jean, in één keer weer in de Nederlandse top 40 terug te vinden zijn. Nou, geldt terecht, want het is best wel leuke muziek. Ook voor 2026 kan het plaatje nog best doorgaan, toch? Zeker wel. Nou, we houden je ook op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort en de directe omgeving. Zo kwamen wij tegen op de ZFM-app die je gratis kan downloaden, onder meer in de Play Store. Dat vanaf 20 juni de Haltestraat weer voetgangerszone is. De horeca in de Haltestraat hier in Zandvoort maakt zich op voor het hoogseizoen. De gemeente heeft bekendgemaakt dat de populaire uitgaansstraat van 20 juni tot en met 13 september dagelijks wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tussen 5 uur 's middags en 2 uur 's nachts is de straat exclusief eigendom van voetgangers en de fietsers en uiteraard ook de terrassen, om zo de gezelligheid en veiligheid te waarborgen. Nogmaals, vanaf 20 juni in de avond de Haltestraat afgesloten. Tot en met 13 september voor gemotoriseerd verkeer. En dan kan daar lekker gestapt worden en de terras ook wat uitgebreider neergezet gaan worden. Dan gaan we naar de regio, de directe omgeving. Want we gaan even naar Vogelenzang. Want er is een tijdelijke streep gezet door de bouw van het luxe bungalowpark Marina Parken Bloemendaal. De voormalige camping Vogelenzang. Wie kent dat niet? Leuke camping was dat. De eigenaar heeft na een kort geding tussen de provincie en de gemeente toegezegd tot 1 oktober te stoppen met bouwen. De provincie eiste deze bouwstop totdat alle gemeentelijke bezwaarprocedures volledig zijn afgerond. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen.

Als eerste draaien we voor je de BK-hit van de Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Dracht aan Ichideri, een lekkere single uit de jaren 80. En Say It, Say It. Het is bijna 3:30, dat betekent hoog tijd voor de evenementen. En we beginnen even in het dorp. Althans, bijna het strand, zeg maar. Want op de boulevard en Badhuisplein is iedereen nog van harte welkom tot aan 6:00 vanavond. Voor een hele mooie markt hebben we het over de Ibiza-markt. Volgende week vrijdag trouwens ook weer daar te zien op dezelfde locatie. Het weekend wordt dan weer afgetrapt met een Zuid-Europese sfeer daar op het Badhuisplein en de boulevard. Kom gezellig struinen langs de kleurrijke kraampjes vol lifestyle en fashionproducten. En dan hebben we een ander mooie festival, hebben we net ook al gezegd, Dancing in the Streets. Vanavond de voetjes van de vloer in het dorp, in het dorpshart. Met name het Gasthuisplein en de Hattestraat. Die verandert dit weekend in één grote gezellig openlucht dansvloer. De toegang is helemaal gratis en geniet vanaf 8:00 van de diverse muziek bij de podia. En geniet lekker van een hapje en een drankje bij de horeca. Dan gaan we naar zaterdag 13 juni. Wijn op het plein. Voor de liefhebbers van een goed glas wijn transformeert de binnenlocatie van Wijn aan Zee hier in Zandvoort tot het ontmoetingspunt voor gezelligheid en de proeverijen. Dan gaan we naar het strand, ook volgende week donderdag daar de firma Battle Zandvoort. Sportiviteit en netwerk op het zand. Zandvoortse en regionale bedrijven nemen tegen elkaar op tijdens deze sportieve strijd bij Beach Club Venti Beach, strandafgang nummer 20 hier in Zandvoort. De strijd barst los vanaf 5:00 volgende week donderdag, dus 11 juni. Dan gaan we naar vrijdag 12 juni tot en met zondag 14 juni. Want dan vindt op het strand de Eredivisie Beach Volleyball plaats. Top en breed sport op ons eigen strand. De nationale beachvolleybal top strijdt hier om de punten. En natuurlijk doen er ook lokale talenten mee om aan te moedigen. Hou het strand in de gaten voor Eredivisie Beach Volleybal hier in Zandvoort. Dan gaan we naar de strandfeest op zaterdag 13 juni. Zin in een feestje met voeten in het zand? Nou, dan kun je zaterdag 13 juni terecht bij paal 69. Want daar is het strandfeest onder ons. Of je gaat gewoon lekker dansen bij Mani Beach Club tijdens de Oiwa Festival al daar. Het circuit ook niet te vergeten uiteraard hier in Zandvoort. Zaterdag 13 juni DTS Grand Prix Triathlon. We gaan fietsen, hardlopen en zwemmen op en rond het legendarische circuit. Dan zondag 14 juni hebben we Cycling Zandvoort. Dit is de dag waar heel Zandvoort naar uitkijkt. Naast de spectaculaire NL Gravel Series en de slopende 4 en 8 uur estafette races is er een belangrijk moment voor de locals, dat zijn wij dus. Want de bewonersronde vindt plaats volgende week zondag 14 juni op het circuit. Hij begint om 10:30 in de ochtend. En dat is een unieke kans voor iedere Zandvoorter om zelf de fiets te pakken en gratis een ronde te trappen over ons eigen circuit Zandvoort. Mis het niet. De bewonersronde 10:30 volgende week zondag 14 juni. Nou, tot zover weer even de evenementen van dit moment. Meer hoor je uiteraard ook zo tussen neus en lippen door tijdens dit programma Zandvoort op zaterdag. En heb je hem al zien hangen, die mooie blauwe vlag daar bij de boulevard hier in Zandvoort. Zijn we weer trots op wat het inhoudt en wanneer die geplaatst is en hoe dat gegaan is. Dat hoor je straks, want onze collega Ger Loogman was daarbij aanwezig. Zo rond 4:15 hoor je dat interview hier op de Zandvoortse radio.

is alweer een paar jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Maar het blijft wel leuk, hè? Zoutelander van de Bluff en de Belgische Geike Anaar. Dat klinkt altijd zo wel, hè? Zo'n stemmetje uit Vlaanderen. Nou, je hoorde hem zojuist, die mooie plaat, inderdaad. Maar dit is ook een mooie plaat, hè? Laat me.

0: voor altijd in mijn hart, mijn vader. Laat me, je hoorde de single van Aldo Liest en Ramses Shaffi en Lisbeth List uiteraard ook nog bij deze plaat hier op de zaterdag van ZFM. Ja, we gaan naar het strand toe, althans bijna strand. Op de boulevard stond op 28 mei onze collega Ger Loogman. En die was daar in verband met het ophangen van de blauwe vlag. En wat houdt de blauwe vlag in? Nou, dat horen we vast en zeker bij dit interview.
1: Walter Sands, woordvoerder van de gemeente. We staan hier op het Badhuisplein. Er staat een meneer van Spaarnelanden bij ons met een blauwe vlag. Wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Nou, het is niet alleen een blauwe vlag, het staat gewoon heel erg op. Kijk, we gaan hem even hier uithalen. Ja. Kijk, het staat gewoon zelfs heel belangrijk.
1: 2026
2: op.
1: Dus dat is dit jaar.
2: We hebben dus ook dit jaar weer de blauwe vlag gekregen.
1: Dus dat klopt.
2: Dat klopt.
1: Maar waar staat de blauwe vlag voor? De
2: blauwe vlag staat voor veilig zwemwater, schoon zwemwater, afval op het strand. Dus een keurmerk wat je eigenlijk krijgt.
1: Oké.
2: Okay. Dat is gewoon heel mooi.
1: En wie reikt die uit?
2: Dat is een organisatie, de blauwe vlag.
1: Okay. Ja, ja,
2: zo simpel is het. Ik kan het niet mooier maken.
1: Nou, de wethouder Lars Karees er ook bij. En ja, die gaat hem waarschijnlijk straks even in de top hijsen.
2: Ja, we gaan hem zo hijsen samen met Spaanlanden. En dan wappert hij weer vol trots hier boven onze boulevard.
1: Heel goed. Ik ga meneer Carré even vragen wat het verhaal wordt. Lars Carré, zeg maar de nieuwe wethouder, hè? Kan ik dat zeggen?
3: Nou, nog steeds oude wethouder.
1: Nu nog oude.
3: Als je bedoelt de herbenoeming, om het zo maar te zeggen. Ja, die is aanstaande 10 juni. Okay. Maar dan moet de gemeenteraad in meerderheid wel akkoord zijn met het voorstel dat ik nog 4 jaar door mag.
1: Ja, het zal toch wel.
3: Ik ga er vanuit. Dus
1: ja, ik ga er ook vanuit. Hey, maar we gaan, daar zijn we hier niet voor, want we zijn hier voor de blauwe vlag, hè?
3: Ja, het keurmerk wat we al meerdere jaren, ieder jaar binnenhalen als keurmerk voor waterveiligheid.
1: Ja, is dat belangrijk voor de gemeente?
3: Oh, zeker, want we zijn een toeristisch dorp. Dus we moeten ook laten zien, hè, dat we aan bepaalde keurmerken voldoen. En voornamelijk de Duitse gast schijnt wel ontzettende waarde aan de blauwe vlag te hebben. Dus bij het boeken in Duitsland wordt echt actief gekeken of als ze naar Zandvoort willen, of er een blauwe vlag keurmerk is.
1: Dus, en het is internationaal?
3: Ja, het is internationaal, ja. Zeker. Hè? Dus als jij naar Turkije gaat of waar dan ook, dan kan je ook kijken van waar ik naartoe ga. Heeft die een blauwe vlag keurmerk? Want het staat voor waterveiligheid, staat voor een aantal zaken waarin je dus kan aantonen dat je goed bezig bent en dat de kwaliteit op orde is. Ja, je kan je als plaats dus ervoor aanmelden. Okay. En dan krijg je het. Hè, dan word je getoetst. En uiteindelijk, als je positief bevonden wordt, krijg je het keurmerk. Dus veel badplaatsen of kustplaatsen in Nederland hebben dat. Ik weet niet of iedere kustplaats het heeft. Maar alle toeristische plaatsen in Nederland hebben zeker de blauwe vlag.
1: Hij gaat zo in top, neem ik aan.
3: Ja, de auto komt hier aan rijden. Het kraantje waarmee die omhoog moet. Ik kijk naar een vlaggenmast van enkele meters hoog.
1: Maar moet jij in het, in
3: waarbij
1: het bakje?
3: Halverwege het kikkertje zit om hem vast te maken. Ik ga je vast vertellen, deze wethouder gaat niet het bakje in. Want deze wethouder heeft hoogtevrees.
1: Echt waar?
3: Ja. Er zijn veel dingen die ik doe.
1: Hij is niet zo hoog.
3: Met stormen en hoge zeeën ga ik gewoon zwemmen. Maar een paar meter de lucht in, dat doet deze wethouder niet.
1: Nee. Goed, deze. U bent Spaarnelanden. En in welke hoedanigheid bent u hier?
4: Namens Spaarnelanden zijn wij de uitvoerende partij voor de gemeente Zandvoort. Zowel op het strand als op de boulevard en in het dorp.
1: Dus het schoonhouden en het
4: inderdaad.
1: En aan alles wat daarbij hoort.
4: Alles wat erbij hoort.
1: Dat is best een hele truc, hè?
4: Het is een grote opgave, zeker met het zomerse weer. Ja. En met de grote drukte.
1: Nou, we hebben natuurlijk net Pinkster achter de rug. En we hebben gezien wat er allemaal achtergelaten is. Nou, het is weer brandschoon overal.
4: Uiteindelijk wel, ja, inderdaad. Het is natuurlijk een stortvloed wat in één keer Zandvoort overneemt. En uiteindelijk s'avonds in één keer weer weggaat. En alles achterlatend. En de een wat beter dan de ander.
1: Ja, nou, respect hoor. Kijk, de Zandvoortse krant is er ook bij. Het is natuurlijk wel nieuws, hè? Het is wel nieuws, hè, Gilles?
5: Het is baanbrekend nieuws. Het is toch weer gelukkig dit jaar.
1: Ja, gelukkig.
5: Ik zou niet zo goed weten hoeveel het jaar het al is. Maar Zandvoort heeft voor mij al tientallen jaren deze blauwe vlag.
1: Okay.
5: Maar je moet toch elk jaar weer voldoen aan de haakjes om hem te krijgen. Dus ik ben blij dat het dorp dat keer op keer weer daaraan voldoet, zeg maar.
1: Ja, en het blijft een serieus verhaal.
5: Ja, eigenlijk wordt het een beetje gewoontjes. Ja, je gaat er dan weer naar, het is logisch, denk je. Maar ik denk dat je als dorp toch wel veel inzet nodig hebt om dit te kunnen bereiken.
1: Kijk, Kijk, Gilles Kok maakt hier de foto van Spaarlanden samen met wethouder Lars Carré. Een mooie foto. Goeiedag.
6: Goedemorgen.
1: Jij gaat zo naar boven?
6: Ja, zo ziet het er wel naar uit, ja.
1: Doe je het vaker?
6: Ja, ik doe het vaker, ja.
1: Maar niet voor de blauwe vlag natuurlijk.
6: Nee, niet voor blauwe vlag. Wel voor bomen, maar niet voor de vlaggen. Nee, klopt.
1: Dus het is een eretaak voor jou vandaag.
6: Heel veel eer, ja, zeker.
1: Zeker. Nou, we gaan het zien en beleven. Ik zou zeggen, zet hem op.
6: Ja, oké. Okay.
1: Wat is jouw naam?
6: Lonnie
1: gaat het bakje in. Kijk, hij gaat omhoog. En jullie zijn van Spaarlanden?
7: Wij zijn van Spaarlanden.
1: En dat doen jullie vaker, dit soort acrobatische trucs?
7: Vlaggen hijsen meestal niet. Maar acrobatische trucs meestal wel.
1: Ja? Katten uit de bomen halen en zo?
7: Nee, vooral bomen snoeien.
1: Bomen snoeien.
7: Bomen weghalen.
1: Okay. Oh, je bent echt van het groen?
7: Echt van het groen.
1: Oh, mooi hoor, ja, want het ziet er goed uit in Zandvoort, vind ik. En blijft hij het hele jaar hangen hier?
7: Gaat hij voor de show omhoog.
1: Weet je dat?
7: Volgens mij tot het einde van het seizoen.
1: Oké. Okay.
7: Want volgens mij heb ik ze vorig jaar einde seizoen weggehaald ook.
1: Oké. Last van de hoogtevrees, Lars?
3: Als ik naar boven kijk, dan gaan mijn ogen een beetje trillen.
1: Ja, is dat zo,
3: hè? Ja, echt. Ja. Nou, we hebben hier meerdere vlaggenmasten, dus hij komt op meerdere vlaggenmasten te hangen.
1: Okay.
3: Zodat het echt goed zichtbaar is op verschillende punten dat wij de blauwe vlag als Zandvoort hebben binnengehaald. En ja, wij als Zandvoort hebben hem al tientallen jaren. Maar er zijn ook gemeentes die hem wel eens verloren zijn. Of hem niet krijgen. Zandvoort heeft hem wederom dit jaar binnengehaald.
1: Ja, heel goed, heel goed. Daar zijn we trots op. Ja, er ontstaat hier een hele discussie over hoe die vast moet.
3: De beste stuurlui staan aan wal. Zijn eigen collega's staan hem feedback te geven.
1: Ja, wij ook natuurlijk.
3: Wij staan te lachen toch hier, Ger?
1: Ja, wij wel. Dus als de Zandvoorters hier bij de rotonde naar beneden gaan, dan zien ze de blauwe vlag en dan kunnen ze ook lezen waarom die hier hangt en wat het doel is van de blauwe vlag. En je kan het ook op internet zien, hè, op Google. Er staat een hele uitgebreide, want daar heb ik even naar gekeken, wat je allemaal nodig hebt om die vlag te laten wapperen. Nou, daar gaat hij dan. En daar is die. Enorm applaus van de medewerkers van de gemeente. Wat is jouw taak nou in het geheel?
8: Ik ben verbinder voor het strand, is Zandvoort.
1: Verbinder dus van?
8: Op het strand. Dus ik onderhoud contact met alle ondernemers. Zorg onder andere dat de blauwe vlag wordt aangevraagd. Bemoei me eigenlijk met alle verschillende domeinen heen. Met wat er gebeurt op het strand.
1: Dus je komt nog wel eens op het strand?
8: Regelmatig, ja.
1: Leuke baan hoor.
8: Hele leuke baan. Ja. De leukste.
1: Maar wat was jouw naam ook weer?
8: Elsbeth Otten.
1: Elsbeth Otten. Nou, Elsbeth, hij hangt.
8: Hij hangt. Hartstikke mooi.
1: Hij wappert. Vrolijk en fier. Nou, weer een jaar om trots op te zijn.
8: Precies. Zo is het.
1: Nou, als je hier naar beneden loopt bij de rotonde, er staat hier een bord, de blauwe vlag. Dat houdt dus in, het zwemwater is van uitstekende kwaliteit. Het strand wordt schoongehouden. Op het strand bevinden zich voldoende toiletten en afvalbakken. Reddingsmaterialen en EHBO-post zijn op het strand aanwezig. Ter bescherming van natuurlijk milieu van zee, strand en duinen worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. En dat is zeg maar internationale onderscheiding toegekend aan stranden die deelnemen aan de blauwe vlagcampagne. En aangetoond hebben de voldoen aan de volgende eisen. Nou, die heb ik net voorgelezen. Dus, dat is het verhaal. De blauwe vlag hangt weer.
0: Ja, dankjewel, Ger. Inderdaad, weer mooi dat hij ook dit jaar weer mag hangen hier aan het strand van Zandvoort. De blauwe vlag, en daar zijn we trots op. En die oude wethouder, hè, Lars Carré, die heeft last van hoogtevrees. Dat hoorden we net wel. En vandaar dat iemand van Spaarlanden uiteindelijk de vlag gehezen heeft in de vlaggenmast daar op de boulevard. Over vlaggen gesproken. Enige tijd geleden is er een single uitgekomen van de heren van Ziggy en Dins. Dat zijn twee Zandvoortse jongens. En die hebben samen met Ruben Annink ook de vlaggenplaat gemaakt. We hebben het dan over vlaggen in de wind. Zo toepasselijk.

0: bijna thuis ben.
1: Ja, mooi hè, deze single van Siggy en Dins en Vlaggen in de Wind. Nou, dat past al bij het item over de blauwe vlag, wat je zojuist hoorde. Hij wappert ook weer in 2026 hier in Zandvoort. Nou, het is 4:05. Dat betekent alweer einde van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Blijf vooral nog luisteren, want zometeen na het nieuws en weer van 4:00 ben ik er nog 1 uur lang. Met ook de pit report van Randall Lawson en de kwalificatie van de Formule 1 in de Trins.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

dan heb je me al eerder betrapt op het draaien van de single van Michael Jackson en Billie Jean. Want die staat nou gewoon weer in de Nederlandse top 40 genoteerd. Nou, dit was niet Michael Jackson alleen, maar met de volledige band, de Jacksons. En Shake Your Body, een speciale 12-inch uitvoering. Lekker om het derde uur van dit radioprogramma daarmee te beginnen. En welkom terug ook. Inderdaad, heel leuk dat je er nog bij bent. Zodra gaan we contact opnemen met Randall Lawson. Hij weet alles van de autosport. En in het prinsdom van Monaco zijn we inmiddels gestart aan de kwalificatie van de Formule 1. Leclerc op dit moment op plek 1, Lennon Norris 2 en Antonelli P3 en Hamilton P4. Nou ja, net begonnen, nog ruim 11 minuten te gaan in die Q1. Dus er kan nog heel veel gebeuren. We houden het voor je in de gaten en zometeen nemen we dus contact op voor meer autosportnieuws met Randall Lawson. Eerst gaan we gewoon eventjes lekkere muziek draaien van een man die niet mag ontbreken als je het hebt over lekkere muziek maken. Want ja, hij heeft heel veel grote hits op zijn naam staan. Waaronder deze Prince en Wanna Be Your Lover.

P4 is Kimi Antonelli. Lewis Hamilton op P3. Lennon Norris op P2. En Charles Leclerc uiteraard op Monegasque op P1. Echt een thuisrace, hè? Hij heeft er altijd gewoond ook en altijd gereisd. Dus een bekend circuit voor hem. Zo dadelijk meer autosportnieuws in de Pit Report hier bij CFM. Want dan gaan we contact opnemen met Randall Lawson. En dat gaan we doen na deze van Dr. Hook en Baby Makes a Blue.

0: goedemorgen hier bij CFM met Dr. Hook en Baby Makes a Blue Jeans Talk. Ja, hij hangt weer aan de telefoon. Hè. Het is zaterdagmiddag zo rond 4:15. Hallo Rendel, goedemiddag.
1: Hey, hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hoe is het met jou? Heb je nou een rally gereden? Zei je dat nou?
1: Ja, we hebben net van de rij, de klassieke rally gereden. We zijn in de rij in Amsterdam zijn we gestart vanmorgen om 10:00. En we komen net aan in Buren bij het museum van Henk Visser. Dus met allemaal heel bijzondere auto's die daar staan. Huh? Dus ik sta buiten nog, ik ben nog niet naar binnen en ik heb ontzettend zin in de borrel.
0: Ja, dat snap ik. En ook zin in mooie auto's waarschijnlijk.
1: En mooie auto's kijken natuurlijk. Mooie auto's kijken.
0: Ja, zeker weten. Autootjes kijken is altijd leuk.
1: Ja, ik zou naar mooie auto's kijken hier. Want deze klassieke rally doen echt de mooiste auto's uit hoor, mee hoor. Gewoon, ik heb echt zulke mooie auto's rondom me heen gehad. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Oké, gaan we het zo meteen misschien nog even over hebben. Maar ik zit ondertussen de beelden te bekijken van de kwalificatie, de Q1. Hè. Daar zitten we momenteel in. En hij is stopgezet op 2:11 vanwege een rode vlag. Want Bortoletto die stond op een plek waar hij niet helemaal moest staan, zeg maar.
1: Oké.
0: Vandaar dat het allemaal stop is gezet. Leclerc op dit moment de eerste tijd. Max Verstappen op de tweede plek. Antonelli 3. Norris 4 en Lewis Hamilton 5. En de Hulk op nummer 6. En dan komt pas Piastri en Russell.
1: Oké. Okay. En Russell. Oh, Russell, ja, Russell jongens, die wordt een beetje gekild door Antonelli op het ogenblik, hè?
0: Ja, daar lijkt het wel op. Ja,
1: daar lijkt het wel op, hè?
0: Jeetje, ja.
1: We zitten pas in Q1, hè?
0: Ja, dus, er kan nog heel veel gebeuren, hoor.
1: Er kan nog enorm veel gebeuren. Dus dan gaan we zien hoe het waar, meneer. Nou ja, laten we eerst beginnen maar met het belangrijkste wapenfeit. Als Max Verstappen naar Ferrari wil, dan krijg je sowieso Leclerc naar zich. Ja, toch?
0: Ja, dat is wel zeker, ja.
1: Dus. Zeker, want die heeft voor een paar jaar bijgetekend.
0: Ja.
1: En wat ik nog veel opmerkelijker vond, dat hebben een hoop mensen gemist. Grand Prix Las Vegas, beste mensen, heeft een verlenging gekregen tot 2037.
0: Ja, dat heb ik wel gezien. 2037. Ja.
1: 2037. Ik weet hoeveel geld daar over de ballen gesmeed is, maar 2037 gaan we daar blijven rijden in ieder geval.
0: Gaan we jezelf dus niet redden, want wij hebben dit jaar de laatste natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Het gaat wel een mooi spektakel worden met ook de sprintrace natuurlijk. En de sprintkwalificatie op vrijdag. Dus.
1: Nee, maar het toont natuurlijk aan toch dat stratenraces en heel veel geld, hè, waar heel veel geld gemoeid gaat, uiteindelijk toch wel die contracten kunnen tekenen. Net zoals Monaco natuurlijk ook al in de eeuwige durende kalender heeft, zo'n beetje zullen we zeggen. En deze gaat voorlopig voor de eerste 11 jaar ook nog even door. Zodat we daarmee voor ophouden. Ja, toch?
0: Ja, ik vind de klemmer trouwens bij Monaco hartstikke leuk om te zien en dergelijke. En het is natuurlijk een spannend baantje, want er kan wat een en ander gebeuren. Maar tijdens de race wordt het eigenlijk nooit echt spannend, hè? Dat valt een beetje tegen.
1: Nee, het is heel simpel. Als je Monaco toch wel, omdat de auto's wat kleiner geworden zijn, ja, een beetje minder lang en een beetje minder breed. Maar als jij in Monaco goed op het midden van de baan blijft rijden, dan moet je toch wel hele grote ballen hebben om er voorbij te komen. Laten we het zo op hebben.
0: Ja.
1: En dat hebben we in het verleden natuurlijk al met heel veel wedstrijden gezien, hè? Senna met Mansell, hè? Gewoon, waar Mansell veel sneller was en er gewoon echt niet voorbij kwam. En zo zijn er wel meer wedstrijden geweest. Nee, ja, Monaco is gewoon, die kwalificatie is gewoon heel belangrijk. Maar als jij op de eerste rij staat, dan heb je een grote kans op die overwinning. En eigenlijk als er gewoon materiaaltechnisch of geen andere gekke dingen gebeuren, dan heb je hem eigenlijk al voor 99% in je broekzak zitten. Laten we daarop houden.
0: Zeker, dus voor Max heel belangrijk om goed uit de kwalie te komen.
1: Ja, absoluut wel. Dat is heel belangrijk. Ik zie wel de Ferraris, want Hamilton is er natuurlijk ook wel natuurlijk goed bezig geweest.
0: Zeker.
1: En die Ferraris vinden in

0: zie je dat het net niet goed is, zeg maar.
1: Hij moet het me niet vol inzetten, zeg maar.
0: Nee, precies. Dat is niet de bedoeling. Nou ja, maar de plaatjes blijven hartstikke mooi. Blauw luchtje. Duizenden boten. Dat zal wel heel veel zijn. Maar honderden boten. Waaronder Michel Bleekemolen, die ik vorige week nog in de uitzending heb gehad met Benno samen.
1: Wat slecht is, we zijn niet uitgenodigd.
0: Nou, dat zei ik dus tegen Benno. Ik zeg, hoe vaak moeten we die man in de uitzending halen om toch dat ticket te krijgen?
1: ik weet het niet. Maar heel vaak, denk ik. Nee, prachtig als je daar met de boot... het is heel simpel. Als je daar met je boot ligt... dat is prachtig, jongens. Dat is echt prachtig. Ja. Dat is het mooiste wat er is. En dan moet je geen gelukkige dingie hebben. Hè. Je moet niet met een roeie spanen naar binnen komen lopen daar. Maar verder is het natuurlijk prachtig gewoon... Ik vind het altijd wel heel mooi. Dat heeft wel iets met Monaco te maken. Jacuzzi op het achterdek. Gewoon vrienden en vriendinnen erin. En gewoon van het zonnetje genieten. En dat zie je ook vaak met de foto's boven bij het hotel, hè, bij het zwembad. Gewoon de meiden die liggen te zon. En daar raceauto's liggen beneden, die gaan wel achterlangs. Dat is al uit de jaren 70, die foto's. En die kunnen ze nog steeds maken.
0: Ja, wel prachtig. En van Michel vind ik gewoon dat hij gewoon blijft, zeg maar. Dus dat vind ik altijd zo leuk. En ook op zijn Facebookpagina of Insta heeft hij volgens mij van die filmpjes steeds vanaf de boot. Ja. En dan krijg je een update vanaf Monaco door Michel Bleekemolen. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk om te zien.
1: Ja, het is prachtig om dat te zien. Dus ik vind het wel wat, ik vind het wel wat hebben. Hij doet het al niet voor de eerste keer. Hij doet het al jaren, hè.
0: Ja, volgens mij 40 jaar, zei hij volgens mij. Ja, zoiets. Ja.
1: Nou, dan weet je ook dat hij heel wat geld daar in die haven heeft laten liggen. Laten we het daar ophalen.
0: Jawel, misschien heeft hij een kortingsbon destijds kunnen fixen.
1: Nou ja, als hij gewoon 30 jaar geleden of 25 jaar geleden heeft gezegd, joh, voor de eerste komende 30 jaar betaal ik dit en niet meer, dan heeft hij het waarschijnlijk goed gedaan met alle inflatie.
0: Zeker weten. En dan nog wat bobo's uitnodigen op de boot, dat levert dan ook wel weer wat op.
1: Volgens mij doet Michel alleen maar vrienden. Die wil alleen maar vrienden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat is goed. Dat is goed.
0: Zeker weten. Nou, 1 minuut 15 nog te gaan. Max, P2 staan allemaal in de pits. Dus
1: Het is afwachten, jongens. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb de vorige wedstrijd heb ik een voorspelling gedaan. Die was totaal mis.
0: Ja.
1: En ik heb geen idee of het nu ook weer goed gaat. Maar laten we het zo zeggen. Ferrari gaat zeker een podium halen. Ik hoop Max ook. En ik zou het mooi vinden als Hamilton deze wedstrijd wint. Dat zou ik prachtig vinden. Max, gewoon goed dat ze erbij zitten. Absoluut. Wat doet Hadja op het ogenblik? Die heeft natuurlijk tot nu toe weinig kilometers kunnen maken.
0: Die staat op de tiende plek op dit moment.
1: Die moeten nog ietsje meer naar voren. Dus.
0: Ja. Want Albon staat nog voor met de Williams. Dus dat zegt wel wat.
1: Pierre
0: Gasly erachteraan en Liam Lawson dan op P12.
1: Oh, okay. Nou,
0: en onze Cola Pinto op P13.
1: Cola Pinto die doet het dan ook al redelijk. Dus en de rest, wat mij wel verbazen trouwens in de vrije trainingen, waren toch wel uiteindelijk de Audi's. Ik vind dat die jongens er goed bij zitten. Hoe klaar. En ik verwacht eigenlijk voor het eind van het jaar Audi toch ook wel rondom die top 6 mee kunnen strijden.
0: Leuk om dat te zien, hè? Dat zo snel ontwikkeld.
1: Niet normaal hoe daar ontwikkeld wordt. Dus er wordt heel veel geld in gepompt, maar het wordt ook echt ontwikkeld. Maar ik vind het gewoon echt super. Daar kan ik echt van genieten. Dat allemaal gebeurt. Zeer zeker.
0: Zeker weten. Nou ja, een nieuw team dit jaar voor het eerst in de Formule 1 natuurlijk. En met de Audi.
1: Met de Audi. Dus top. Super.
0: Nou ja, die zijn ook altijd snel. Dus als ze een kraak ergens neerzetten, rijden ze ook altijd in een Audi, toch?
1: Nou, voor volgende week moeten we echt even de boek in gaan duiken, jongens. Want dan hebben we weer de 24 uur van Le Mans, hè?
0: Ja!
1: Dus dat is ook een hele belangrijke wedstrijd. Met veel Nederlanders aan de start. Dus ik ga eens even kijken deze week wie er allemaal gaat meedoen. En wat daar de kansen hebben zijn. Dat is natuurlijk altijd toch wel na de Nürburgring. Ja, weet je, ik zeg altijd, 24 uur Le Mans is wel de eerste wedstrijd. Nürburgring is toch een hele goede tweede geworden. Maar natuurlijk Daytona ook nog. Ook wel een hele goede. Dat zijn de grote wedstrijden. En Le Mans wil je gewoon, als fabrikant wil je die gewoon winnen.
0: Ja, en wie zijn de kanshebbers voor, denk je?
1: Nou ja, Ferrari natuurlijk een van de kanshebbers. BMW vind ik de laatste tijd heel erg sterk. Maar jongens, eigenlijk gewoon Le Mans zeg ik altijd zeker. Als je kijkt naar de grote klassen, de hele snelle klassen. Daar zitten allemaal kanshebbers bij. Want ja, je ziet het maar bij Max een heel klein dingetje. En je ligt eruit. Dat kan ook bij zo'n groot team natuurlijk gebeuren.
0: Zeker, zeker. Dus het blijft al

0: spannend. Ja, je moet 24 uur rijden natuurlijk.
1: Nou ja,
0: en die auto moet het blijven doen.
1: En het is niet meer 24 uur, zeg maar, jongens, endurance wedstrijden, doe het rustig aan. Het zijn 24 uur, elke ronde is een kwalificatierondje tegenwoordig. Dus het is volle pot en doorstampen.
0: Dat is niet normaal, hè? Want ze zitten bijna net zo ver van elkaar af als met een Formule 1 race, zeg maar.
1: Ja, het gaat helemaal nergens over.
0: Nee.
1: Het gaat echt helemaal nergens over. Dus, ja, we gaan het zien. Dat is, ik ga me van de week even heel erg verdiepen, want er moet nog heel veel gebeuren daar. Maar ik vind het wel een van de mooiste wedstrijden elk jaar. Dus gewoon prachtig. Dus, maar eerst Monaco.
0: Monaco. En Max is positief trouwens. Dat is wel leuk om te horen. Hij zegt, het was eerlijk gezegd een positieve dag. Heeft hij het over gisteren. Ik voelde me goed in de auto en we hebben de VT2, hè, de vrije training 2, duidelijke stappen voorwaarts gemaakt. Het is nu een kwestie van fine-tunen en dan gaan we los.
1: Nou, hij zat gisteren al redelijk te kanker hoor, over de boordradio.
0: Oké, nou ja. In dit bericht was je wat aardiger dan,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, ik liever naar zijn team toe.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: Ik heb gisteren wat FG-woordjes over die boordradio horen gaan. Dus hij was echt serieus niet klaar, helemaal klaar mee. Maar nou, jongen, ik vind het prima. Hoe dicht het bij elkaar komt, we weten die top zit dicht bij elkaar. Het achterveld zit er nog wel ver achter. Hè? Want we zitten nu 1,2, 1,3, 1,2 seconden erachter. Daar moet er heel wat gebeuren. Dus op Monaco is dat toch best wel heel veel. Dus,
0: ja, nee, nou ja, ik verwacht eigenlijk morgen gewoon de Ferraris ook in de race dat ze heel goed gaan scoren. Ja. En ja, Max Verstappen is dan de lachende derde, zeg maar. Dus ja, ik denk dat het toch Leclerc, Lewis Hamilton en Max Verstappen op het podium worden.
1: Ja, want McLaren zit er niet bij, dat is heel duidelijk.
0: Nee.
1: En ja, Antonelli zou ook nog op podium bezig kunnen zijn, maar ik vind Russell op het heel erg tegenvallen. Die kan niet in zijn ritme komen daar. En,
0: nee, achtste plek net. Dus,
1: Ja, dus die vindt even de snelheid niet. Maar ja, jongens, uiteindelijk bij daar gewoon, het is het over een half uurtje, dan weten we het, hè.
0: Zeker weten, ja. Nou ja, Leclerc dus één uit de VT1, of de VT1, de Q1. Max Verstappen P2, Antonelli P3, Lando Norris P4 en Lewis Hamilton P5 en de Hulk op P6.
1: Nou, we gaan het even bekijken dadelijk.
0: Zeker weten. Nou,
1: ik loop op de andere richting een heel mooi museum, dus ik ga een bakkie het museum bekijken.
0: Ja, jij gaat een bakkie doen en mooie auto's kijken. Dankjewel, volgende week gaan we 24 uur. Tot volgende week. Oké, hoi.

Worden juist van Randall Lawson. De kwalificatie daar op het circuit van Monaco, dat is het allerbelangrijkste. Want inhalen is eigenlijk niet te doen op dat circuitbaantje, zeg maar. Om het zo oneerbiedig te zeggen. Dus ja, de 90% wordt bepaald door de startopstelling voor de Formule 1 race van morgen. 3 uur die daar dan gaat plaatsvinden. We gaan even kijken, we zitten nu in de Q2. Er zijn al wat tijden in de Q2 gezet, nog 10 minuten te gaan. We hebben Colapinto op plek 3, Sainz op plek 2 en Max Verstappen op P1. Maar ja, de grote namen die moeten ook nog komen in de top. Dus we houden dat voor je in de gaten. Hier bij ZFM en straks ook weer natuurlijk Fred Heij met Entertainment for You. Na 5 uur en wat hij allemaal gaat doen, dat hoor je ook in het laatste gedeelte van dit radioprogramma. Maar wij gaan eerst weer meer muziek voor je draaien.

Monaco Q2 zitten we momenteel in nog 2,5 minuut te gaan. En ja, spanning natuurlijk wie er in de top 10 eindigt en naar de Q3 door mag. We nemen de top 5 even met je door hoe die er op dit moment voor staat. Piastri vinden we op de 5e plek. Lando Norris op P4. Onze eigen Max Verstappen op P3. Charles Leclerc op P2. En Kimi Antonelli in zijn Mercedes op P1. Dat is de tussenstand van de Q2. En straks uiteraard meer. En dan weten we ook wie inderdaad bij de laatste 10 zitten. Die het mogen gaan uitmaken. Wie er op plek 1, 2 of 3 komt. En de rest ook natuurlijk. Maar de eerste 3 plekken zijn wel heel erg belangrijk. Helemaal ook op zo'n baan als Monaco is. Waar je bijna niet in kan halen. Zometeen meer naar het volgende plaatje. Dan weten we meer. Want ja, dan zijn de rondjes wel weer verreden.

Het tweede deel van de kwalificatie is juist verreden. En die gaan we even met je doornemen. Dan weet je ook wie er doorgaat naar de Q3, zoals dat zo mooi heet. De laatste 10 die gaan vechten om de pole position plek. We hebben de top 10 voor je als volgt. Pierre Gasly op P10, Liam Lawson op P9... Russell op P8, Piastri op P7, Hamilton P6, Norris op P5, Leclerc op P4. Op plek 3 hebben we Hadjar, plek 2 Antonelli en plek 1 onze eigen Max Verstappen. Dus die heeft de Q2 mooie gewonnen met maar liefst 2/10 voorsprong op Kimi Antonelli. Dus dat, dat heeft hij goed gedaan. Betekent ook dat we heel wat uitvallers ook in de Q2 nog hebben. Dat zijn Albon, Sainz, Hülkenberg, Colapinto en Lindblad. Zij gaan, en Bortoleto, zij gaan niet door naar, naar de Q3 dan. Dus top 10, top 3, Hadjar, Antonelli en Max Verstappen. Waar natuurlijk heel mooi is dat de beide Red Bulls in de top 3 terug te vinden zijn. Dat belooft heel wat goeds voor de race van morgen. Maar we hebben

Vanaf 8 uur wordt het centrum van Zandvoort weer één grote open dansvloer. Voor iedereen met Dancing in the Streets. Drie podia aan de Halterstraat, begin, middel en eind vind je het podium met diverse artiesten. Die gaan optreden en ook mensen, uiteraard de DJ's. En die gaan zingen en ik weet zeker dat de plaat die ik zojuist voor je gedraaid heb, Jamaican van Jewel, dat die zeker vanavond ook langs gaat komen op zo'n tropisch feest als Dancing in the Street is. Al is het weer, als ik zo naar buiten kijk vanuit de studio hier, is het niet echt helemaal geweldig. En laten we hopen dat het vanavond wel droog gaat worden. Voor iedereen die wil genieten van lekkere muziek, hier live te bezoeken in het centrum van Zandvoort. En er wordt verder geen entree gerekend, maar je kan gewoon lekker genieten van alle muziek die gebracht wordt door de diverse horecagelegenheden hier in Zandvoort. Nou, ik kijk op het klokje voor me. Fred is er nog niet, maar die verwacht ik wel elk moment. En dan kan hij het overnemen zo dadelijk met Entertainment for You. Dus dat betekent dat ik nog even een plaatje moet draaien ook. Want ik had eigenlijk Fred ingepland voor het laatste gedeelte van dit programma. Maar die is er dus nog niet. We gaan gewoon een lekkere gouden ouwe draaien van... dat kunnen we wel doen. Is een goed idee. Cici Peniston, je kent haar van onder meer de single Finally. Nou, dat is dus degene die ik niet ga draaien. Maar wel die andere grote hit van haar. Hier is We've Got a Love Pain, de laatste voor het nieuws en er weer van 5 uur. En zo dadelijk Entertainment View dus met Fred Heij. Ik ben de volgende.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

Zo is het. Welkom bij Entertainment for You tot van 5 tot 7. Ja, zo moet ik het zeggen. En ja, ik zou zeggen, verzoekplaatjes zijn welkom natuurlijk via www.zfmartiesten.nl. En ja, we zijn eventjes in afwachting of Albert Koetsier ja, naar de studio komt. Of niet. Ja, we gaan gewoon een lekker plaatje draaien van Peter Marnier. En ja, in Amsterdam, daar ben ik geboren.

Zo, dat was hij dan. Peter Marnier in Amsterdam. Daar ben ik geboren. We gaan nog een lekker plaatje draaien van Jeroen Weerdenburg. En hij hebben het over Onderweg met jou.

Ja, prachtig nummer. Jeroen Widdenburg en had het over Onderweg en Naar Jou. We gaan eventjes terug naar Rotterdam en dat doen we met Perry Zuidam. En hij heeft het over Toffe Jongens. Ja, ja.

Zo, dat was hij dan helemaal vanuit Rotterdam. Perry Zuidam en had het over de toffe jongens. Entertainer 4 tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen een hele goede middag. Dit is Sieneke en ik doe wat ik wil.

Ja, dit was een bestaande single die gegoten is in een nieuw jasje door Sieneke. Want normaal gesproken is die vanuit Rob Zorn uit Noord-Holland hier in Haarlem. En ik doe wat ik wil. En we gaan eventjes naar iemand die binnenkort in de studio hier aanwezig is. En dat is Sebastian. En hij heeft een single gemaakt en Zin in de

Ja, zo is het. Hey, ja, wat ik tegenkwam onderweg in de oude doos, dat was een tijdje geleden. Corrie en Koos, en ik heb genomen Dichter bij jou. Entertainers bij jou te volgen via www.zfmartiesten.nl, natuurlijk op die 106.9 en DAB+ 9A.

Ja, dat is toch heerlijk, hè? Ja, lekker muziek uit vervlogen jaren natuurlijk. Corrie Konings en Koos Albert samen. Hey, ja. Hey, wat mij ook toegeduwd kreeg is Michiel Rast. Ja, Michiel Rast. De kleine jongen met de accordeon. En hij heeft een nummer gemaakt met zijn accordeon. En dat is de Four Tuck Hit Medley. Ja, iedereen uit de piratentijd kent de Four Tuck natuurlijk nog wel. Dit is Michiel Rast.

Archangel en samen met Nika. En Baby Te Quiero. Ja, lekker hoor. Hey, zit je verder weg en wil je meekijken, meeluisteren? www.zfmartiesten.nl. Daar even op het linkje klikken. Je kan meekijken in de studio en natuurlijk ook luisteren via www.zfmartiesten.nl. Wij gaan naar Donnie van der Roest en hebben het over. En dan komt ze binnen.

0: Entertainment for you. Meer dan radio.
1: Ja, en dat was hij dan. Dan komt ze binnen. Donny van der Roest en 2.0. En dit is Cornel en het is toch nog goed gekomen.
2: Ik heb het verkeerd gedaan. Ik had overal maling aan. Ik dacht niet na over een toekomst. En vergat mijn droom. Ik had geen hulp van buitenaf. En mijn goedheid werd gestraft. Waardoor ik steeds dieper belandde. Door de ellende door een ander. En ik vergat mijn droom.

Zo, dat was hij dan, Cornel. En het is toch nog goed gekomen. Nou, hier ook hoor, want we gaan verder met Nick Lowe. En Half a Boy en Half a Man.

0: Een lekkere gouden ouwe van Wolter Kroes. En ik heb de hele nacht liggen dromen. En nou, ik ook hoor. Ja, ik zeg alleen niet waarvan. Ja, we gaan naar Rob Zorn. En hij heeft het over, ik kan niet zonder jou. We gaan in ieder geval naar het einde van het eerste uur. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur, Entertainers for You. Mijn naam is Fred Heij. Goedemiddag. En zie je te eten. Eet smakelijk.
1: Na een fikse scheldpartij

was je dan Rob Zorn en ik kan niet zonder jou. Dit is de Golden Stars met Mario Metti. We blijven lekker bij je. Tot 7 uur Entertainment View. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Dus ik zou zeggen tot zo in het tweede uur.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, entertainment for you.
3: Hey, hey. Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren,

Zo, ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur op die 106.9. En natuurlijk het DHB 9 Plus. Of DHB Plus 9A, zo moet ik het zeggen. En natuurlijk ook via het wereldwijde web. Via www.zfmartiesten.nl aan elkaar. Dus www.zfmartiesten.nl aan elkaar. En dat was Wesley Bronkhorst en ik drink rosé. Ja, ik niet, maar ja. Nogmaals, welkom. En als je zit te eten, eet smakelijk. En ik zou zeggen, ja, blijf er nog even lekker bij.

Zo, dat was hier dan. De Entertainment for You tune. En volgende week. Hè. Niet vergeten, volgende week zit in je agenda. Dus de 13e. En dan hebben wij natuurlijk geen Entertainment for You. Maar dan slaan we de handen in één. En dan is het Zandvoort voor jou natuurlijk. Van 2 tot 7 uur. Van 2 tot 7 dus, ja. En dat allemaal op 13. Zaterdag 13 juni. Dus zet in je agenda. Van 2 tot 7 Zandvoort voor jou. Hey, ik heb er eentje gevonden uit de oude doos. René Riva. En we hebben het over Celle La Vie.

Zo, dat was je dan. Lekker gaan we houden. René Riva en Selavi hier bij Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. Dit is Angelino Heesbeen. En hij heeft over je koffer is gepakt. En blijf even lekker hangen hoor. Tot 7 uur. Want we gaan ook nog wat mensen bellen natuurlijk. Dus blijf er zeker bij. Eet smakelijk.

0: Zo, dat was hij dan. Je koffer is gepakt, Angelino Heesbeen. En aan de telefoon hebben we Dion. Dion, een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond, hallo.
0: Goedenavond. Ja, zit je te eten of...
1: Nee, ik ben gewoon thuis.
0: Ja, gewoon lekker lang uit op de bank.
1: Is dat, ja, lekker.
0: Ja. Ja, moet ook kunnen, toch?
1: Zeker.
0: Hé, hey, jij hebt een single uitgebracht, Curaçao.
1: Ja, klopt.
0: En dat is, nou ja, ik neem aan dat het vanwege het voetbal is.
1: Ja, ook zeker. Ik heb sinds vorig jaar september een nieuwe platendeal bij Wesley Bronkhorst,
0: ja.
1: Music. En wij waren eigenlijk met elkaar aan tafel gaan zitten van, nou, wat voor muziek gaan we doen? Welke kant gaan we op? Welke richting? Welke stijl? En dat viel eigenlijk een beetje samen met het nieuws dat Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis van voetbal gekwalificeerd heeft voor het WK voetbal.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, daar wil ik iets mee doen. Ik heb zelf Antilliaanse roots. Mijn vader is geboren en getogen op Curaçao. Ik kom er al vanaf jongs af aan, dus het leek me fantastisch om een ode te brengen aan het eiland. En met een knipoog naar het WK en naar de Blue Wave.
0: Ja, dat is duidelijk te horen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is overduidelijk dat het over het voetbal gaat natuurlijk.
1: Ja.
0: Botst dat niet eigenlijk een beetje met het Nederlands elftal?
1: Nee, want er worden voor Nederland sowieso ook genoeg nummers uitgebracht, merk ik. En hoor ik om me heen.
0: Ja, dat sowieso.
1: Curaçao hoort natuurlijk bij het Nederlandse Koninkrijk.
0: Ja.
1: Ja, ik zeg dubbel kans.
0: Ja, 50-50, dus, ja.
1: Alles is keer 2 dit WK, dus dat is alleen maar een voordeel.
0: Ja. Hey, en Curaçao, sinds dat eigenlijk Hollandse, tenminste, eilanden zijn van Nederland. Ja. Merk je daar wat van, jij als Curaçao vakantieganger?
1: Hoe bedoel je, waar merk ik wat van?
0: Ja, is het beter daarom? Geworden?
1: Beter als in?
0: Ja, beter geworden als hier, zeg maar.
1: Oh! Ja, het is...
0: Dus economisch, zeg maar, weet je? Dat,
1: Economisch. Ja, er wordt enorm veel gebouwd op het eiland, van wat ik nu... ik ben er 2 weken geleden geweest. Er wordt enorm veel gebouwd momenteel. Er komen appartementencomplexen en... het toerisme trekt natuurlijk aan en dat komt ook door het WK. Hè. Curaçao heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst.
0: Ja, mooi is dat wel.
1: Dus dat zet Curaçao wat dat betreft op de kaart.
0: Ja.
1: En daardoor zijn er nu hele nieuwe landen die ineens weten dat Curaçao nu bestaat, zeg maar.
0: Ja. Ja, want het
1: en
0: is,
1: dat het ook een heerlijke vakantiebestemming is. Dus het zal ook uiteindelijk weer een hoop toerisme trekken.
0: Voor veel Nederlanders is het natuurlijk een eiland dat je zegt van, nou ja, daar gaan we vaker naartoe. He, dat is voor een hoop Nederlanders bekend. He, we noemen het altijd ABC-eilanden.
1: Ja, klopt.
0: Dus
1: wat ik zelf het leukste vind aan Curaçao, is dat je op Curaçao wel nog heel veel van de cultuur meekrijgt.
0: Ja.
1: Ik ben ook op Aruba geweest 2 weken geleden.
0: Ja.
1: En op Aruba merk ik toch wat meer Amerikaanse. Het is allemaal wat groter. Grote all-inclusive resorts, heel veel Amerikanen. Ik mis daar een beetje de cultuur van het eiland.
0: Ja.
1: En op Curaçao wordt dat wel meer omarmd. Gewoon lekker de lokale tentjes waar je lekker lokaal kan eten. De bevolking.
0: Ja, dat vind ik toch altijd...
1: Meer cultuur.
0: Ja, dat vind ik toch altijd wel belangrijk. Weet je, ieder land heeft zijn eigen cultuur natuurlijk. En ik vind altijd, als je op vakantie gaat en je gaat ergens naartoe... Wil je wat proeven van de cultuur? De andere cultuur als die wij gewend zijn.
1: Ja, precies. En dat moet absoluut wel blijven, hoor. Ondanks dat er nu heel veel gebouwd wordt en heel veel nieuwe dingen bijkomen... hoop ik wel dat de cultuur wel echt duidelijk zichtbaar blijft. Want dat Curaçao wel echt kenmerkt.
0: Ja, en vaak is het ook het eten, hè?
1: Ja, het eten.
0: Lekker eten.
1: Lekker. Ik zorg altijd dat ik naar Curaçao ga, dat ik van tevoren een paar kilo afval.
0: Ja.
1: Dat
0: ik allemaal
1: weer aan kan eten.
0: Ja, ik ken dat fenomeen. Dus, ik vind het altijd lekker. Ja, eten, ik vind dat altijd... En zeker ook, is dat daar ook, als je... Zeg maar, het verschil tussen lokale tentjes en grote restaurants?
1: Ja, daar heb je zeker verschil tussen. Kijk, je hebt natuurlijk het gedeelte van Mambo Beach.
0: Ja.
1: Ja, daar kan je ook, daar kan je ook de frikandel uit de muur trekken, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het is maar net wat je zelf opzoekt. Maar je kent in de stad heb je bijvoorbeeld een tentje, dat heet Place Abdieu. Ja, daar gaan, gingen vooral, daar gaan alle lokale mensen die bij de bank werken, die gaan daartussen, dan gaan ze maar naar Place Abdieu om daar lekker te lunchen.
0: Ja.
1: En dan echt Antilliaanse mensen in de keuken lekker de lekkerste gerechten te maken. Ja, dat is nu momenteel ook een toeristische trekpleister. Want iedereen die weet gewoon, nou, daar kan je ook voor een goede prijs krijg je gewoon lekker eten.

0: wat zit er nog meer in het vat? Heb je al iets nieuws op de plank leggen, behalve dan deze?
1: Ja, we zijn druk achter de schermen. Ik ben al druk in gesprek met de producer en de tekstschrijver voor de volgende single. Want we pakken natuurlijk gewoon lekker door.
0: Ja.
1: Dus er gaat zeker meer aankomen.
0: Oké. Maar nog niet helemaal concreet.
1: Nou, in die zin wel, maar ik kan er gewoon nog niet heel veel over zeggen. En we zitten nog midden in de promotie van mijn eerste single van Curaçao.
0: Ja.
1: Dus dat mag weer af. En daarna kijken we weer verder naar de volgende.
0: Ja. Hey Dion, ik zou zeggen, waar kunnen mensen jou volgen?
1: Mensen kunnen mij volgen op Instagram en TikTok. Onder de naam Deon, D-E-O-N. En daar kunnen mensen me volgen. Waar ik allemaal optreed, wat er gebeurt in mijn privéleven, alles, ik pleur alles online.
0: Ja, want is het Deon of Deon?
1: Deon, D-E-O-N.
0: Oké.
1: Ja.
0: Hey, en dan rest mij alleen nog de vraag van, wil jij hem aankondigen?
1: Ja, zeker, dat ga ik doen. Lieve mensen, dank je wel voor jullie tijd en voor het luisteren. En ik hoop dat jullie genieten van een nieuwe single. Dit is Curaçao.
0: Hey, dank je wel, Deon.
1: Yo, dank je wel.
0: Tot de volgende.
1: Yo.
0: Hoi, hoi.

0: Zo, dat was hij dan, Curaçao. En dat allemaal gezongen door Deon. Wij gaan naar het volgende plaatje. Dat is helemaal vanuit Kroatië. Hier is hij dan, Vlado Gordjeva. En hebben het over Angele.
1: Garantie. Tot in je woofers en tweeters. What? Entertainment for you.

Vlado, Gorgiev en Angele. En wij gaan verder met Frans Bauer en Amor, Amor, Amor, Amor. Hey, blijf er lekker bij tot 7 uur. Entertainer View. Goedenavond, mijn naam is Fred Heij. En ja, ik ben bij u, dus tot de klokjes van 7 uur. Hè, ja. En als je zit eten, eet smakelijk. En heb je gegeten, dat het u wel mogen bekomen. En vergeet niet in je agenda te zetten. Dus volgende week, zaterdag, geen Entertainer View, maar... Zandvoort voor jou van 2 tot 7.

Amor, amor, Frans Bauer en dat allemaal hier bij Entertainment for You. En ja, ik heb een aantal verzoekjes, maar we gaan dadelijk ook nog eventjes bellen met Harry Vermeegen en Stef Ekko natuurlijk. Wij zijn Oranje. Hun single. En ja, het eerste verzoekje dat ik dat eventjes ga draaien is voor Federico daar in dat verre Gelderland. Die wilde graag een plaatje horen van Helene Fischer en Atemloos door de nacht.

Atemloos door die nacht. En dat allemaal gezongen door Helene Fischer. Deze mooie blonde dame uit Duitsland. Wij gaan verder met Frank Verkooyen. En ja, hebben het over Vergeef Me. En ondertussen gaan we eventjes bellen met Harry Vermeegen en Stef Eckel.

0: Zo, dat was hij dan. Vergeef me, Frank Verkooy hier bij ZFM. En dat allemaal met Entertainment for You tot de klok van 7 uur. En dat allemaal op die 106.9 DAB plus 9A. En natuurlijk wereldwijde web www.zfmartiesten.nl. En aan de telefoon hebben wij Harry Vermeegen. Harry, een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond zeg.
0: Ja, ja. Hoe is hij?
1: Ja, goed. Hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ja hoor.
0: Met,
1: ja.
0: Met oranje weer in het zicht.
1: Ja, er komen leuke tijden aan, toch?
0: Ja, ja, ik heb al aardig wat straten hier in Nederland natuurlijk gezien. Versierd met vlaggetjes overal natuurlijk. Dus de hoop zit er in ieder geval in.
1: Jawel, ik bedoel, maar het is altijd leuk hoor, een WK. Het is maar eens in de 4 jaar. En dan, dit is het toernooi waar het om gaat.
0: Ja, ja, want nou, ja. Je kijkt, de EK hebben we natuurlijk ook. Maar de WK is toch altijd wel net even iets spannender. Omdat, er doen natuurlijk meerdere landen aan mee.
1: Ja, natuurlijk. En dus, als je die kan winnen, ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja, ja.
1: En je kan ook over de hele wereld, kan iedereen je zien spelen. Dus voor voetballer is het ook het allerbelangrijkste wat er is.
0: Ja, ja, want... Ja, verwacht jij nog wat strubbelingen, denk ik, vanwege de warmte en dergelijke? Of,
1: Ja, maar dat is dan elke keer hetzelfde liedje. Ik was erbij in 94, nou, toen was het ook bloedheet daar. Ik bedoel, daar wennen ze snel genoeg aan, hoor.
0: Ja, ja, we komen natuurlijk uit het koude kikkerlandje hier natuurlijk. En dus,
1: ja, maar dat valt er reuze mee, hoor. Ik bedoel, er zijn allerlei methodes voor nu. Ze zijn medisch verder, dus ze weten precies hoe ze dat moeten opvangen. Dus dat is heel goed.
0: Ja, dus jij hebt in ieder geval een single over gemaakt samen met Stef Ekkel.
1: Ja.
0: Wij zijn Oranje.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is een leuke plaat geworden in ieder geval. Dat moet ik je meegeven. Ja, dacht het wel.
1: Ja, ik vind hem zelf ook leuk. Ik bedoel, anders had ik... Ben niet aan meegedaan en Martin Sterke die heeft de muziek gemaakt.
0: Ja.
1: En, toen hebben we Stef Ekkel erbij gevraagd. Nou ja, en het klinkt hartstikke goed.
0: Ja.
1: Het is echt leuk geworden.
0: Ja, een mooie, alsof we al gewonnen hebben, laten we het zo zeggen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, maar ja?
1: Ja, zeg jij maar.
0: Nou ja, ik wil vragen, hoeveel kans geef jij ze?
1: Het Nederlands elftal?
0: Ja.
1: Ja, weet je, kijk, het gaat er maar om wie is er in vorm en niet in vorm.
0: Ja, want we hebben natuurlijk de wedstrijd kunnen zien, de oefenwedstrijd tegen Algerije.
1: Ja, maar dat zegt allemaal niks, joh. Dat zegt allemaal niks. Zo'n oefenwedstrijdje zegt niks. Dat is gewoon even trainen en... Die spelers hebben daar niet zo zin in.
0: Even een beetje warm lopen, zeg maar.
1: En ze willen, je wil ook niet geblesseerd raken vlak voor zo'n toernooi, want dan doe je niet meer mee.
0: Nee, klopt.
1: Dus, weet je, allemaal dat soort dingen. Dus, dan moet je verder niet op blind staren.
0: Nee, dus met andere...
1: Het gaat erom wie is er in vorm straks.
0: Ja, ja, want, geen risico's nemen dus, laten we het zo zeggen, met de oefenwedstrijden.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee, zeker niet. En nu gaat het er maar om, wie krijgt het op zijn heupen daar?
0: Ja, we gaan het zien allemaal.
1: We hebben er maar twee nodig.
0: Ja.
1: Als er twee spelers zijn die het op hun heupen krijgen, dan komen we al aan het.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja.
0: Ja, ik zeg altijd, als we bij de eerste drie zitten, dan is dit altijd goed, toch?
1: Ja, dat zou al geweldig zijn. Ik bedoel, we zijn en blijven een klein landje.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: We moeten het ook niet overdrijven natuurlijk. Dus als wij bij de top 4 zitten, dat zou top zijn.
0: Ja, groot geworden door klein te blijven, toch?
1: Ja,
0: zo. Hé, Harry, zit er nog wat meer in het vat? Ga je nog iets leuks doen de komende tijd?
1: Nee, ik denk wel dat ik op mijn eigen kanaal ga ik ook een beetje de WK volgen.
0: Ja.
1: Dus dat kan op YouTube, kunnen mensen dat een beetje volgen. Ik ga verder net als iedereen. Ik ga lekker bij de tv zitten, ik ga lekker kijken. Ik ga lekker genieten, want het is gewoon een leuke tijd. En dat moeten de mensen ook allemaal doen.
0: Ja, tuurlijk.
1: genieten van de voetbal.
0: Ja, genieten van de wedstrijden inderdaad.
1: Ja, natuurlijk. Want, en dan hopen dat het een beetje loopt bij Nederland. Kijk, als het een beetje gaat lopen. En Malen moet het een beetje op zijn heupen krijgen.
0: Ja. Ja, ik zeg altijd, mogen de beste winnen. Dus,
1: maar dat is niet altijd zo.
0: Hoor. Nee. Nee, iedereen die het spelletje kent, die weet dat het soms wel eens heel lastig gemaakt wordt.
1: Nou ja, er zijn zoveel dingen die een rol kunnen spelen. Los van de VAR heb je rode kaarten, wel of niet. Binnenkant paal, buitenkant paal, strafschop, ja of nee. Noem het allemaal maar op.
0: Ja, en dan hebben we nog de scheidsrechten, grensrechten.
1: Als al die dingen een beetje in jouw voordeel zijn.
0: Ja.
1: Ja, dat wil wel schelen natuurlijk. En als je strafschoppen krijgt en je maakt het wel net één meer dan de vijand, ja, dan ga je door.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat kan allemaal gebeuren in zo'n toernooi.
0: Ja, nee, daarom zeg ik dat soort dingetjes inderdaad, die moeten wat geluk hebben en wat mee hebben.
1: Zo is dat. Ja, zo is dat.
0: Hé, hey, Harry? Ja? Wat wil je zeggen?
1: Zeg het maar.
0: Ik wou zeggen van, we hadden natuurlijk even wat, jouw kanaal, YouTube kanaal. Facebook heb je, hè?
1: Ook, ja.
0: TikTok?
1: TikTok zit ik ook op en ik zit op Instagram. Ik zit, waar zit ik niet?
0: Waar zit je niet op?
1: Ja.
0: En waar kunnen ze jou ondervinden? Welke naam?
1: Nou, Harry van Meegel Official, dat is op YouTube, dat is het handigste, want daar kan je bijna alle filmpjes vinden.
0: Oh, oké. Okay. Ja, want volgens mij zit je ook wel eens live op Facebook, toch?
1: Nou, heel soms heb ik wel eens gedaan in het verleden, maar nu niet meer.
0: Oké.
1: Ik richt me nu een beetje meer op YouTube en zo. Maar tijdens het toernooi ga ik daar gewoon elke dag een klein verhaaltje houden over de WK.
0: Oké.
1: Nou,
0: dan zou ik zeggen, Harry, als jij hem wil aankondigen, dan gaan wij hem draaien.
1: Ja. Ja, want iedereen zit te wachten natuurlijk.
0: Ja.
1: Geweldige nummer.
0: Ja, ze denken, dat gaan we met die Frit en die Harry.
1: Ja, kom op. Jongens, ik zou zeggen, allemaal een heel erg leuk en heel prettig WK. En geniet er allemaal van. En ga ook lekker meezingen, lekker meebrullen met Stef Ekkel en met mij. Wij zijn Oranje!
0: Harry, dankjewel.
1: Oké.
0: Hey, goed weekend, hè?
1: Jo.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.

Ja, en laten we maar eens hopen dat we ze, ja, dat we ze een keertje winnen. Hé, hey, Stef Echo was dit en Harry Vermeegen. En ik heb een verzoekplaatje. Die is afkomstig van... Kan ik even niet helemaal lezen. Nou, ik weet niet van wie, maar goed. Ik kan het niet goed lezen. In ieder geval voor iedereen die zit te luisteren. En nou ja, ik heb een plaatje genomen van Nick Nicolai. En ja... Volgende week dan is hij hier in de studio aanwezig, hè? Bij Zandvoort voor jou, Nick Nicolai. En ik voel alleen maar pijn.

Ja, dat was hij dan. Nick Nicolai en ik voel alleen maar pijn. Volgende week dus hier bij Zandvoort voor jou in de studio aanwezig. Ja, geweldige nummers heb deze jongen. Volgende verzoekje komt afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. Jij wilde graag een plaatje horen van Bertie van Bokstel. En er is een vrouw. Ja, ik vrees bij de meesten.

0: Entertainment for you. In het hoofd, in het hart.
1: Ja, dat was het dan weer. Twee uurtjes entertainer voor jou hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal vanaf de tolweg die aan in Zandvoort natuurlijk. Hier lekker langs de duinen. Volgende week zijn we er natuurlijk wel. Maar dan, ja, twee programma's in één. En dat heet Zandvoort voor jou. Dus van 2 tot 7. Van 2 tot 7. En daaronder natuurlijk... een gast, Nick Nicolai, waar ik zo net een nummer van heb gedraaid. En ja, nog vele dingen meer. Ik zou zeggen, stem af voor volgende week dus tussen 2 en 7. Zandvoort voor jou. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag een heel goed weekend. En
0: dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.

Low Triantary met Day and Night, die extended mix. En daarvoor hoorden we Jonas Blue met zijn laatst verschenen hit, Girl. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Michael Piron is dit jaar de winnaar van de Gouden Harp. De medeoprichter van het musiclabel Armada Music krijgt de prestigieuze prijzen vanwege zijn uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld. Zo meldt Buma Cultuur, zoals het zo mooi heet. Buma Stemra, hè? Die vangen geld als je als artiest muziek maakt samen met die andere partij. Ja, ik noem dat altijd de oplicht- en koopraktijkpartij, maar ik kan over niet op de naam komen.

mysterieuze gouden harp. En nu dus de collega, mede-eigenaren, oprichter van natuurlijk Armada Music. Dus we wensen alvast gefeliciteerd, zouden we zeggen. Hè, wat dacht je daarvan? We wensen, het klinkt zo raar. Gewoon gefeliciteerd alvast. Hij krijgt het pas aanstaande maandag. Maar hoe je het weet is het zover en hij weet dat hij het toch al in de pocket heeft. En voor de tweede keer sinds zijn overlijden verschijnt er een postuumalbum van Prince. Jawel. Eind augustus wordt de plaat Timeless uitgebracht, waar 10 nooit in uitgebrachte liedjes van de overleden zanger op staan. De opnames zijn er komstig uit de kluis op het landgoed van Prince. Daar bevonden zich onder meer vroegere studio-opnames uit zijn tienertijd en een van zijn laatste opnames voordat hij doodging. De eerste single, With This Tear, verscheen al in april. En donderdag wordt er een tweede nummer uitgebracht genaamd Stone. En dat lied stamt uit 1995 en toch is het nieuw, hè? Is best wel grappig. Dus alle oude muziek van Prince komt weer helemaal terug. En onuitgebrachte muziekstukken dan wel te verstaan. Dat is wel heel bijzonder. Zie van Zandvoort, Nightwalk, meestal is ik lul weer veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Het weekend in Zandvoort. Het weekend met een hoop lekkere muziek. En dat doen we nu met de White Labeltje met In The House Music, joh.

Quinn Funk en John Solution met Sunshine. Nieuw plaatje. En daarvoor horen we Mark Knight. James Hurfuge in Cody Ranks met Batman. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat leuke feesten allemaal gaande hier in der in Zandvoort, Amsterdam en in de buurt. En zelfs feestjes die nog verder weg zijn. Dus de party update voor deze zaterdag 6 juni 2026. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. En escape is met escape.nl. Dus niet met een X, maar een E, een S en een C. En dan kom je daarop. En dan is het natuurlijk onze eigen Zandvoort Raimundo. Raymond Teunissen, die heeft daar een line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Joshua Walter, Jennifer Cook, MC Heights. Die zijn allemaal van de partij. En check gewoon even de website. En nog meer leuke feestjes? Natuurlijk, er zijn er genoeg. Ik heb niet eens tijd om ze allemaal op te noemen. Dus ik noem er maar een paar op. En zoals altijd in de Thuishaven. Op het Thuishaventerrein. In Amsterdam. A5. Bij Sloterdijken. Langs de A5. Thuishaven. Omar. Een 5 uur setje en meer. Is vanmiddag om 1 uur begonnen. Duurt tot 11 uur vanavond op het Thuishaventerrein. Dat is een contactweg in Amsterdam.

een stuk beter. Al die moeilijke DJ-namen tegenwoordig. En nog een feestje is vanmiddag ook om 1 uur begonnen. Festivest 2026 begon om 1 uur, duurt tot vanavond 11 uur. En dat is op het NDSM-terrein, maar dan op de X-helling. Dat is volgens mij net even naast die hijskraan. Ja, het Crane Hotel, zoals het zo mooi heet. Ja, ken de eigenaar. Aardige man. Je moet hem kennen. Hij geeft altijd afterparties. Dus als je een beetje gezellig tegen hem bent, dan

www.sbs.nl. Dan weet je al die informatie. En dan hebben we nog een grote feestje. En dat is vandaag in... voor mij is het hele weekend trouwens. Intens Festival. Is vanmiddag vanochtend eigenlijk al om 11 uur begonnen. En duurt tot middernacht. Intens Festival in... Oosterwijk, in Sportpark de Donk. En dat is natuurlijk hardcore en hardstyle. Voor meer informatie checken we de website aan elkaar geschreven. intensfestival.nl.

weekend. En dan nog een feestje dichter bij huis. Is vanmiddag om 2 uur begonnen. Het duurt tot vanavond 11 uur. Disco Exota, Beach Extravaganza. Onder, naar boven, in het zand. In ieder geval bij paal 69 is dat begonnen om 2 uur. Disco en House, met onder andere Tornado Wallace, Orfeu the Wizard, Funk Noir, Charmaine, Malou, G-String en Satos Yumamura. Ja, moeilijke naam. Die zijn allemaal van de partij, dus nog tot een 11 uur ben je welkom in paal 69. En als je dan nog steeds denkt van, ik hou meer van stevige muziek zoals Intense, dan moet je zeker naar de History of Hardcore Festival. Nou ja, als je het nog redt, dat is vanmiddag trouwens begonnen om 12 uur. En dat duurt tot middernacht vandaag op de Hemkade. Dat is historyofhardcore.eu, daar vind je al die informatie. En natuurlijk onder andere Korsakov. Nou, dat zegt al genoeg, hè. Ik denk,

in music. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de outdoor festivals. Deze week op 10, Dr. Dre en LP Rhythm met Like That. Op 9, Chris Lorenzo en Amo met Hots For You. Op 8, Another and 3 Eddy met Like It. Op 7, Nina Simone en Mochak met Sea Line Woman. Gaan we misschien straks nog even voor je draaien. Op 6 deze week, Sydney Charles en Coulter met Back to the Beat. Op 5, Mixmasters en Meluze met My Life is a Disco in de mix. Op 4, Another and 45 Ultra met Talk to You. Op 3, Clooney en Prospa met Free Your Mind. Op 2 deze week, Groovia, If This Ain't Love, Sophia Alice Baxter. Natuurlijk van Spiller, deze week voor de tweede week op 1. Ultra Nate, Hugo en Imael Angel met

Dylan McPhee met Piano Club. En daarvoor horen we Lizzie Curious met Hold On. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Nu nog even muziek. Francesco Capodogli, Leo en Robert Groove en Alex Ferriani.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
2: Fasten your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes.
3: I'm a planner.
2: In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes.
3: Hosted
2: by DJ Malzo.
3: This is Intense Radio.
4: Global House Vibes with DJ Malzo.
5: The best house, club, and tech house.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. En niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.
3: In

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond.